0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag 5 uur. Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Somnieu. De nationale nieuwe voor deze week is Somnieu met Feels Part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

would you dance?

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: EOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Manning Sampers met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9:00 wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Abba, ring, ring. Ik vermoed het al, hoor. Ja, daar heb je het alweer natuurlijk, ja. Vroeg in de ochtend, goedemorgen. Dankzij Graham Bell werd het intussen 6:06. Trek je ook aan de bel? Dat kan bij ons. Ja, gewoon even een appje sturen via de RTV Utrecht-app dat je al wakker bent. En anders gewoon nog lekker even blijven liggen. Dan wel zorgen dat je op tijd op je werk komt, bijvoorbeeld. Of de hond uitlaat, of een ochtendwandelingetje maakt, of gewoon helemaal niks hoeft te doen. Dan wel keihard moet werken. Ik ben er ook. Goedemorgen, ik ben Bob, Radio M Utrecht. En het weekend is weer voorbij. Het is de laatste dag van de werkweek. Nou ja, hebben we toch weer over werk. Ja, het is de 31ste vandaag. 31 augustus in de popgeschiedenis, in de Nederlandse radiogeschiedenis. Een gedenkwaardige dag, want op 31 augustus 1974... werd het zwijgen opgelegd aan de zeezenders, de radiopiraten. Ik denk dat je daar vandaag in Utrecht is wakker, misschien ook nog wel, maar zeker bij Radio M Utrecht nog wel meer van gaat horen. Ik denk ook wel in de middag bij Jos, de zeezender, de piraat van vroeger. Dat is leuk. 6:07 inmiddels geworden. En goedemorgen, goed dat je er bent met I'm a Train van Albert Hammond onderweg. En eerst UB40. Can't Help Falling in Love is dit. Utrecht is wakker.

0: wist het wel. I knew it. Taylor Swift in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 13 minuten voor 6:30 geworden. En, er zijn echt wel heel wat mensen wakker, dat vind ik leuk. Stuur even een berichtje via de RTV Utrecht app of via een fax of een rooksignaal geven. Het mag onderhandig zijn bijvoorbeeld via die app te doen. Maar het kan ook via Messenger Bob van Beter, dan zoek je hem ook even op. Dat doen veel mensen, dus dat is ook hartstikke prima natuurlijk. En mailtje vind ik ook goed. studio@rtvutrecht.nl. Miranda is wakker, goedemorgen Miranda. Martin is wakker en ook aan het werk. Goedemorgen Bob, alles goed hier. Vandaag heb ik een rondje Haarlem en Amsterdam met de vrachtwagen druk bezig. Je lijkt wel een zeeman. Lekker rondje lijkt me wel. En dan volgens mij ben je dan vanavond thuis. Ja, lees ik hier al. Morgen nog een extra dagje OR. Oké, dus er wordt ook aan die kant gesleuteld in het bedrijf. Ik bedoel, gewerkt, begeleid. Martin, goede reis. Voor iedereen trouwens onderweg een goede reis. Of als je aan het werk bent in de schoonmaak. Vanmorgen kon ik hier de schoonmaker even ontvangen. Die is inmiddels ook binnen bij ons. Dat is goed. Ria, over daarop inhakend, gaat er ook op in. En sowieso op ingaan, want we hebben een vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Waar je een antwoord op kunt geven via Facebook. Of via bijvoorbeeld inderdaad een mailtje of de RTV Utrecht app. Hoeveel uur slaap je per nacht? En slaap je nu bijvoorbeeld minder of meer dan vroeger? We zijn er benieuwd naar of je een beetje uitgeslapen bent sowieso vanmorgen. Maar in alle andere programma's, zoals bij Liesbeth vanmiddag tussen 12 en 2 in Aan Tafel en bij Aart in Utrecht, komt thuis vanaf 5 uur bij Radio M Utrecht steeds die vraag hoeveel uur slaap je per dag. Want steeds meer mensen gebruiken een smartwatch om de kwaliteit van de nachtrust te meten. Ik doe dat niet, maar er zijn heel veel mensen die het wel doen. Dus gebruik je ook zo'n smartwatch? Is dan ook nog even een secundaire vraag. Maar hoeveel uur slaap je per dag? Per nacht dan? Nou ja, per dag zou wel kunnen. Ik kom aangaan bij een bericht gelijk al van Ria van Wedi. Ook goedemorgen. Gemiddeld slaap ik 5 uur, zegt ze. En ik ben nog steeds vroeg op, omdat ik vroeger zo'n beetje 2 uur 's nachts begon met schoonmaken. Heerlijk, omdat er dan geen mensen waren en je echt alles kon doen. Bureau stofzuigen, van alles. Alles kun je zo bedenken. Dus dat vroege opstaan, dat zit er nog altijd in. Een fijne dag voor allemaal. Ria, goeiemorgen. En voor jou ook een fijne dag. Johan is ook wakker. Kombi 1, goeiemorgen. Ook van hem een berichtje hier. David zegt, ik slaap 's nachts niet hoor. De nachten waak ik voor mijn dierbaren en zij die het nodig hebben. Zodat zij ontspannen kunnen gaan slapen in de wetenschap dat er iemand is die hulp kan bieden. Ja, iemand die een goed gesprek wenst. Die kan met David contact zoeken. Dat kan bijvoorbeeld via Facebook, kan ik me zo voorstellen. Want je hebt ook bij ons gepost. Ik slaap overdag en dat is het grote voordeel van me afgekeurd zijn. Ik ben eigenlijk altijd al een nachtmens geweest. Michael is wakker, zie ik. Henny is wakker. Michel is ook met de vrachtwagen onderweg. Heeft dan 6 uurtjes slaap genoeg. Was in de tijd wel langer, zegt hij. Naarmate je ouder wordt, heb je minder nodig. Echt uitslapen is er niet meer bij voor mij. 7:30 is de max. En de groetjes van het Hillegom aan iedereen. Nou, goedemorgen.
1: Utrecht is wakker. Bob van

weinig mensen al in 1989 gehoord voordat dit nummer uitkwam. Van Chris en Koen, Wouters of wel Clouseau. Maar daar waren ze dan toch ineens. 4 minuten voor 6:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan het vanmorgen hebben over de sport van het weekend. En met name FC Utrecht. Gisteren hebben ze een flink pak slaag gehad. De mannen van FC Utrecht. Tegen PSV werd gevoetbald. Je hoort er zo meer over. Als je het al niet geluisterd hebt, beluisterd hebt via de livestream die we altijd in de lucht brengen. Of beter gezegd, die we altijd hebben. Daarover verderop in de uitzending meer. Margot is er met het weer of Grieta? Grieta is er met het weer vandaag. Die is weer na een weekje vakantie teruggekeerd. Ah, die horen we straks daarna. Voor die tijd nog veel te bespreken. Robert-Jan komt vertellen in de studio waar hij vandaag zijn tanden in gaat zetten. Wat het actuele onderwerp is waar hij over gaat praten op locatie. En ja, voor die tijd hebben we natuurlijk de kranten van vandaag. Deze 31e brengt de Volkskrant over alles is meegesleurd als kop het verschrikkelijke nieuws uit Nepal vandaan. Een verwoeste woning omgeven door modder en puin in het Nepalese dorpje Devigyat. Dat is de volpagina foto vandaag. Alles is meegesleurd de kop in het dal van de rivier. De Trishuli heeft de stortvloed echt alles vernietigd. Een reportage verderop in de krant van de correspondent Noël van Bemmel en de fotograaf al daar. Geen mens, maar ook geen object was er tegen bestand. We hebben al zo'n 40 lichamen gevonden, vaak zwaar beschadigd ook. Zo meldt de Volkskrant even kort op de voorkant. Dan gaan we naar een mooie reportage over op NRC's voorpagina verderop in de krant. Schiermonnikoog, daar is geen verpleeghuis en daar kom je dan uiteindelijk op Terschelling terecht. Een reportage over een meneer waarvan zijn vrouw 89 jaar is en die op Terschelling verblijft in een verzorgingshuis. En hij een halve dag rijdt per week om ook nog te varen natuurlijk, om zijn vrouw te zien. Ja, liefde natuurlijk. Dan gaan we met z'n allen naar de file maar weer in. En daarmee staat het AD stil vandaag op de voorpagina. De vakantie is voorbij, dinsdag en donderdag blijven de piekdagen, want de meeste Nederlanders rijden na hun vakantie gewoon weer in de auto of reizen met de trein naar hun werk. En vooral die dinsdag en die donderdagen, daar zitten we massaal op kantoor, zo schrijft de krant. De Belastingdienst en enkele grote bedrijven in ons land proberen iets te veranderen aan de werkcultuur en de drukte in het openbaar vervoer. Of dat allemaal gaat lukken, dat maken we natuurlijk mee de komende maanden. En de netbeheerders die werven massaal personeel uit het buitenland is voor de Trouw vanmorgen, of zonder de Trouw vanmorgen. Het voorpagina nieuws. Beheerders van het stroomnet hebben een flink aantal mensen nodig. Meer personeel in dienst dan ooit. Het is ook nog lang niet genoeg, dus werven ze medewerkers van over de grens. Ook statushouders worden begeleid naar een baan in de techniek. Die mensen van over de grens ver weg komen uit bijvoorbeeld Suriname en Zuid-Afrika. Die kennismigranten zijn populair. En dan snel miljarden voor Oekraïne is de kop van de Telegraaf vanmorgen met de noodkreet van de ambassadeur aan ons land. Oekraïne doet dus een dringend beroep op Nederland om zo snel mogelijk 2 miljard euro uit te trekken. Extra voor militaire steun. Dat is nieuws van de kranten vandaag op pagina 1. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, en zometeen het weer natuurlijk, hè, met Grieta. Even kort haar weerberichtje. Ik kwam het al tegen. En ik denk, dat ga ik je gelijk maar even voorschotelen. Want daar zit je misschien wel op te wachten. Wat je vandaag zou kunnen ondernemen in Midden-Nederland. Of misschien wel daarbuiten. Even kijken of ik het kan ontcijferen. Ja, wel degelijk, geen hanenpotenschrift. Het is gewoon een wereldje aan mij. Hi en bonjour. Er schuiven vandaag meerdere buien over ons heen. Met kans op hagel en onweer. En de meeste buien passeren in de tweede helft van deze ochtend. Maar ook vanmiddag. En daarbij steekt er nog een vrij krachtige zuidwestelijke wind op. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Ja, meer details over het weer hoor je zometeen. Dit is Utrecht is wakker.

0: Goed, ja, 1979, Bernard Edwards en nou, die andere man, want die Bas, die speelde ook zo geweldig. Le Freak van Chic, wat hebben we het natuurlijk over. Utrecht is wakker met nieuws, weer verkeer, fijne muziek. En ik zei het net ook al, Robert-Jan bij mij in de studio intussen gaat ons vertellen wat hij vandaag gaat doen. Wel een leuk weekend gaat trouwens, Robert-Jan, begreep ik al.
1: Nou, verschillende activiteiten,
0: ja, Bob. Ligt er even eentje toe die we allemaal interessant vinden om te horen?
1: Nou ja, er zijn ja. Nou ja, kijk, maar gisteren was het leuk met de club van Alle Plus 6, Radio Alle Plus 6.
0: Oh ja.
1: Altijd in Frankrijk, hè, voor het goede doel, hadden we een, zoals dat heet, een gezellig samen zijn.
0: Jullie zijn gisteren bij elkaar
1: maritieme
0: gekomen.
1: Maritieme kanten, ja, ja, ja.
0: Is dat al terugblikken of ook al vooruitblikken wat jullie volgend jaar gaan
1: vooruitblikken,
0: hebben.
1: Maar ook gewoon elkaar weer even zien.
0: Ja.
1: In de zomer. En dat is vaak een barbecue, maar nu was het een boottocht.
0: Ja.
1: Onder meer op de Loosdrechtse plassen.
0: Water genoeg, denk ik.
1: Water genoeg, inderdaad. Maar
0: regel.
1: Daar zaten we ook in de gelegenheid. Dus dat is allemaal
0: goed, zo.
1: Goed gegaan. Dat was leuk.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Dus dat laat je even achter je als mooie herinnering van het weekend. Ik kan me voorstellen, volgend jaar gaat dat dus ook weer. Want dus elk jaar, hè, gaat van start een hele grote ploeg uit Nederland vandaan. Allemaal radio- en televisiemakers, verslaggevers. En,
1: ja, er worden miljoenen opgehaald altijd. Hè. Dus ja, dat is altijd in juni.
0: Ja.
1: Begin juni. En... nou ja, begint. Ja, de voorbereiding is nog niet helemaal daar, maar goed, dat gaat komen.
0: Ja.
1: Nog een beetje evalueren, zoals het heet, en dan wel eens op de rail zetten voor volgend jaar.
0: Ja, en dat is weer in juni, hè, de eerste week van juni, meestal die eerste
1: ja,
0: donderdag.
1: Ja, precies, de datum weet ik even uit mijn hoofd, maar in ieder geval dat het daar omtrent inderdaad.
0: Ja, dat was gisteren, een van de highlights van het weekend, begrijp ik van je. Nou, de dag van vandaag, de 31ste, de laatste dag van de maand augustus. Waar ga je verslag van doen? Waar ga je heen?
1: Ik ga zometeen naar Baren toe, Bob.
0: Ja.
1: Daar heb je de N221. Dat is de weg tussen Soest en Baren richting de A1.
0: Ja.
1: En vice versa natuurlijk.
0: Langs Soestdijk ook, dat stukje hier.
1: Ja, een stukje verderop in de buurt van Kasteel Groeneveld.
0: Maar niet langs Drakenstein, precies. Groeneveld.
1: Drakenstein, ja. Maar wel inderdaad, als je rechtdoor gaat ook Paleis Soestdijk. Maar de andere kant op Kasteel Groeneveld. En daar ligt een woonwijkje.
0: Ja.
1: En ja, dat heeft last van hoge snelheden. Mm-hmm. De snelheid is daar 80 kilometer. En dat gaat daar dan bij dat wijkje omlaag naar 50 kilometer.
0: Ja, dat weet ik inderdaad.
1: Heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Maar ja, automobilisten rijden daar nog steeds veel te hard.
0: Mm-hmm.
1: Speelt al een tijdje. En omwonenden voeren actie vanochtend, de hele week eigenlijk. Want de scholen gaan ook weer beginnen. Alle scholen in Midden-Nederland. Behalve dan Eemnes, waar we geweest zijn.
0: Die zijn al eerder.
1: Dat was twee weken geleden al, de regio Noord. Maar er wordt actie gevoerd. Ze hebben er ook containers neergezet, schijnt gisteravond.
0: Oh.
1: En spandoeken. Dus we gaan dus even een kijkje nemen.

0: niet. Dus er komen wel maatregelen aan. Maar dat laat nog even op zich wachten.
1: En de paarse streep liggen nog even. Hoe hard mag je ook weer daar rijden?
0: Dat is 60 kilometer.
1: Dan mag je 60.
0: Ja. Die wordt her en der, wordt die paarse streep getrokken. Onder meer bij Doorn. Nou, ook dus ook bij die weg ook voor een gedeelte.
1: Ja.
0: Maar nog niet overal.
1: Goed, maar omwonenden dus van die N201?
0: Nee. Ja, 221.
1: 221, nee, de 201 is iets heel anders. Dat is bij...
0: Dat is bij inderdaad, Vinkeveen.
1: Precies, dan ga je die kant op, richting Meidrecht en zo. Maar deze weg, daar voeren mensen vanmorgen actie... omdat ze vinden dat het hard wordt gereden. Met al risico's van die gevaren.
0: Dat is het.
1: We gaan het horen, hoe dat gaat in Utrecht is wakker. Succes.
0: Dankjewel.
1: Op naar Barend Soest, dat stukje. Tot zo dan.
0: Tot zo.
1: Nou, het weer, dat hebben we al gehad. Verkeer hoeven we ook niet te doen. Nou, doen we het gewoon maar zo. Gezellig hoor.
2: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.

0: Beatles in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even terug naar het jaar 1965. Op Facebook veel reacties over de slaap. Hoeveel slaap heb je nodig in uren? Misschien valt het allemaal maar mee. Heb je 's middags nog een tukkie? Lekker siëste houden. Ik, ja, doe dat ook. Ik pak 's middags wel een kwartiertje, half uurtje. Soms wel eens een uurtje. Ga ik echt even op bed liggen. En dat heeft wel weer te maken met het vroege opstaan. En daarna ben ik weer zo fris als een hondje om er tegenaan te gaan. Of als een haan die kraait bij wijze van... Nou, daar hebben we het alweer. Goedemorgen, Utrecht is wakker. We gaan terug naar gisteren als we het hebben over voetbal. Want ja, FC Utrecht die kwam in actie. Ondanks de vele regen die gisteren viel, kwam FC Utrecht gewoon in actie. Natuurlijk, sportcollega Wessel van Leeuwen praat ons helemaal bij. Wessel, goedemorgen. Steek van wal.
1: In een verregend stadion Galgenwaard kreeg FC Utrecht PSV op bezoek. De ploeg van Anthony Karaja wilde absoluut niet nat gaan tegen de regerend landskampioen. En ondanks een goed Utrechts begin lukte dat niet. De bezoekers zorgden voor een doelpuntenregen.
2: Vlag blijft omlaag, Vesterlund, Stepanov. Vlag omhoog, geen doelpunt. Ofwel, de VAR gaat daar nog naar kijken.
3: Ja!
2: We staan voor tegen PSV. En Van Bommel schiet hem prachtig binnen. Ai, ai, ai, wat zonde. Na 10 minuten alweer gelijk in de Galgenwaard. En daar is Des, daar is Til en daar is het 2-1.
4: Het is vrouw en kinderen eerste op dit moment. Bal gaat in één keer op het doel en valt binnen in de korte hoek. En daarmee is de wedstrijd beslist.
2: Oh, een slordige korte terugspeelbal en een penalty.
4: Nee, paal.
2: Mijnans zit er nu wel knap in, hoor. En dan maakt Til er nog 5-1 van ook. Daar is Des. Je staat er 6-1.
4: Ja,
2: dat is de 6-1 ook nog in minuut 93.
1: Oh. En dus wacht FC Utrecht na 4 duels nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De Utrechters hebben tot nu toe 1 punt behaald. Trainer Anthony Karaja was na afloop dan ook niet tevreden over het proces dat zijn ploeg doormaakt.
5: Zeker niet. Wij zijn gewoon nog niet bij macht om een ploeg als PSV bij de stoot te grijpen. En hun verdedigers waren ons zo de baas over 90 minuten.
0: Want ze zijn wel heel goed, hè?
5: Ja, op één moment na. We hebben één keer op doorgeschoten, joh. Kom op, even reëel blijven. We zijn hier gewoon eraf gepoetst.
1: Ook Dani de Wit baalde flink van de 6-1 nederlaag. De middenvelder stond met het schaamrood op zijn kaken voor onze microfoon.
6: Ik heb zelden zoveel lul gestaan, denk ik, in een wedstrijd. En dan nog thuis. En dan 6-1 om de oren, waar het zo lang tot 70 minuten, weet ik veel, 2-1 staat. Kinderachtig. Het is tijd voor 3 punten en koppen bij elkaar gooien. We weten vorig jaar dat we uit een hele moeilijke situatie zijn gekrabbeld. En dat zullen we nu ook moeten doen. En gelijk al vanaf het begin hadden we liever anders gezien. Maar ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we dat gaan doen. Maar er moet wel een besef komen met elkaar dat het moet gaan gebeuren.
1: Komende zaterdag kan FC Utrecht de eerste 3 punten van het seizoen pakken. Want dan wordt er in stadion Galgenwaard thuis gespeeld tegen Go Ahead Eagles. En of FC Utrecht dan gaat winnen, dat is natuurlijk te volgen via de stream van RTV Utrecht.

0: Suzanne en Freek. En weg van jou. Het is 11 minuten voor 7 uur geworden. Ja hoor, ja hoor. Goed gebruind, goed gemutst was je altijd al. Dus Grita Spallenburg, goedemorgen Grita.
1: Goedemorgen Bob.
0: Want je bent een weekje vrij geweest.
1: Ja,
0: en wil ik
1: klopt.
0: Even horen van, nou ja, niet van dag tot dag, van uur tot uur. Bij wijze van spreken, ben wel geïnteresseerd hoor. Maar wat heb je afgelopen week ondernomen onder andere? Wat was een highlight?
1: Een highlight was Gulpen. Ik was met een vriendin in Zuid-Limburg.
0: Oh, dan denk ik meteen aan, ja, dat is heel gek op dit tijdstip. Ik denk meteen aan bier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Het leuke biertje met dat kleine soort muisje ding. Ja, dit was ook lekker. En we hebben heerlijk gewandeld. En het was eigenlijk prima weer. En dit weekend is nog een vriend uit Duitsland bij mij geweest. Daar heb ik ook mee gewandeld. Ook een beetje door de regen. Ja. Maar dat was gezellig om bij te kletsen. Want wij zien elkaar ongeveer 1 keer per jaar.
0: Oh.
1: En dan is het leuk om eventjes te horen hoe het ermee is.
0: Krijg je ook niet zo gauw ruzie als je elkaar 1 keer per jaar
1: zeker
0: ziet?
1: Zeker niet. Dat is waar.
0: Maar dat was zeker gemütlich.
1: Ja, dat was zeker gemütlich. En wij spreken dan allebei Engels. Zodat we allebei een andere taal...
0: Ja.
1: Ja? Ja, en hij doet ook wel echt zijn best. Want dan zeg ik van, nou zeg het mijn Duits, dan gok ik het wel. Maar dat wil hij dan niet.
0: Oh.
1: Hij is zelfs docent Duits in Duitsland.
0: Ja.
1: In het Ruhrgebied woont hij.
0: Noord-Rijn-Westfalen, ja.
1: Noord-Rijn-Westfalen, ja. Hij woont eigenlijk helemaal niet zo ver over de grens. Het is 2,5 uur rijden. En toch is die grens een soort mentale barrière. Ja, omdat we maar 1 keer per jaar eigenlijk bij elkaar komen. Zo denk ik, zo ver rijden is het eigenlijk niet.
0: Nee, ja, relatief gezien valt het mee. Maar goed, jullie hebben het gisteren gemuli gehad. Dus begrijp ik, even gezellig even bijgekletst. Dus bis nächstes jaar, zeg maar.
1: Ja, dat ja.
0: Dan weer verder. Maar leuk, ja goed. Je bent lekker ontspannen. We gaan er weer tegenaan. Dat wil zeggen, een aantal keren deze week natuurlijk met jou. En andere dagen ook met Margot. Of is zij vrij? Heeft ze niet gezegd namelijk?
1: Nee, zij is gewoon weer op de woensdag en donderdag. Die pikkelt ook gewoon verder. Ja.
0: Goed zo. Ja, het weer voor Midden-Nederland. Ja? Je had al eventjes een berichtje gestuurd. Er komen vandaag nogal wat buien aan deze kant op.
1: Ja.
0: Licht het maar even toe. Hoe staan we ervoor, zeg ik wel vaak.
1: Ja, op dit moment is het droog overal. Je voelt al wel dat de zuidelijke wind een beetje begint op te steken.
0: Mm-hmm.
1: En het is een typische laatzomerse begin najaarssituatie met boven zee de meeste buien. Langs de westkust, Zeeland zit in de buien. Het zit tegen de kust van Zuid-Holland aan. En ook over Friesland ligt een aantal buien. En die buien die trekken zo gaandeweg de ochtend ook onze kant op. En dat zijn best wel pittige exemplaren. We kennen ze ook van de laatste tijd natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Koude bovenlucht, warm aan de onderkant. Ook natuurlijk het zeewater wat warm is. En de buien die vandaag passeren, die kunnen best van het type hoosbui zijn. Ik denk dat tot een uur of 9 er wel een bui kan passeren. Maar dat stelt nog niet veel voor. De buien zijn vooral voor de tweede ochtendhelft en vanmiddag. En daar zit dan eigenlijk Bob het hele palet bij.
0: Ja.
1: Windvlagen zitten erbij.
0: Hagel ook.
1: Hagel.
0: Oh, ja.
1: Ja, onweer, wat hebben we nog meer? Nou, dat is het wel zo'n beetje. Dat is ook wel weer een heleboel.
0: Ja, ja.
1: En een aantrekkende wind. Die wind uit het zuiden die gaat langzaam naar het zuidwesten draaien. Wordt later vanochtend en vanmiddag vrij krachtig. Kennen we ook van de afgelopen dagen. Vlagerig ook. En die temperatuur. Ja, het is niet koud buiten op dit moment. Het is 16, 17 graden. We gaan naar 20 graden toe.
0: Maar ja, inderdaad.
1: En zit je net onder zo'n bui of net daarna, dan is het natuurlijk dat die temperatuur een beetje terugloopt. Maar ja, een dag met pittige buienexemplaren.
0: Ja, dat is wat ons te wachten staat. De laatste dag van de meteorologische zomer natuurlijk ook. Hè? Want morgen gaat de herfstperiode in, toch?
1: Dat klopt. Voor ons beginnen we natuurlijk netjes altijd op dag 1, omdat het statistiek-wise zo lekker werkt, zeg maar, dat je met hele maanden kunt vergelijken. En de zomer was natuurlijk duidelijk, hè, droog.
0: Warm.
1: Zeer zonnig.
0: Warm.
1: Ja, de warmste sinds het begin van de metingen. Gemiddelde temperatuur in de beeld is uitgekomen op 19,3. En die van 2018 was 18,9. En de norm over deze tijd is 17,4. Dus en dan zit je er echt wel heel ruimschoots boven. Nou, dat was wat we eigenlijk allemaal ook al gevoeld hebben.
0: Ja, ja precies. Ja, daar kunnen we geen woorden aan vuil maken. Het was gewoon warm, heet, droog. En veel
1: zonuren. Ik was trouwens in Zuid-Limburg ook op een wijnboerderij.
0: Oh,
1: dat is natuurlijk leuk, want het is interessant hoe zij dat doen. Hmm. En ze zeiden dat vooral het aantal zonuren en de UV best wel funest was voor de druiven. Ze hadden een heel moeilijk jaar gehad. Ze deden ook niet aan beregening. Dat mocht ook niet, maar dat wilden ze ook niet, want ze waren biologisch. En ze hadden door de zon was het best wel link dat die druiven te veel zonneschijn zouden krijgen, zeg maar. Dus dat was een probleem.
0: Ja, dat ik vind het opmerkelijk, want in mijn hoofd zit dat we 2 keer reportage hebben gehad de afgelopen periode, afgelopen maanden, dus de zomerperiode. Mm-hmm. Dat ook in Midden-Nederland een aantal wineguards waren, wijngaarden dus. Yeah. Maar toch wel, waar men sprak van een goede oogst dit
1: jaar. In mijn idee was dat ook zo.
0: Ja.
1: Van, je hebt veel zon nodig en niet te veel regen, anders krijg je weer die meeldauw en dergelijke.
0: Ja.
1: Maar zij waren echt zo van, nee, die zon was voor hun net iets too much. Maar misschien waren ze ook heel precies, hè?
0: Kan, ik
1: weet
0: het
1: niet
0: idee,
1: hoe het zit. Of misschien scheelt het ook dat het Zuid-Limburg was.
0: Ja.
1: Geen idee.
0: Zeg, je hebt nu een paar keer Zuid-Limburg heb je het over gehad. Ga je emigreren of niet? Blijf je gewoon hier?
1: Ik blijf gewoon hier. Ja.
0: Het is wel een mooie provincie, toch, Limburg ook?
1: Het is leuk voor vakantie, hè? Wel hobbelig, hè? Heuvelachtig, hè? Met de fiets. Oh, nee.
0: Ja, goed voor de spieren. Zeg, wat goed er voor ons is straks een weerspreuk. En nog een keer dat weeroverzicht. Kun je misschien vooruitblikken, want we nog... De eerste week van september, want dat begint eigenlijk ook weer natuurlijk ons vorige gaat schotelen. Tot zometeen, 10 voor 8 weer, spreken we dat af.
1: Joe.
0: Dit is Radio M Utrecht met 1 filemelding op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Dan kom je ons tegemoet, onze kant op. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je wel 10 minuten extra reistijd nodig. Wij reizen naar het volgende uur. Utrecht is wakker met Casey en de Sunshine Band.

0: so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
5: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
7: Utrecht. 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Kulsja Ercetin.
8: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
7: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
9: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
7: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic werd in ruim 20 jaar US Open nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is inmiddels 6:58 geworden. Marjolein bij mij in de studio. Goedemorgen Marjolein.
11: Goedemorgen.
10: Je was er natuurlijk al ter voorbereiding van het regionale nieuws. Ik ben benieuwd, wat hebben we in het nieuws?
11: Nou, bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosie geweest. En er is ook heel veel schade aan dat pand aan de Amsterdamse straatweg. Meerdere ruiten zijn daar gesneuveld en de voorgevel zit los. Appartementen daar omheen werden ontruimd en uiteraard is een groot onderzoek gestart. Bewoners van de Componistenwijk in Baarn hebben mogelijk nog te maken met een waterstoring. Die begon gisteren. Sommige mensen hadden geen water of last van lage druk. Of er kwam bruin water uit de kraan. En dit kan mogelijk nog steeds zo zijn.
10: Oh, vervelend zeg.
11: Ja, zeker. En we blikken ook nog maar een keertje terug op de pijnlijke middag voor FC Utrecht. Want ja, PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En zo om 19:30 horen we de trainer nog eventjes.
10: Ik heb er ook hoofdpijn van als ik hierover nadenk. Dat is best wel heel vervelend dit.
11: Het was al heel killig qua weer, maar de sfeer zal er niet beter op zijn geworden.
10: Lijkt me ook een idee. Nou, dit in ieder geval in het nieuws van 19:30 uitgebreid. Tot zometeen dan. Verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat over 1 filemelding, de A1 vanuit Apeldoorn in Amsterdam. 5 minuten extra reistijd heb je nodig tussen Stroe en Hoevelaken.
0: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
1: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
2: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
3: Doet u voorzichtig met mijn vader.
2: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
12: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
6: Radio M Utrecht. En natuurlijk in dit uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Het nieuws hoor je om 19:30 met Marjolein. Daar hoor je net al eventjes de hoofdpunten van. Robert-Jan Boy, ook een van de actualiteiten vandaag. Want de weg tussen Soest-Baren, Baren-Soest, dat is een 80 kilometer weg. Soms mag je 50, soms mag je 60. Ja, omwonenden vinden dat er veel te hard wordt gereden in elk geval. Jij gaat daar polshoogte nemen, hè?
15: Ja, en ik draai toevallig net die weg op, komende vanaf de A1 richting Baren-Soest inderdaad. Hier mag je 80 kilometer per uur. Uh-huh. Als je doorgaat, ja, op een gegeven moment wordt het 50 kilometer per uur. In de buurt van omwonenden waar je het net over had. Ja, dat is dus veel te hard. Men rijdt daar nog steeds veel te hard. Houdt kennelijk vaak 80 gewoon aan. Ja, we gaan de situatie even nader beschouwen. Er wordt in ieder geval deze week geprotesteerd. Met ingang van vandaag. Gisteren hebben ze al containers en zo neergezet. Ik ben benieuwd wat we zo meteen gaan aantreffen.
6: Zeker. Nou, we horen je graag na 19:30 uitgebreid, Robert-Jan. Tot zometeen. Vandaag de 31ste en een nieuwe week die start, gaat ook het nieuwe studiejaar in. En dan heb ik het gelijk over Beyond Campus. Of campus, wat je wilt. Beyond Campus. Een nieuwe manier van studeren bij de Hogeschool Utrecht. Wat dat inhoudt, hoor je zometeen in Utrecht is wakker. Want ik ga verbellen met een van de docenten van de universiteit en medeontwikkelaar van Beyond Campus. Of is het nou toch Beyond Campus? Nou ja, dat hoor je dan ook zometeen. De BG's op Radio M Utrecht eerst.

0: Mooie combinatie van Yves en Emma, ofwel Yves Berendsen en Emma Heesters. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Leuk dat je bij ons bent. En er zijn al diverse mensen die hebben laten weten ook wakker te zijn. De vraag vandaag trouwens is ook, hoeveel uur slaap heb je nodig? Het schijnt dat veel mensen toch vroeger meer slaap nodig hadden dan op latere leeftijd. Nu dus, zeg maar. Ik ben er heel benieuwd naar. Je kunt het laten weten via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met mij hier in de studio. Of je laat je bericht achter via Facebook van Radio M Utrecht. Dus hoeveel uur slaap heb je nodig? En als je wakker bent, vind ik het ook even leuk om een berichtje te krijgen. Nou, we hebben al diverse zaken waar we over gaan praten zometeen. Over de slaap en over het wakker worden in Utrecht is wakker. Ja, vanaf vandaag, de 31e, gaat het nieuwe studiejaar van start. Bij de Hogeschool Utrecht begint ook een nieuwe manier van studeren. En dat is Beyond Campus. Studenten volgen ongeveer 80% van hun opleiding online. En komen dus maar een paar keer per jaar naar Utrecht toe. Ja, wat is het idee achter dan, zeg maar, die nieuwe leerroute die gevolgd gaat worden? Docent Nathalie Breler, die de opleiding mede ontwikkelde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben benieuwd, maar je moet het toch maar even uitleggen. Beyond Campus, zo spreek ik het uit. Wat is dat dan precies? Hoe steekt dat in elkaar?
1: Oké. Beyond Campus is een nieuwe manier om International Creative Business te studeren. Dus het is een internationale opleiding. Mm-hmm. Eigenlijk een zusteropleiding van gewoon Creative Business. Studenten hoeven bij ons dus inderdaad niet elke dag naar de campus. Maar studeren een groot deel van de tijd online. In wat wij noemen live labs. Dat online is niet, je moet even een stukje lezen, je moet even een artikel doornemen en een uitlegfilmpje kijken, opdrachtje maken, succes ermee. Het is ook geen COVID-onderwijs, die nachtmerrie die hebben we ook nog zeer vers in het geheugen.
0: Ja, zeker.
1: Je werkt bij ons echt live samen met docenten en andere studenten. Eigenlijk een beetje zoals je later ook zou doen in een remote team of in een agency bijvoorbeeld. 4 keer per jaar komen de studenten 3 dagen lang naar Utrecht voor een hele intensieve, wat wij noemen bootcamp. Dus het is eigenlijk een bootcamp voor je hoofd en niet voor je lichaam. En dat is heel veel samen maken, samen onderzoeken, experimenteren, samen op pad gaan. En het is dus heel bewust een combinatie van online en fysiek. Eigenlijk noem je dat hybride.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar wat is dan de echte achterliggende gedachte? Dat we bijvoorbeeld te weinig kamers hebben in Utrecht, waar studenten gedurende hun studie dan verblijven? Of heeft het meer te maken omdat het een nieuwere manier van studeren is die past bij de student van dit moment?
1: Ja, eigenlijk is het beide. De huizendruk is natuurlijk enorm in Utrecht. Daar kunnen we heel kort over zijn. En ook de internationale studenten, linksom of rechtsom, die liggen daar natuurlijk een extra druk op. Wij hebben natuurlijk als Hogeschool Utrecht, maar wij vooral ook van onze eigen opleiding, vinden wij daarin een taak om die druk ook wat meer te verlichten. En dit is een manier om dat te doen. We hebben het niet alleen maar vanuit de huizencrisis ontworpen, zeker niet. Want de studenten van vandaag de dag, die studeren ook daadwerkelijk anders. Er zijn gewoon nog maar weinig studenten die fulltime studeren. En dat is best wel vreemd eigenlijk. Maar
0: nogal. Het klinkt mij heel vreemd in de oren. Niet onbekend, maar wel vreemd nog steeds.
1: Ja, toch is het de situatie dat studenten nu eenmaal een flinke bijbaan moeten hebben. Willen ze überhaupt kunnen leven in Utrecht? Een kamer kunnen betalen en boodschappen kunnen blijven doen. En daarmee verschuift eigenlijk de focus vaak van studeren naar bijbaan. En dat is ook een ding wat wij zagen gebeuren en zeiden, ja, dat moet eigenlijk ook niet. Dus we moeten kijken of we dat kunnen veranderen. Heel veel studenten blijven thuis wonen nog. En kunnen ergens anders terecht waar het gewoon weer goedkoper is. Bijvoorbeeld een andere regio dan de dure stad Utrecht. En dit is dus ook een manier om daarin te ondersteunen.
0: Ja, en Nathalie, is dit nou echt een typisch probleem van Utrecht als studiestad? Of is het ook bijvoorbeeld, is dit ook het geval in Groningen of in Leiden of Den Haag of Delft of zo?
1: Ja, het is werkelijk overal. Zeker in Amsterdam natuurlijk. Daar kunnen we helemaal heel kort over zijn. De wachtlijsten voor een kamer in Utrecht zijn volgens mij iets van 20 jaar.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Dan houdt het al op.
0: Triest, ja.
1: En sowieso voor de inschrijving voor een woning, dat is gewoon tientallen jaren op een wachtlijst staan. Dus ja, we hebben schrijnende gevallen gehad van studenten die op een zomercamping hier bijvoorbeeld in de beeld stonden. En dan op een gegeven moment begint het winterseizoen. Ja, dan houdt het dus op en dan staan ze op straat.
0: Ja, ja, ja. Zitten we toch echt met het kamernoodprobleem, waar we eigenlijk niet te veel op in zouden gaan, tenminste dat begreep ik uit je woorden, net toen je dat zei, toch is het echt wel een groot probleem. Dat online studeren, dat voorkomt dit dan alvast, zorgt ervoor dat niet iedereen een kamer hoeft te zoeken, of heel veel studenten niet. Ben je ook niet een beetje bang dat online studeren zorgt voor afhaken van de studie? Dat ze zoiets hebben van, ja, nou ja, dit is toch niet wat ik bedoel eigenlijk.
1: Ja, nou ja, je kan. We hebben een heel leuk aantal studenten gesproken die zeiden, ja, tot ieders grote verrassing misschien, juist in COVID studeerde ik beter. Ik had minder prikkels, ik hoefde niet elke dag naar de campus. Niet in dat drukke gebouw, niet in een drukke tram of in een drukke trein naar de campus toe. Voor mij was dat gewoon veel beter. Dus die prikkelarme omgeving, dat is ook een doelgroep bij ons. Die heel duidelijk voor ons hebben gekozen. Online betekent bij ons ook niet, absoluut niet, dat je alleen achter je laptop zit. Je hebt bij ons 2 volle dagen, vaste dagen, dinsdag en donderdag per week, live met je klas en je team samenwerken. Samen dingen maken, onderzoeken, oplossen. En soms ga je ook letterlijk van je laptop weg. Dus studenten gaan bijvoorbeeld de natuur in, gaan thuis bioplastic maken in de keuken.
0: Oh, dat toch wel? Ja, ja.
1: We hebben een digitale commons gemaakt. Dat is een plek waar studenten buiten ook de lessen elkaar kunnen ontmoeten. Samen karaoke kunnen doen, samen een film kijken.
0: Ik heb het idee dat er heel veel te doen is. En dat het ook wel de gezonde spanning bij jullie als docenten met zich meebrengt. Om te kijken hoe het allemaal gaat.
1: Ja, het is nieuw. Ja. Het is nieuw en ook niet nieuw. We hebben bij ons ook bij ICT een opleiding die, of eigenlijk een track, die daar een beetje op lijkt. Mm-hmm. Alleen die hebben niet de bootcamps zoals wij dat hebben. Ja. Dus het is niet compleet nieuw.
0: En hoeveel, als laatste nog eventjes, hoeveel studenten die starten vandaag? Hoeveel zijn er in Utrecht, of beter gezegd buiten Utrecht, die online studeren gaan?
1: Bij ons aan de Beyond Campus zitten we, tot onze eigenlijk grote verrassing, hebben we veel meer studenten dan we eigenlijk dachten. Dus we zitten zomaar aan 2 klassen ineens. En dat hadden eigenlijk gedacht dat we gewoon met 1 klas heel rustig zouden starten. Ja. Maar de aanmeldingen die zijn enorm.
0: Nou, leuk om hierover gehoord te hebben. Succes aan iedereen die de studie volgt en jullie als docenten die dat begeleiden. Ik ben heel benieuwd als we over een tijdje elkaar spreken hoe het dan gaat eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik denk wel positief zoals jij bent. We gaan het meemaken. Dankjewel voor je toelichting. Iedereen nogmaals veel succes, Nathalie.
1: Dankjewel.
0: Docent Nathalie Breler. Van de universiteit. Nee, van de Hogeschool Utrecht, laat ik het dan wel goed zeggen. En vandaag start dus dat nieuwe studiejaar binnen de Bachelor International Creative Business van de Hogeschool.

0: Dolly. Ja, de muziek blijft gelukkig voortduren hier bij Radio M Utrecht. Ook van die twee natuurlijk. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker met zometeen het regionale nieuws. Marjolein, in het nieuws van 19:30.
1: Ja, ik heb een flinke explosie in Utrecht. En die heeft grote gevolgen voor een restaurant. En ook een teleurgestelde trainer van FC Utrecht.
0: Over 2 minuten hoor je er meer over.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
0: Het is Radio M Utrecht. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar nu eerst het regionale nieuws door Marjolein. En dat begint met een explosie in Utrecht.
1: Ja, het was een flinke klap vannacht met grote gevolgen. Want meerdere woningen rondom het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg zijn vannacht ontruimd vanwege de schade. Ruiten van het restaurant sneuvelden en de gevel hangt los. Het was een harde knal die tot in de wijde omtrek te horen was. Omwonenden werden tijdelijk opgevangen in een stadsbus en de meeste mensen konden vrij snel terug naar bed. En de politie is een onderzoek opgestart. De Nederlandse massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. In de Randstad, waar de provincie Utrecht onder valt, noemt hij 54 kinderen. Simon erkent de ouders eerder geen volledig beeld te hebben gegeven van de omvang van zijn donorschap. De afgelopen jaren kwamen vaker misstanden aan het licht binnen de wereld van donorzaad. Bewoners van de Componistenwijk in Baarn hadden gisteren te maken met een waterstoring. Volgens waterbedrijf Vitens was er een lekkage tussen een huisaansluiting en de leiding aan de Cornelis Dopperlaan. Voor de reparatie moest die straat helemaal worden opengebroken. Nog altijd heeft het bedrijf de storing niet afgemeld. Mogelijk hebben bewoners dus nog last van lage waterdruk, geen water of bruin water. Een pijnlijke middag was het voor FC Utrecht gisteren. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog steeds op winst. De trainer Anthony Correa die is uiteraard niet tevreden.
8: Wij zijn gewoon nog niet bij macht om een ploeg als PSV bij de stoot te grijpen. En hun verdedigers waren ons zo de baas over 90 minuten. Op één moment na, we hebben 1 keer op doel geschoten. Kom op, even reëel blijven. We zijn hier gewoon eraf gepoetst.
1: Ja, en FC Utrecht staat na het verlies op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. En meer over die wedstrijd vind je natuurlijk ook op de app en op onze website. Het weer dan meerdere buien vandaag met kans op hagel en onweer. Er staat een krachtige wind en het wordt zo'n 20 graden. En het KNMI heeft code geel afgegeven.
0: Als ik dit zo hoor van jou, dan denk ik nog lekker even binnen blijven voorlopig.
1: Vind ik wel een mooie dag ervoor, ja, zeker.
0: Dankjewel voor het nieuws. En even kort het weer met Grita praten we uitgebreid door over het weer. Zometeen om 7:50 in Utrecht is wakker. Marjolein, tot zo weer.
1: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB met 2 meldingen op de A1 van Apeldoorn. Apeldoorn naar Amsterdam. Vertraging tussen Stroe en Hoevelaken op dit moment is een kwartier. En je hebt 5 minuten tijdverlies op de A27 van Breda naar Utrecht. ABB meet dit tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. En we horen zo meteen verslaggever Robert-Jan Boy. Gaat ook over reizen. Hij is gereisd naar de provinciale weg tussen Baren en Soest. Vice versa, daar wordt volgens omwonenden te hard gereden. En vandaag voeren ze actie.
4: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Utrecht is wakker met Bob.

0: Boudewijn de Groot. Op Radio M Utrecht in het land van Maasom. En Waal, moet ik zeggen, bracht ons weer terug naar het jaar 1967. Het is even geleden, maar dan hebben we ook weer wat. Auto's die veel te hard rijden op de provinciale weg, de N221... tussen Soest en Baren richting A1 en omgekeerde richting, is voor omwonenden al jaren een doorn in het oog. Deze week zijn de scholen weer begonnen. Ze beginnen dus, wordt er actie gevoerd. Verslaggever Robert-Jan Boy die is daar ook ter plekke. Robert-Jan, we horen al volgens mij heel wat auto's voorbij rijden. Het is een drukke weg ook, denk ik, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen, Bob. Van die weg die loopt dus van, Soest via Baren richting de A1. Uh-huh. En vice versa natuurlijk. Ik kwam zojuist met de reportagewagen aanrijden vanaf de A1 richting Baren. Kom je eerst langs Kasteel Groeneveld, dan rij je rechtdoor. En dan nader je dus de bebouwde kom van Baren. Dan zie je een bordje 50 kilometer. Bebouwde kom van 80 naar 50. En vervolgens tref je deze week containers aan. Kliko's zijn het eigenlijk. Van die grijze kliko's. Met een sticker erop. 50. In de vorm van een hartje. En overal zijn ballonnen opgeprikt. Dan denk je, ja, hier is wat aan de hand. Een groot spandoek. Onze kinderen steek hierover. 50. Bedankt. Een duim omhoog. Ja, dit is het punt. Jeanette Boonstra, compleet met oranje hesje en een geïmproviseerd klaaroverbord. 50 staat erop.
2: Ja.
1: Die staat op het punt om over te steken. Ja. Met andere buurtbewoners en ook Zet, een jongen die zo meteen weer naar school gaan.
3: Ja, zeker.
1: Wat een leuke dag voor dit, hè? Weer naar school trouwens.
2: Ja.
1: Ah, hij heeft er zin in.
2: Hij heeft er zin in. Zeg, ik denk het ook.
1: Maar even over deze weg. Ja. Vertel even wat nou het punt is. Ja, er moet minder hard gereden worden. Maar nou, wat is de situatie?
2: Nou ja, je hebt een stuk 80 kilometer, 50 waar wij dan wonen en weer 80. En de mensen houden zich niet aan 50. Ik denk dat het al een enorme oplossing zou zijn als er flitspalen zouden komen. Want daar zijn, dat vinden de mensen toch vervelend. Dus dan houden ze zich meer aan de snelheid. En voor ons als bewoners van de wijk aan de overkant, zeg maar,
1: ja,
2: is het moeilijk om over te steken. En zeker, er wonen nu heel veel kinderen in deze wijk.
1: In welke wijk spreken wij precies over?
2: Dat is de wijk van Redenlaan, Rutgers van Rozenburg en Regentesselaan.
1: Maar dat is het wijkje hier aan de rechterkant.
2: De driehoek wordt het ook wel genoemd.
1: Pardon, de natte driehoek?
2: De natte driehoek.
1: Woont u ook in de natte driehoek, mevrouw?
4: Zeker, ja. Ik woon hier op de hoek, aan de weg en aan de Van Redenlaan.
1: Maar wat maakt de driehoek dan zo nat?
4: Ja, ik heb gehoord dat het gaat om de buurtborrels, maar daar kan ik zelf eigenlijk niet echt uit ervaring over mee praten. Want dat is volgens mij ook een beetje voor mijn tijd.
1: Het zijn interessante aspecten, maar dat wijk is dus een klein wijk. Ik hoorde van een huis of 50.
4: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En het is ook het enige wijkje van Baarn wat nog aan de overzijde van de Amsterdamse Straatweg is. Dus wij steken net even dat bos in.
1: Ja.
4: En we moeten dus ook eigenlijk continu die weg over om naar school te gaan, om naar de winkels te gaan, et cetera.
1: Nou, weet je wat, laat maar eens even de proef op de som nemen. Jij moet zo meteen naar school toe zetten. Ik zeg, ga je gang.
2: Nou, Zet, zullen wij gaan oversteken?
1: Ja, maar dat is de actie, hè? Klaar
2: dat
1: over
2: is de actie.
1: Om met bewoners. Daar gaan we.
2: We gaan even oversteken.
1: Kijken wat er gebeurt. Een enorme grote vrachtwagen. Die komt veel te hard aanrijden, kunnen wij constateren.
2: Aanrijden. Ja, wij gaan deze oversteek nemen.
1: Jongen, er komt, links komt daar een auto aan natuurlijk, een hele rij auto's, rechts ook.
3: Die rijden.
1: Kijk, deze auto houdt in.
3: Kijk.
1: Uitstekend, T649JF, als u luistert, heel goed ingehouden. Maar die grote rode vrachtwagen, die reed heel te hard. Nou, dat ging omdat we erbij waren natuurlijk,
3: Ja, zeker.
1: Maar wat maak je er wel eens mee als je hier oversteekt?
3: Ja, ik vind het vooral heel vervelend dat als ik hier in het midden sta, dat er dan twee vrachtwagens tegelijk aan beide kanten komen. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat, dat ik dan te ver met mijn wiel naar voren stond. Toen moest hij stoppen. Toen werd hij heel boos. En, ja.

0: Dat is gewoon heel vervelend.
1: Ja, en jij bent, heeft de rest van de school er ook last van? Komt er wel eens ter sprake op school?
0: Ik ken iets van 4, 5 kinderen uit de wijk die ook bij mij op school zitten. Alleen die zijn wel wat ouder, dus die, ja.
1: En is er een alternatieve route?
0: Ja, dat wel, maar dat is wel sowieso wel een stukje om.
1: Dat is een stukje om?
2: Ja, een stuk om, ja.
1: Maar ja, dit speelt al jaren, begrijp ik. Deze kwestie.
2: Al jaren, ja. Het is, toen wij hier kwamen wonen, 36 jaar geleden, was het de hele weg 80. Dus wij waren toen op een gegeven moment al blij dat het 80, 50, 80 werd. Maar men blijft gewoon heel hard rijden.
1: Is het verkeer ook harder gaan rijden?
3: Nou, wij zijn hier 8 jaar geleden komen wonen. En we weten natuurlijk dat we dan aan een drukke weg gaan wonen. Maar dat er constant te hard gereden wordt. En de hoeveelheid vrachtverkeer, die best wel is toegenomen. Ja, ja, dat maakt dat het toch wel ongemakkelijk is. Zeker als er van twee kanten tegelijk een vrachtauto komt, sta je hier echt heel vervelend.
1: Wat moet er gebeuren?
2: Flitspalen.
0: Ja, flitspalen. Flitspalen.
2: Ja. Ja, dat is al voldoende. In Soest zijn heel veel transportbedrijven gekomen. En daar hebben wij last van.
1: Nou, we gaan zo meteen eens verder praten over deze kwestie.
2: Ja.
1: Ook de afdeling Bakfriets schijnt nog problemen op te leveren.
2: Ja.
1: Daarover later meer. Misschien gaat het druk worden zo meteen met mensen die willen oversteken.
2: Ja.
1: En dan duiken we er verder in.
2: Ja,
1: welke maatregelen verder genomen kunnen worden. Wat zijn de reacties van bijvoorbeeld de provincie?
2: Ja, daar ben ik benieuwd naar.
1: Succes zometeen, Zip.
0: Dank u wel.
1: We gaan weer terug naar de overkant.

Swims. Een break-up in reverse. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Zometeen Grita bij ons en het weer voor Midden-Nederland. Hoeveel uren slaap heb jij nou nodig tegenwoordig? Vroeger misschien veel meer? Of is het nou nu meer veel meer? Dat is de vraag vandaag. Hoeveel uren slaap heb je nodig? Want steeds meer mensen gebruiken om de kwaliteit van hun nachtrust in de gaten te houden een smartwatch. Ik niet. Ik denk dan, ja, een uurtje of vijf. En dan pak ik 's middags nog een mini-siesta, soms uitlopen tot een uurtje. En dan denk ik, oké, dat gaat wel weer. Maar hoe is het bij jou? Ik ben benieuwd. En ben je al een beetje wakker? Nou, heel veel reacties die zijn al binnengekomen via Facebook van Radio M Utrecht. Ik haal er zo even een paar bij. En ook via de RTV Utrecht-app. Goedemorgen, zeggen we tegen iedereen die of zich daar gemeld heeft. Hartstikke leuk. Glenda bijvoorbeeld, goedemorgen. Een fijne uitzending toegewenst. En van mij de groetjes. Ronald die zegt, ik ben om 16:45 opgestaan. En dan om 17:45 de deur uitgegaan naar mijn werk. Moest even kijken of er een uurtje tussen zat. Ja, dat klopt. En het was druk op de A2. Nou, ja, we houden het allemaal in de gaten. De A2 dus. Maar voorlopig nog geen file-meldingen hier vandaan. Ik check dat zo nog even, Roland. Facebook Radio M Utrecht. Ook daar kun je dus die reactie kwijt over het opstaan of hoeveel nachtrust je nodig hebt. Gerda zegt, ja, voor mij is dat echt verschillend. Er zijn periodes dat ik 6 uur achter elkaar slaap. Soms word ik dan wel tussendoor wakker. En ik heb ook wel dagen dat ik 4 of 5 uur slaap. Nou, ik wens jullie een uitgeruste uitzending. Jeroen zegt, vroeger veel minder slaap nodig. Ik bezorgde ochtendkranten, dus weinig slaap per nacht. En Dorothea zegt, goedemorgen Bob, ik slaap zo'n 6 uur. Ruim 6 uur per nacht staat hier. Enkele keer wat langer, zoals nu. Maar toch een beetje wakker worden. Leuke uitzendingen en de groetjes van mij. Dorothea, dankjewel. En Harry die doet een powernapje in Brisbane in Australië. En als je wilt zien hoe hij erbij ligt met zijn benen op het hek van de veranda, lekker onderuitgezakt. Ja, geweldig om te zien. Nou, ik hoop dat je zo meteen weer lekker wakker wordt, Harry. Goed om dat eventjes te zien en te lezen. Ja. Facebook Radio M Utrecht. Hoeveel uren slaap heb je nodig? Op een nacht. Is het meer of minder dan vroeger? Ik ben benieuwd. En ook via de RTV Utrecht app. Laat maar weten. Nou, van weten. Dit is Thelma Houston en Don't Leave Me This Way. Terug naar de jaren 70.

0: Thelma Houston. Ik zei het al, we gaan terug naar de jaren 70. Om precies te zijn was het het jaar 1977. Dat is wel een goed bouwjaar, denk ik, 77. Maar ja, Gita, je kon er voor die tijd gebouwd zijn, zeg maar.
1: Ja, toch, ja, inderdaad. Toen was ik al 6. Dus zo, in die zin was ik al een tijdje.
0: Maar jij bent in februari of maart jarig, toch?
1: Maart.
0: Maart, ja. Ja, echt een maart-lentekind ben jij natuurlijk ook, hè?
1: Ja, ja, ja, ook een vroege voorjaarskind. Lekker na de winter.
0: Ja. Nou, voor mij idem dito, met een sterretje. Ja? Jazeker, ja.
1: Ja, de winter is, ja, winter is ook wel trouwens een van mijn favoriete seizoenen.
0: Ik vind ze allemaal wel lekker eigenlijk. We hadden het er thuis gisteren even over. Ja. Ik vind het ook wel weer lekker dat het wat eerder donker is. Dat je lekker binnen de kaarsjes kunt uitzetten.
1: Ja, dat
0: en zo.
1: Is, dat ja, klopt. Die afwisseling die doet het wel. Dat ik op een gegeven moment, ik heb nu ook bijvoorbeeld een lange broek aan. Nou, ik weet niet wanneer dat voor het laatst was. In mei misschien, of in half juni denk ik nog.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat je nu denkt van, oh lekker, even een lange broek aan. Dat is ook wel weer lekker.
0: Ja, ja, precies. Ja. In plaats van korte broek of een rokje.
1: Altijd
0: een
1: korte broek,
0: rokjes,
1: ja, zo, ja, ja, ja, ja, ja, klopt.
0: Ja, ik draag ook geen rokjes meer tegenwoordig, moet ik je zeggen.
1: Nou, ik heb laatst trouwens foto's zien van...
0: Van mij? Nee, toch?
1: Nee, ja, niet van jou, maar het was wel van mannen die dan ook best wel vrouwelijke kleding aan hebben. Ah, ook ja, met een rokje niet, bijvoorbeeld. Maar dat ziet er wel stoer uit. Een man met zo'n rok met allemaal dingen en een hoed op. En het was echt een man, maar wel met een rok. Denk ja, waarom eigenlijk ook niet?
0: Ja, ik vind, ik laat iedereen in zijn waarde. Maar dat is niet aan mij besteed, moet je zeggen.
1: Niet,
0: hoor.
1: Krijg jij niet in een rokje?
0: Nou. Nee, nee. In Schotland wel natuurlijk, hè?
1: Ja, daarom.
0: De kilt natuurlijk, ja.
1: How nice is that?
0: Over kilt gesproken, is het kilt op dit moment? Nee, het valt wel mee, denk ik.
1: Het is best wel mild. Het is niet kilt, het is mild.
0: Temperatuur in Midden-Nederland, daar zitten we ongeveer op?
1: 16, 17 graden.
0: Oh, nou
1: dus
0: inderdaad,
1: we zijn eigenlijk best wel mild uit de nacht gekomen.
0: Ja.
1: En er komt niet superveel bij, want ik heb een maximum temperatuur van een graad of 20 uitstaan.
0: Oh.
1: En dat heeft dan te maken met de bewolking die vanuit het westen binnenkomt nu en dat het feit dat er ook buien gaan vallen. Er zitten nu best wel buien boven Zuid-Holland, trekken langzaam onze kant op. Stort er nu nog wat in. Er kan wel een bui opleveren, maar het is denk ik nog veel een lichte bui. En de echte bui, die hebben even tijd nodig om aan te zwengelen. En ik denk vooral in de tweede ochtendhelft en vanmiddag, ja, dan passeren er meerdere buien met het hele palet erbij van onweer, hagel, windvlaag ook. Sowieso is de wind al wat aan het aantrekken.
0: Ja.
1: De wind die waait uit het zuiden, gaat vandaag wat draaien naar het zuidwesten. Is een matige wind nu, maar hij wordt later vanochtend vrij krachtig, windkracht 5. Dus ja, de wind komt erbij, een beetje vlagerig windje vandaag. Een windrijke dag en een straks buiige dag.
0: Daar moeten we het maar mee doen dan. En de temperatuur komt dan niet verder dan een graad of 20?
1: Ja, die 20. Dus we zijn er al bijna, zeg maar. Omdat je met 16 graden begint, is die 20 graden niet heel ver weg.
0: Even over niet ver weg gesproken. Morgen, overmorgen, tipje van de sluier.
1: Tipje van de sluier, ietsjes warmer met 1, 22 graden. Minder beduidend, minder buien. Ik denk dat morgen en woensdag er vrij uitzien. Wolkenvelden, geregeld zon, een lokale regenbui. En donderdag en vrijdag brengt die weer wat meer wind. En dan kan er ook weer wat gemakkelijker wat regen vallen als slepende fronten. Misschien ook over Midden-Nederland trekken.
0: Oké, nou dan gaan we het mee doen. Ja. Voor nu nog niet helemaal, want... Het is tijd voor de weerspreuk.
1: Hey, je hebt een...
0: ik heb geoefend van het weekend. Ja, ik heb geoefend van het weekend, ja.
1: Heel leuk. Nou, we hadden het even over de wijn. En ik zag nog dat bij de druivenoogst... Want we hadden het over die zon, hè. Dat veel zonuren is belangrijk. Maar te veel zonuren en hitte...
0: Ja,
1: dat kan dan voor de wijnen tragisch uitpakken. Daarom doen ze ook minder ontbladeren dan ze eerder deden. Weet je wel, eerder moet je alle zon pakken.
0: Ja.
1: En nu zie je dat ze langzaam wat bladeren laten hangen. En de regen is dus blijkbaar ook belangrijk... Want in augustus regen geeft de wijnoogst zegen.
0: Kijk dus aan, dankjewel. Klinkt uit de weerspreuk.
1: Tot zo
0: meteen weer, hè? Vanaf 10 voor 9 in Utrecht is wakker, horen we je graag weer. En dit is Billy Joel.

0: koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
10: Utrecht. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
11: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
10: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
12: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
10: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden.
13: Dit is Radio M Utrecht. De derde uur van Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, de actualiteit uit Midden-Nederland en het regionieuws. Marjolein Heijer.
14: Ja, ik ga het hebben over een grote explosie vannacht bij een restaurant in Utrecht. Met grote gevolgen. Veel schade daar door gesprongen ramen en een gevel die loshangt. Woningen erboven moesten worden ontruimd en ook daar zijn sommige ruiten gesprongen. De politie zoekt uit wie hiervoor verantwoordelijk is geweest. In Utrecht was dit weekend een groot protest om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen en femicide. Een soortgelijk protest werd vorig jaar gehouden na de moord op het 17-jarige meisje Lisa uit Opkoude. Maar opnieuw wil de organisatie daar aandacht voor vragen. Een serval, een katachtig dier, ontsnapte in Limburg. En een dierenarts uit Rhenen die moest daar naartoe om hem te vangen. Ook daar hoor je zo meer over, om 8:30.
13: Ja, een diertje is wel gevangen? Nou, diertje,
14: het is gevangen, het is best een flinker. Ja.
13: Een diertje is een gelijk poesje, zeg maar. Dit is echt wel een kat. Maar ja, dan ook echt een wilde, voor de duidelijkheid.
14: Precies, ja, die wil je liever niet zo rond hebben lopen.
13: Nee, precies. Nee. Maar die dierenarts heeft hulp geboden en met resultaat. Dus mag ik hopen. Oké, dank je. Dit uitgebreid naar zometeen.
14: Ja, tot zo.
13: Om 8:30 hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie van de ANWB. Het is al een behoorlijke maandagochtendspits geworden. De vakanties zijn weer voorbij. Er wordt weer gereden en druk ook op de A1 Apeldoorn in Amsterdam. Stroehoeflaken 5 minuten extra. Op de A2 Utrecht Den Bosch. Vanaf afrit Geldermalsen en Knopendijl. Daartussenin de regio uit met 5 minuten vertraging. De A27, het misgegaan. Een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorinchem zorgt voor een half uur vertraging tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten. Eerst heb je 3 rijstroken. Dan worden 2 rijstroken vlakbij Utrecht tussen afrit 31 en 30. En dan weer 3 en 4 rijstroken. Maar vanwege de bergingswerkzaamheden en het ongeluk zijn er nu 3 rijstroken dicht. Een half uur dus extra tussen Bilthoven en Knoopert Lunetten richting Gorinchem op de 27 nogmaals. En de laatste melding voor nu is de A28. Ruim 20 minuten extra heb je nodig van Amersfoort naar Utrecht. Nou, dat is het staartje van de A28. Want je wil de A27 op. Maar daar is dus dat ongeluk gebeurd. Afrit Den Dolder, Utrecht, 20 minuten vertraging.
15: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
16: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
17: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
18: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
19: Doet u voorzichtig met mijn vader.
20: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
21: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
22: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
23: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
24: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
25: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: En diverse regionale activiteiten, zoals je dat... En actualiteiten, moet ik eigenlijk zeggen. Zoals je dat gewend bent in Utrecht is wakker. Leggen we onder de loep, ook in dit derde uur van ons radioprogramma. Dat elke ochtend begint om 6:00 tot 9:00 duurt. Dus veel te bespreken. Onder andere de voortzetting van de actie die vandaag gevoerd wordt door omwonenden van de N221. En dan hebben we het over de weg tussen Paren en Soest, en van Soest naar Paren dus, richting de A1. Daar wordt flink hard gereden. De ene keer 50, de andere keer mag je 60, dan weer 80. Maar omwonenden zeggen, er wordt echt veel te hard gereden. Nou, we hebben er al veel over gehoord, Robert-Jan. Er wordt over doorgesproken over de actie vandaag.
26: Hoop je maar dat je voorgelaten wordt.
27: Jazeker, en mevrouw Boonstra die geeft die weer even een aanwijzing. Wat zei je nou, mevrouw Boonstra?
26: Als je vanaf de Emmalaan komt en je wil richting Soest, heb je nu echt heel veel moeite om ertussen te komen.
27: Dat klopt inderdaad.
26: En dan hoop je maar dat er iemand toch voor je stopt, dat je er even tussen kunt.
27: Ja, want we kijken nu even via de provinciale weg richting, richting A1. Dat is nou echt één grote rij auto's. Aan de andere kant, nou, daar is nu wat rustiger, maar het is ook behoorlijk druk.
26: En waarom dat nu even wat rustiger is, daar zijn stoplichten.
13: Nee.
27: Het is wat rustiger, maar...
13: Nou. Een verbinding die nu een beetje hapert, wellicht nog even terugkomt. In elk geval proberen we voor een stabiele verbinding na 8:30. Om door te praten over de weg waar best wel flink van gebruik wordt gemaakt. En waar flink te hard wordt gereden. Na 8:30 in Utrecht is wakker hier meer over. Zometeen is het weer zover. Leerlingen van de basis- en middelbare school die gaan vandaag weer terug naar de klas. Nadat ze 6 weken vakantie hebben gehad, misschien wel bijna 7 weken. Hoe kom je in het ritme? Ik ga bellen met Carina Uiterhoeven. Zij is slaapexpert, want ja, dat slaapritme is dan ook weer even anders. En spreken we over slapen, dan hebben we het nu ineens ook over hoeveel nachtrust heb je nodig. De vraag vandaag bij Radio M Utrecht. Kun je laten weten? In de RTV Utrecht-app zijn we zeer benieuwd naar je reactie over hoeveel uren slaap je nu nodig hebt. En vroeger was het misschien wel veel minder of meer. Zeg het maar. En voor de rest kun je natuurlijk ook terecht op Facebook van Radio M Utrecht. Hoeveel uren slaap heb je nodig? Niet in slaap vallen. Dit is Utrecht is wakker met muziek van Gloria Gaynor. Reach out and I'll be there.

0: Wat is de stilte
1: in de storm van Jan Smit. Uit 2008 komt dit nummer. 7:15, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, we hebben het al gehad over de Hogeschool Utrecht. Ik sprak voorgaand uur met docent Nathalie Breder van de Hogeschool Utrecht over het nieuwe jaar voor studenten. Anders, want ze studeren veel online binnen deze tak van sport, zeg ik dan maar. Maar ja, vandaag gaat het ook beginnen. Voor leerlingen van het basis- en middelbare school gaat het nieuwe seizoen weer van start. Dus terug naar de klas. Vaak komen ouders er ook achter dat ze nou net even te laat begonnen zijn met weer in het goede ritme komen van die schooldagen. En vooral op tijd naar bed gaan, kan ik me voorstellen, is lastig. Ik ga erover praten met Carina Uithoeven. Carina, jij bent slaapexpert. Hoe slaap je zelf eigenlijk?
2: Ja, ik slaap zelf echt heel goed, gelukkig.
1: Hoe komt dat? Heb je een training gedaan?
2: Ja, en ik heb natuurlijk de opleiding gedaan tot slaapcoach. Dus ja, dan weet je precies wat je wel en niet kunt en moet doen om een beetje fit voor de dag te komen. Uh-huh. Dus nee, ik slaap goed.
1: Oké, nou, dat is fijn om te horen. Je klinkt ook heel uitgeslapen. Maar er zullen toch wel veel mensen, denk ik dan, het zwaar gehad hebben vanmorgen met opstaan.
2: Ja, ik denk dat die kans wel groot is. Afscheid nemen van de vrijheden van de vakantie, hè, terug in het ritme. Ja, dat brengt natuurlijk wel wat wijziging mee.
1: Kun je iets zeggen over hoeveel tijd het kost? Hoeveel dagen misschien ook wel daarin uit te drukken? Hoeveel ons lichaam nou nodig heeft om, noem het maar, her te programmeren om naar school te gaan?
2: Ja, dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe ver je uit je ritme was. Kijk, als jij 4 uur uit je ritme was, noem maar even iets heel extreems, dan heb je natuurlijk heel veel tijd te overbruggen om weer terug in het gereel te komen, hè, terug in het ritme. Mm-hmm. Maar als jij nou een uurtje uit de ritme was, ja, dan is het natuurlijk sneller te overbruggen. Maar gemiddeld gezien kun je voor jongeren rekenen dat ze tussen de 15 en de 30 minuten per dag kunnen schuiven. En het ritme. Dus als je een uur later naar bed ging, hebben ze gemiddeld 2 nachten nodig om terug te komen naar het ritme wat past bij school. Was je een puber die normaal om 10 uur op bed moet liggen en in de vakantie om de 1 uur naar bed ging, ja, dan heb je toch al zo'n 6 dagen nodig voordat je weer een beetje terug bent.
1: Oh, dat is best wel flink eigenlijk inderdaad.
2: Ja.
1: Dus was je er op tijd mee begonnen als leerling, als puber zijnde, zeg maar ook als ouder zijn om dat een beetje te begeleiden en zelf ook dat een beetje het ritme te komen, dan had je er vroeg mee moeten beginnen, dan zeg maar.
2: Ja, het liefst een weekje van tevoren. Dan kan het gewoon allemaal heel rustig aan en dan kom je langzaamaan in het ritme terug. Ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die daar niet aan toe zijn gekomen. Dan doe je het vanaf nu. Maar dan weet je ook waar je aan toe bent.
1: Ja. Jij bent slaapexpert. De vraag die veel mensen nu op de lippen brandt, bij mij ook natuurlijk, hoeveel uur heeft een mens nou echt nodig? Een volwassen of een puber? Kun je daar
2: naar die hele jonge basisschoolleeftijd, hè, tussen 6 en 12, ja, dan heb je het toch ook echt wel over gemiddeld 10, 11 uur per nacht.
1: Dat is flink.
2: En dat hebben heel veel mensen niet in de gaten. Want je denkt, die kinderen worden ouder, dat ze kunnen wel wat hebben. Maar als het gaat over de hersenontwikkeling, hebben ze gewoon nog ongelooflijk veel slaap nodig. En kijk je dan naar die tieners, hè, dus echt de middelbare scholieren. Ja, tussen de 8 en de 10 uur per nacht. Maar ik zou zeggen, niet minder dan 9. En ook daar wordt echt heel veel kinderen hebben slaapgebrek. Nou, dan speelt het mobieltje echt een grote rol. En niet alleen het mobieltje, maar vooral het sociale leven, hè, wat zich afspeelt, vooral in de avond op die mobieltjes.
1: Ja.
2: Maar ze hebben het gewoon nodig.
1: Ik heb het vaak gehoord, hè, dat je gewoon die telefoon, ook volwassenen, niet te, nou ja, leg maar vraag, voor het naar bed gaan, voor het slapen gaan, moet vastpakken om daar dingen in te gaan doen. Is dat ook jouw advies?
2: Ja, dat is wel mijn advies. Ik zou zeggen, 1 uur, 1,5 uur voordat je naar bed gaat, leg hem lekker weg, zet hem op vliegtuigstand. Leg hem ook niet in je slaapkamer het liefst. Want dan heb je ook niet de neiging om hem te pakken.
1: Ja, maar ik gebruik hem als wekker.
2: Ja, dat snap ik. Maar dan is het ook makkelijk gepakt, hè, als je heel even wakker bent. Of je valt nog niet snel in slaap. En zeker voor jongeren is dat natuurlijk een extra uitdaging. Omdat gewoon een heel groot deel van het leven voor hen ook in die mobiel afspeelt. Ja. Maar het gaat eigenlijk, het gaat om twee dingen. Enerzijds neem je nog meer prikkels op, hè, in je brein. Ja. Terwijl je wil dat je brein afschakelt voor de nacht. Hè. Je brein heeft gemiddeld 1,5 uur rust nodig om lekker in die slaaptoestand te komen. En als jij actief bent op je telefoon, dan komen er alleen maar prikkels bij. Dus je moet meer verwerken. Dus het duurt langer voordat je in die ontspannen status komt. En aan de andere kant zijn er onderzoeken die hebben gezegd, ja, blauw licht zorgt er toch wel voor dat je brein denkt dat het ochtend is. Hè? Dus je telefoon straalt blauw licht uit.
1: Ja.
2: En ja, dat zorgt ervoor dat je melatonineafgifte toch echt wel daalt. En die heb je nodig om in en door te slapen.
1: Ja, nou heb je wel van die mogelijkheden op mijn telefoon. Ik denk veel telefoons dat wel hebben. Dat je een soort met van modus kunt zetten. Een nachtmodus heet dat ook volgens mij. Hè? Dat die op een andere kleur gaat. Werkt dat echt?
2: Ja, het werkt iets. Maar ik zou het niet gebruiken als excuus om hem dan toch nog te pakken.
1: Nee, oké. Okay. Nee, dat advies dat slaat niet in de wind. Dat is goed.
2: Nee, want die informatie blijft alsnog binnenkomen in je brein. Hè? Want waar we het net over hadden, is eigenlijk de belangrijkste factor. Je wil gewoon dat het brein ontspant. Dus een boek lezen voordat je naar bed gaat is eigenlijk vele malen fijner voor je brein om af te schakelen dan een mobieltje pakken.
1: Ja. Nog even terug naar die leerlingen. Laten we inderdaad zeggen, ja, de puberleeftijd, hè? Dus van 12 tot een jaar of 15, 16, als je dat zo mag zeggen. Wat is het advies voor hen om naar bed te gaan dan? Qua tijd.
2: Nou ja, als je 9 uur slaap nodig hebt. Kijk, een puberbrein, dat is ook nog eens vervelend. De melatonineafgifte komt 2 uur later dan bij volwassenen. Dus pubers zijn daadwerkelijk 2 uur later moe dan wij als volwassenen moe zijn.
1: Oh ja.
2: Dat komt op hun 18e allemaal weer goed. Hè? Dat komt weer helemaal terug.
1: Ja,
2: maar tussen de 13 en de 18 jaar verschuift dat. Dus als een puber tegen je zegt, ik ben niet moe, dan hebben ze niet gejokt. Dan zijn ze ook echt niet moe. Alleen in de ochtend duurt het ook 2 uur langer voordat die melatonine is uitgewerkt. Dus gemiddeld gezien komen pubers 2 uur later uit bed dan dat wij kunnen opstaan.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat het af moet hangen van hoe laat ze uit bed moeten. Als een tiener pas om 10 uur op school moet zijn, zou ik hem zeker laten uitslapen, maximaal. Mm-hmm. En altijd terugrekenen, die 9 uur slaap die je nodig hebt.
1: Oké. Okay. Nou goed, dat advies slaan wij niet in de wind. Ik krijg altijd mee, 's avonds een man, 's morgens een man. Dus als je laat naar bed gaat, dan moet je ook maar 's morgens opstaan. Is dat nog iets wat je kunt hanteren vandaag de dag? Of is het zo ouderwets, dat kan niet meer?
2: Ja, daar zit natuurlijk iets in van leren je aan, te houden aan afspraken die je maakt en zo.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar ik zou een puber zeker, als een puber een slaaptekort heeft of als hij kan slapen, zou ik hem zeker 1 of 2 uur langer laten slapen dan, dan dat je denkt dat hij nodig heeft. Dat is ook gelijk een bruggetje naar het weekend. Mogen kinderen wel of niet uitslapen in het weekend?
1: Oh ja,
2: tuurlijk. Tieners uitslapen.
1: Ja,
2: ik zou zeggen 1 of 2 uur langer slapen is prima om bij te slapen. Maar als het echt een gat in de dag slapen is,
1: half 3 'smiddags, dan moeten ze er wel uit, vind jij. Dat gebeurde bij mij wel.
2: Dan ga je weer uit je ritme. Dat is jammer, want dan heb je die maandag weer
1: nee, duidelijk. Duidelijk, ja. Nee, het is geen gekkigheid, maar het gebeurt natuurlijk wel. Of bij mij gebeurde dat wel, dat ik gat in de dag sliep, beter gezegd. Volgens mij moet jij ook gouden deur uit de kinderen naar school brengen, klopt dat?
2: Dat klopt.
1: Oké, zet hem op dan daarmee. En dankjewel voor je expertise dat je het bij ons even losliet. Dankjewel.
2: Graag gedaan, dankjewel. Fijne dag.
1: Ook zo, Carina Uiterhoeven. De slaapexpert van morgen en daar word je lekker mee wakker.

0: Tango in the Night, zo heet het album. CD of LP die je misschien wel gekocht hebt in het jaar 1987. Of misschien later, dan was je er wat later mee. Maar geeft niet, er staat goede muziek op. En qua singles kwamen er heel wat vandaan. Onder andere deze, Everywhere. Fleetwood Mac in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Waar je zometeen het regionale nieuws hoort. Marjolein, wat heb je in het nieuws?
1: Ja, ik heb het over de schade na de explosie in Utrecht bij een restaurant. En ook een dierenarts uit Rhenen die naar Limburg ging voor een ontsnapte serval.
0: Ja, ik volg hem nog.
1: Ja.
0: Zometeen volg ik je zeker. Over 2 minuten.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: Zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland hier bij Radio M Utrecht. Nu door Marjolein het nieuws uit de regio. Begin met de politie van Utrecht. Die zal wel druk zijn met het onderzoek naar die explosie.
1: Jazeker, want vannacht was er een harde klap bij een restaurant. En meerdere woningen rondom dat barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg werden ook ontruimd. De schade is enorm, ziet onze verslaggever Matthijs Nieuwenhuis.
8: De lichtbak met de naam van het restaurant, die ligt helemaal op de grond. En ook de hele voorgevel helt een beetje naar voren. Binnen in het restaurant ligt heel veel glas. Ook staat er nog servies op tafel. Ik sprak net een buurtbewoner die zei dat het een hele grote klap was. Een beetje een drukkende klap. Het verkeer hier op de Amsterdamstraatweg, dat kan er gewoon langs. En fietsers, bussen. Maar het zal nog een klus worden om hier de boel op te ruimen.
1: Ja, niet alleen het restaurant. Ook woningen eromheen hebben schade. En mensen werden vannacht opgevangen in een stadsbus. De politie hoopt op camerabeelden uit de buurt en getuigen. Want een oorzaak van die klap is nog niet duidelijk. Dit weekend hebben zo'n 300 mensen in Utrecht meegelopen in een femicide-mars. Vorig jaar werd die mars ook al gehouden na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Ook dit keer is het belangrijk, zegt de organisatie, die wil meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. FC Utrecht beleefde gisteren een pijnlijke middag. PSV won met 1-6 in de Galgenwaard. En na 4 duels wacht de ploeg nog op winst. Slechts 1 puntje wist FC Utrecht tot nu toe te halen. En de ploeg staat dan ook op de 1 na laatste plek in de Eredivisie. Alleen Cambuur deed het nog slechter. Die ploeg haalde nog geen enkel punt. Een dierenarts uit Rhenen is onder politiebegeleiding naar Limburg gereden omdat een serval was ontsnapt. Volgens de eigenaar van dat katachtige dier was hij ontsnapt via een keukenraam. Dierenarts Peter Klaver wist de serval te verdoven, waarna hij weer werd teruggebracht naar de eigenaar. Die kreeg wel het advies om de serval naar Stichting AAP te brengen, want de omgeving is voor dat dier niet ideaal. Nou, wil je meer weten over andere dieren die Klaver ook heeft gevangen in het verleden, dan kun je dat ook lezen op de app en op onze website. En ook een foto van deze serval. Dus.
0: Ja, dat is een beetje een wild dier is het natuurlijk.
1: Het is gewoon een grote kat. Ja. ja. Zo zie ik hem dan. Maar goed, liever niet
0: natuurlijk
1: dat hij vrij rondloopt.
0: Nee. Hey, volgens mij zijn er ook wel regels voor. Veranderende wetten zeggen dat je niet zomaar zo'n dier...
1: Ja, er is een heel lijst, hè, wat wel en niet mag. Ja,
0: exact. Dan het weer, even in het kort.
1: Ja, buien. Die zijn al begonnen, zag ik. Vanmiddag kans op hagel en onweer. En vanaf 12 uur geldt bij ons in de regio code geel.
0: Oké. Dankjewel voor nu. 9:30 weer het volgende bulletin.
1: Ja, tot dan weer.
0: Tot zometeen. Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB. Op de A27 flink wat vertraging van Almere naar Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. Er gebeurde daarna een ongeluk. Inmiddels is de weg, want er waren flink wat rijstroken afgesloten, weer helemaal vrij. De vertragingstijd daarentegen is nog een dik 20 minuten. En de aansluitende weg, ja, daar is het nog veel erger. Wat dat betreft, meer dan 40 minuten heb je nog nodig op de weg Amersfoort richting Utrecht dus. De A28, daar heb ik het over, vanaf afrit Den Dolder nummer 3 tot aan Utrecht. 40 minuten. Nou, ik hoop dat dat gauw gaat afnemen. Dat jullie wel allemaal de aansluiting kunnen maken op de A27 richting Gorinchem. Of de andere kant op, of richting Utrecht. Dat kan natuurlijk ook doorrijden. Maar doorrijden is er voorlopig niet bij. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht. Doorlopend houden we je op de hoogte van de situatie op de wegen in en rond Midden-Nederland.
9: In de mooiste Mitchell-Kopf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Utrecht is wakker met Bob van

0: Dreams in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Lekker die Motown-platen. En ja, 60's natuurlijk ook weer vanmiddag van 2 tot 3. Studio 60's bij ons, Radio M Utrecht. We gaan weer praten over de Provinciale Weg N221. En wel tussen Baren en Soest. Je kunt richting de A1, je kunt er vandaan komen. Er wordt veel gebruik van gemaakt van die Provinciale Weg. Maar er wordt al jaren echt heel hard gereden. Te hard. En omwonenden die zijn het eigenlijk wel een beetje zat. Ze voeren vanmorgen actie. Verslaggever Robert-Jan Boy is er vanmorgen bij.
1: Ja, inderdaad. Het is echt behoorlijk druk, moet ik zeggen. Als je kijkt naar de richting Baren, Soest. Een rij auto's, andere kant ook. Komen er vanaf de A1. En er wordt er inderdaad flink doorgereden. Ook door vrachtwagens wordt geconstateerd. Ondanks de kliko's, de grijze containers. Waarop is aangebracht 50 km per uur. Een paar vrolijke ballonnen eraan. Een spandoek. Onze kinderen steken hierover. 50, bedankt. Want het woonwijkje van zo'n 50 huizen ligt hier tegenover. Je moet oversteken. En we moeten het eerlijk constateren. Dat is een avontuurtje als dat verkeer zo voorbij komt razen. Zijn er veel ongelukken gebeurd al?
2: Ja, er zijn best veel ongelukken gebeurd. En gelukkig niet echt met dodelijke afloop. Maar dat er gewoon ongelukken gebeuren, zeker, zeker.
1: Want hoe, ja?
2: Moet ik die meneer helpen oversteken of Rens, dat jij verder...
1: Kijk, mevrouw Bootstra heeft zo'n geïmproviseerd klaar overbord. En dan helpt u meneer.
2: Ik help die meneer.
1: Meneer, u wordt geholpen. Die meneer kijkt een beetje verbaasd. Nou goed, wat zijn de snelheden die hier worden bereikt? Je mag hier 50 ook binnen de bouw.
3: Ja, het is een stukje 50 wat niet wordt gehandhaafd, helaas. We zijn met een aantal bewoners...
1: Hoe hard gaat men hier over het algemeen? Dus het gaat met 20 kilometer te hard?
3: Ja, nou 20%. Dus het is ongeveer 10 kilometer, 60, 65 wordt hier gereden, waar 50 gereden mag worden.
1: Ja.
3: En ja, zo'n 21.000 verkeersbewegingen per etmaal. Waarvan 7300 structureel te hard rijden.
1: Er is uitgebreid onderzoek gedaan.
3: Er is door de bewoners zelf. We hebben zelf met snelheidsgunst van Veilig Verkeer Nederland gemeten. Verschillende nachten, verschillende uren van de nachten. Dus 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 's ochtends, 's avonds.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: En ja, gemiddelde snelheden ver boven het maximale.
1: Ja.
3: En wij hebben snelheden gemeten van 110 km per uur waar 50 mag.
1: Ja.
3: En de politie heeft 116 km gemeten afgelopen juni met een politieonderzoek.
1: Ja.
3: Waarvan er ongeveer 23 bekeuringen zijn uitgedeeld. Waar onder andere ook telefoongebruik.
1: Kortom, er gebeurt hier van alles. Nou zegt de provincie, waar we contact mee gehad. En die zegt van ja, volgend jaar wordt er groot onderhoud gepleegd. En ik begrijp eruit dat misschien de paarse streep misschien doorgetrokken gaat worden. Hier in Eindhoven verderop. Dan mag je maximaal 60 km per uur.
3: Ja.
1: Flitspalen, wilde actiegroep.
2: Dat gaat via
1: Openbaar Ministerie en de politie.
2: Ja, maar de Openbaar Ministerie zien we hier nooit.
1: Ook wel contact gezocht met het Openbaar Ministerie en de politie?
2: Ja, via de politie. Maar ze doen er niks mee.
1: Nee. En ik begrijp dat u ook naar de vrachtwagenbedrijven bent gegaan.
2: Ja, Rens is
1: via die weg
2: te gaan.
1: Even een paar bewoordingen.
3: Ja, we hebben gesprekken gehad met directie van de transportbedrijven die toch wat voor zorg hebben opgeleverd hier.
1: Ja.
3: En de directie is over het algemeen zeer welwillend om te luisteren en er ook wat aan te doen.
1: Ja.
3: Alleen er is een afstand tussen de directie en de chauffeurs die echt het ongemak te zorgen.
1: Ja, de rechtervoet die moet een beetje in bedwang worden gehouden.
3: En wij hebben voorgesteld om de chauffeurs aan te spreken in de chauffeurskantine.
1: Ja. Ja.
3: En dus te vertellen wat wij meemaken.
1: Nou, vanmiddag is er een gesprek met de provincie. Dus er zal alles nog eens op tafel komen.
2: Ja. Ja.
1: Er moet wat gebeuren.
2: Er moet wat gebeuren.
1: Nou moet ik wel zeggen dat die kliko's met die ballonnen, die helpen wel.
2: Het helpt
1: ook. Het klaar overgebeuren helpt ook.
2: Ja.
1: Is dat niet iets om er gewoon erin te houden?
4: Ja, dat is dat maar waar, hè? Dan hadden we even wat extra kliko's moeten aanvragen bij de gemeente. Ja,
1: maar gewoon bij Tourbeurt. Bij Tourbeurt gewoon klaar over.
2: Ja, dat zou geweldig zijn. Klaar overs helpt, want je ziet, mensen letten daarop en ze stoppen. Dus ja.
1: Nou,
2: misschien is dat een oplossing.
1: We gaan de ontwikkelingen afwachten.
2: Ja.
1: Vanmiddag, later.
2: Ja.
1: En misschien komt er een nieuwe buurtactiviteit bij.
2: Ja, wie weet.
5: Dank u wel.
3: Hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.
3: Dank je.
1: Gaan we naar de overkant proberen.
2: Dank je wel. Dat lukt.
1: Oh, met een bordje.
2: Prima. Met een bordje.
0: Nou, we gaan er vast van horen. Robert-Jan Boy met de N221 tussen Baarn en Soest. Vice versa. Ja.

0: misschien moet je de deur wel uit. Laat je je home even voor wat het is. En misschien kun je wel thuis blijven. En hoe heb je geslapen? Dat ben ik wel benieuwd naar. En hoeveel uren dan? Had je vroeger niet meer uren slaap nodig dan tegenwoordig? De vraag vandaag. Inderdaad, hoeveel uur slaap heb je nodig op een nacht? Daar praten we vandaag over bij Radio M Utrecht. Eerder had ik vanmorgen al eventjes contact met de slaapexpert. Nou ja, een slaapexpert. Wel goed als je altijd lekker kunt slapen, zeker. Ik heb er zelf ook geen moeite mee. Ik ben echt een avondmens. Ik ga laat naar bed en ja, toch altijd wel vroeg op voor Utrecht is wakker. Maar 's middags nog even een powernapje tot zelfs wel een uurtje pitten. Als het nodig is, dan doe ik dat gewoon. Dat kan in mijn ritme. Maar misschien heb je best wel moeite met slapen. En dat vind ik dan heel vervelend. Hoeveel uur heb je nodig? Veel reacties. Binnen. Hier bij Radio M Utrecht. Even kijken in de app. Want WhatsApp met de studio behoort tot mogelijkheden. Of Facebook Radio M Utrecht om te reageren op die vraag hoeveel uur slaap je nodig hebt. Nou, het komt hierop neer dat Ria zegt hoeveel uur. Nou, bij mij is het altijd weinig. Maak er in ieder geval geen probleem van. Althans, dat probeer ik. Nou ja, als dat kan, is het mooi. Oh, Cor, die vraagt waar de pot met goud is. Heeft een fotootje geappt erbij van de regenboog. Mooi is die te zien. Nou, eventjes naar beneden gaan achter het huis. Daar moet die pot met goud staan. Cor, als je hem gevonden hebt, zullen we dan delen? Dat lijkt me wel heel eerlijk dan in dit geval. Succes. Nooit heeft iemand er iets gevonden volgens mij. Maar goed, oké, je kunt het altijd proberen. Hoeveel uur slaap je 's nachts? Hoeveel heb je nodig? Gerard die zegt, nou, toen ik nog werkte, had ik zo'n 5,5, 6 uur nodig op een nacht. En tegenwoordig toch wel 7 tot 7,5. Meer dus. Ik heb wel geprobeerd om bijvoorbeeld minimaal 8 uur te slapen. Maar ja, dan lig ik vroeg wakker. Ik heb een liedje bij, Don't Sleep in the Subway van Petula Clark. Leuk. Ik ga hem niet laten horen, maar ik vind het wel een leuke suggestie. Dankjewel. Jolly zegt, ik ben altijd blij als de wintertijd haar intrede doet. Dan moet je nog even geduld hebben. Eind oktober pas, hè. In de zomertijd verschuif ik overigens mijn vaste ritme. Natuurlijk zijn er uitschieters 3 uur naar bed. En om 7 uur weer klaar wakker. Oh, lijkt mij verschrikkelijk als je niet goed kunt slapen. Henny zegt, een slaapwonder ben ik niet. Als je ouder wordt, slaap je minder, merk ik. Als ik 6 uur achter elkaar slaap, dan hang ik de vlag al uit. Ziet er buiten een beetje somber uit, maar Radio M Utrecht brengt het zonnetje in huis aan, wat lief zeg. Mooie opmerking, Henny, dankjewel. Over het zonnetje in huis, moet je horen. Gita?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, zeker. We gaan zo praten over de zon, hè? Neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Oké,
1: hartstikke goed. Ja hoor, die is erbij.
0: Okay. Kijk nog eventjes naar een reactie van Gerda. Ja, het is allemaal heel verschillend. Er zijn periodes dat ik 6 uur achter elkaar slaap en soms word ik tussendoor wakker. En er zijn ook mensen die gaan later bed, moeten toch weer vroeg op, heb ik al gelezen. Want ja, die moeten de hond dan weer uitlaten. Dat moet dan ook weer gebeuren natuurlijk. En die hond die denkt ook van, oh, ik ben wakker, ik moet plassen en andere dingen doen. Maar goed, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We praten graag met je hierover door. De RTV Utrecht app, je kunt even whatsappen met de studio. Dan kan het ook bij Liesbeth in de uitzending hoorbaar zijn. En bij Aart in Utrecht. Het komt thuis dus van 12 tot 2 en van 5 tot 7 uur.

0: Olly is op Radio M Utrecht een sweet magic woman touch.
1: Ja.
0: Zonder sweet erbij, maar ik zat er even aan te denken. Nou, een lekker zoethoudertje. Wat zeg jij? Zeker, ja.
2: Mijn hele mond vol.
0: Nou, inderdaad, ja. Ja, er zijn mensen die allemaal te zoetje, denk ik, nu ineens. In de koffie of in de thee, dat doe ik niet. Mm. Jij ook niet, denk ik?
2: Nee, is geen zoetjes. Nee.
0: Ook geen suiker meer. Vroeger dronk ik koffie. 4 klonten suiker ging het erin. Een hele scheut met melk. Maar tegenwoordig, nou, heel lang hoor. Meer dan 2/3 van mijn leven doe ik een lekker zwart.
2: Je moet er wel aan wennen, hè, als je het suiker eruit haalt. Nou. Ik heb dat heel vroeger had ik met de thee met suiker. Maar toen dacht ik, ik 15 bakken thee op een dag drink, dan is het einde zoek waarschijnlijk.
0: Dan is Griet aan het kwadraat meer, zeg maar. Hey, het weer voor het Midden-Nederland vandaag. Er komt wel wat onstuimigheid aan, volgens mij.
2: Zeker, ja. Een beetje windrijk, zoals we de afgelopen dagen ook zagen. De wind giert behoorlijk door de bomen heen. Ja. Met een aantal buien. Er is al een aantal buien gepasseerd. Her en der zijn de eerste kleine millimeters gevallen. Het zijn een beetje de buitjes die nu van west naar oost trekken, zijn wat uitgedoofde buien vanuit de nacht die over Zuid-Holland zijn geschoven. En je ziet geleidelijk aan dat die motor van de buiigheid wat begint te draaien. Nu de buien wat vaker en makkelijker vanaf de kust gebieden ook bij ons kunnen komen. Mm-hmm. En als de temperatuur aan de grond wat oploopt. Dus ja, er zullen vandaag vele buien overschuiven. Je ziet nu ook dat het eigenlijk overal bewolkt is. Er zitten echt al wat gaten tussen, maar bewolking voert de boventoon. We hebben een windje nu uit het zuiden op de meeste plekken een volle kracht 4. Die gaat nog wat aantrekken verder naar windkracht 5. Hij gaat draaien naar het zuidwesten. Dat maakt verder op zich niet zoveel uit, maar hij wordt ook vlagerig. En de buien, zoals gezegd, kunnen strakjes vanaf de late ochtend en vanmiddag ook gepaard gaan met onweer of hagel. En af en toe zijn het echte plensregens.
0: Ja, een flinke paraplu moet je hebben. Een stevige paraplu ook. Want ja, als die winter onderkomt, dan is het weer einde verhaal natuurlijk.
2: Ja, die plus die je zo uit kunt drukken, zeg maar, die houden het niet altijd bij deze, bij windkracht 5. Nee. Ja.
0: Ik heb niet eens een paraplu. Ja, in de auto ligt inderdaad wel een paraplu.
2: Gewoon. Kijk, hij ligt wel klaar, ja. Je hebt ook van die windplus, hè? Van die stormplus.
0: Ja, dat is waar. Als ze werken, dan is het goed. En ik geloof ze best wel in, moet je zeggen. Maar misschien moet ik dat een keer aanschaffen. Want ja, ook ik krijg wel eens een pak. Maar ja,
2: het is zo vervelend. Ja, duurt zo lang voordat het droog wordt.
0: Ja. En je bent er vanmiddag weer in aan tafel. Bij Liesbeth gaan we je horen bij Aarts in Utrecht komt thuis. Ja. En ik spreek je morgenochtend weer in Utrecht.
2: Dat
0: wakker.
2: Lijkt me heel gezellig.
0: Hey, dank voor vandaag. Ja, hetzelfde. Doei. Tot zover dan deze aflevering van Utrecht is wakker. De laatste was dit. De allerlaatste van de maand augustus. Morgen weer, 6 uur, fris en vrolijk wakker worden. En laat nog even weten hoeveel

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Hey Remo!
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht.
9: 9 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
9: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
11: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
9: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat vaker zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Nou, en dan eens even kijken hoe het op de weg is. Ja, Midden-Nederland ook weer naar school, aan het werk. En dus files, de A27 Breda richting Utrecht tussen het knooppunt Gorkum en Lexmond. Een half uur vertraging, een kapotte auto daar. De A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en het knooppunt Lunetten. 20 minuten vertraging door een ongeval, de weg is wel weer vrij. En de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. Daar 5 minuten vertraging. Nou, dat komt dan weer door dat ongeval op de A27.
13: Life is going on so fast, I want it to be everlasting.
1: weten.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
16: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
17: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
18: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
17: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Wonderlijke wijze weer op maandagmorgen. Zijn het je ogen? Is het je lach? Op maandag 31 augustus. Goeiemorgen vanuit een natte, donkere, grijze Hengeveldstraat hier in Utrecht. Nou, ik hoop alles goed met je. Hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. En dit zijn de hits uit Holland natuurlijk. Ik ben Pieter. Met zometeen Wolter, Rob de Nijs en Django Wagner staat ook klaar. En we spelen vanaf vandaag weer het spel 3 is prijs. Doe je mee? Goed idee.

0: een soort verlengstuk van het weekend, hè. Dat was Wolter. En als de muziek begint hier bij Radio M Utrecht. Dit zijn de hits uit Holland. Muziek van eigen bodem en zometeen Rob de Nijs.
1: 3 is prijs.
0: Maar eerst het spelletje. We pakken de draad weer op na de zomer. De afgelopen weken doken we natuurlijk dagelijks in zee met... Nou, vanaf vandaag weer 3 is prijs. Het is alweer een tijdje geleden, ik zal het even uitleggen. Ik laat 3 korte fragmenten horen van hele bekende artiesten. En dan wil ik graag de namen van de zangers, van de zangeressen... van de groep die je voorbij hoort komen. De titel van het nummer mag, maar is niet noodzakelijk om te winnen. Dus alleen de namen is eigenlijk al voldoende. Nou, vandaag 2 zangers en een zangeres... Ik laat de fragmenten 2 keer horen, nu en zometeen om 9:50. En denk je het nu al te weten, dan mag je uiteraard weer appen naar de studio... met de app van RTV Utrecht of even mailen studio@rtvutrecht.nl. En dan kun je bijvoorbeeld winnen de shopper van Radio M Utrecht. De opgave voor deze maandag, daar komt-ie.
2: 1. Ik voel me rijk als een koning.

0: is prijs.
1: Wie hebben we gehoord? Drie namen wil ik graag weten. Je mag ze op de app zetten. Nu naar de studio. Ik ga het allemaal verzamelen. Heb je het goede antwoord voor me? Dan ga je in de hoge hoed. En wie weet kom je er straks weer uit. Kans op de shopper. Die leuke boodschappentas van Radio M Utrecht. En wat andere leuke spullen in onze prijzenkast.

0: vorige week had hij nog de nationale nieuwe te pakken met zijn Bachata Bailando. En deze zingen we ook mee natuurlijk, Django en Kali. Nou, zometeen de fragmenten weer in 3 is prijs. Je maakt kans op bijvoorbeeld de mooie shopper van Radio M Utrecht. Het laatste nieuws komt er ook aan met Marjolein. Dat gaat over een explosie bij een restaurant in Utrecht. Er is heel veel schade ontstaan aan die zaak. En getuigen en camerabeelden die zijn welkom. Daar horen we er zo meer over. En meer nieuws uit de buurt, onderweg.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
4: Nee, Attens met ds.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Is het tijd voor het nieuws met Marjolein. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: We beginnen met een explosie.
10: Ja, de politie is druk met het onderzoek naar de oorzaak. De explosie bij restaurant Topkapi in Utrecht werd vannacht tot in de wijde omtrek gehoord. Meerdere woningen rondom dat barbecue-restaurant aan de Amsterdamse Straatweg werden ook ontruimd. En de schade is enorm, ziet onze verslaggever Matthijs Nieuwenhuis.
11: De lichtbak met de naam van het restaurant, die ligt helemaal op de grond. En ook de hele voorgevel helt een beetje naar voren. Binnen in het restaurant ligt heel veel glas. Ook staat er nog servies op tafel. Ik sprak net een buurtbewoner die zei dat het een hele grote klap was. Een beetje een drukkende klap. Het verkeer hier op de Amsterdamstraatweg, dat kan er gewoon langs. En fietsers, bussen. Maar het zal nog een klus worden om hier de boel op te ruimen.
10: En ook sommige woningen daaromheen hebben schade. Mensen werden vannacht opgevangen in een stadsbus. Niemand is gewond geraakt, meldt de politie. En die doet onderzoek en camerabeelden uit de buurt. En getuigen zijn welkom. Een oorzaak van die explosie is dus nog niet duidelijk. De Nederlandse massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan eerder bekend was. In de Randstad, waar de provincie Utrecht onder valt, noemt hij 54 kinderen. Simon erkent de ouders eerder geen volledig beeld te hebben gegeven van de omvang van zijn donorschap. De afgelopen jaren kwamen vaker misstanden aan het licht binnen de wereld van donorzaad. Dit weekend hebben zo'n 300 mensen in Utrecht meegelopen in een femicide-mars. Vorig jaar werd die mars ook gehouden, toen na de moord op de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Ook dit keer is het belangrijk, zegt de organisatie, want die wil meer aandacht voor geweld tegen vrouwen en femicide. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie Utrecht. Tijdens de buien kan veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. En ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan daar last van hebben. Op dit moment ook al buien, vanmiddag dus kans op onweer en die stevige wind. Het wordt 20 graden.
9: Dankjewel. Nou, was het vanmorgen heel druk op de weg. Het valt nu reuze mee, gelukkig. De A27 nog Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en het knooppunt Lunetten. Daar 6 minuutjes vertraging.
12: In de mooiste Mitchell-Kofftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kofftuinen Lage Vuurse op mitchettgolftuinen.nl.
13: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht.
15: voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Hits uit Holland met Pieter Voorhaasje.

op je tv. Zet hem uit. Helpt je uit de puree. En de knop van de radio, die heb je gevonden, gelukkig. Hè? Ja. Radio M Utrecht, de hits uit Holland en Doe Maar. Nou, we doen een spelletje. Dat spel, dat heet 3 is prijs. Je krijgt 3 fragmenten te horen. Gaat best wel snel. Ik wil graag de namen van die 3 artiesten weten. Het zijn 2 zangers en een zangeres vandaag. Ja, die namen app ze even door met de app van RTV Utrecht... of mail eventjes naar studio@rtvutrecht.nl. Is het rijtje goed en compleet? Dan ga je in de hooghoed en dan kom je er misschien zo weer uit als winnaar. Zou toch leuk zijn op deze maandag? En dan maak je onder andere kans op de shopper van Radio M Utrecht. Nou, goed luisteren. 1.

een goed idee voor deze maandag. Wie hebben we hier gehoord? Twee zangers en een zangeres. Ik wil graag de namen even weten. App ze even door en dan maak je kans op een leuke prijs. Dankjewel.

0: uit Holland. Radio.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.
2: Zing, weg, huil, wit, blad, weg en beroemd.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: over een uurtje is hij weer even terug met de koffie natuurlijk.
1: 3 is prijs.
0: Het is 12:10. Goof, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Schonere Woerd.
2: Ja, klopt.
0: Ik riep vanmorgen nou een grijs, nat gedoe hier aan de Hengeveldstraat. En ik had het nog niet gezegd of de zon brak door. Hij piept er af en toe tussendoor. Is dat ook zo bij jou?
2: Nou, ik zie hier een klein beetje blauw aan de lucht. Maar verder, het is bewolkt, maar het is verder droog.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Heb je een lekker weekend gehad, Goof?
2: Ja hoor, ik heb een best weekend gehad. Prima.
0: Heb je iets bijzonders gedaan?
2: Nou ja, we zijn zaterdag naar de kringloop geweest. En even bij mijn zwager op de koffie geweest. Okay. Meer of niet.
0: Nou, juist toch heel gezellig. En heb je wat gevonden bij de kringloop?
2: Ja. Mijn kledingrek.
0: Oké. Okay. En hoop jij ook altijd op een schat daar?
2: Nou ja, een schat. Ik vind het geloof gewoon wel geluk. Je ziet soms wel eens heel oud speelgoed of bepaalde dingen. Dus dat is wel een leuk iets. Of jij wel eens iets nodig.
0: Ja.
2: Die lopen tegenaan.
0: Ja, ze zijn heel populair, hè, die winkels tegenwoordig. Ja. Hartstikke leuk. Een beetje snuffelen zo. En een kledingrek gevonden dus.
2: Ja.
0: Hartstikke goed. Nou, misschien heb ik ook nog wat leuks voor je hier uit onze prijzenkast. Je mag zometeen kiezen uit een shopper, een puzzelboek of een notitieboek. Maar dan wil ik eerst eventjes van je weten. Wie heb je nu gehoord? 3 is prijs, het spelletje dat we vanaf vandaag weer spelen. Kom maar op met die namen.
2: Dat was Henk Wijngaard.
0: Ja.
2: Marco Borsato.
0: Jazeker.
2: En Connie van der Bos.
0: En Connie van der Bos, dat is hartstikke goed.
1: 3. 3 is prijs.
0: Het ging best snel, maar het waren natuurlijk wel hele grote artiesten met hele bekende stemmen, hè?
2: Ja, waren heel bekend.
0: Hartstikke goed. Goof, je bent de winnaar. Je mag dus inderdaad wat kiezen. De shopper, een mooi puzzelboek of het notitieboek. Wat vind je leuk om te hebben?
2: Ja, doe maar weer de shopper.
0: Ik zie... Je kan extra grote boodschappen gaan doen voor het weekend straks met 2 shoppers, Goof.
2: Ja, we hebben er al een paar, dus vanavond.
0: Ze gaan ook zo lang mee, hè, dus wat dat betreft, ja.
2: Ze zijn groot.
0: Wat zei je?
2: Ze zijn lekker groot.
0: Ja, hè? Ja, nou, dankjewel. Iedereen heeft het gehoord, dus de volgende ronde met woordbouwen allemaal lekker meedoen. Want de shopper is te winnen, die mooie grote boodschappentas. Ik ga er een naar je toe sturen. Ja. Ik wens je een leuke maandag daar, maak er wat leuks van.
2: Ja, nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. En voordat we gaan ophangen, Goof, mag je nog even kiezen. Wie wil je graag horen? Henk Wijngaard, Connie van der Bos, Marco Borsato. Roept u maar.
2: Connie van der Bos.
0: Connie van der Bos. Ja. Bereik hem speciaal voor jou. En dankjewel, hè.
2: Heel bedankt. Yo. Tot ziens.
0: Hoi, hoi.

graag zo'n maandag zou willen. Ga je gang, hè? Ja. Dit is Radio M Utrecht. Het is bijna 10:00. We gaan zo meteen puzzelen natuurlijk. De woordbouwer, de eerste ronde weer voor deze week. En lekkere muziek bij de koffie van Paul McCartney, de Bee Gees en Bruno Mars. En natuurlijk de koffiekeuze onderweg.

of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: A27 Almere richting Gorkum tussen Bilthoven en het knooppunt Lunetten. 6 minuten vertraging.
4: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
5: Je buurman heeft het al. Een veilig gevoel. ECE. Al 40 jaar specialist in alarm- en camerasystemen. Kijk op ecebv.nl.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
8: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
9: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
10: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Dit is M bij de koffie. Muziek bij de koffie. En muziek van Paul McCartney. Is dat alles? Nee, ik dacht het niet. Zometeen de Kings. De Bee Gees, How Deep Is Your Love, die is ook prachtig. Bruno Mars, nieuwe muziek heb ik voor je. En je mag de muziek ook nog zelf uitkiezen, want de koffiekeuze is ook onderweg. Ja, en we gaan natuurlijk ook puzzelen. De eerste ronde woordbouwer voor deze week. Doe mee en win iets leuks uit de prijzenkast. De scholen zijn weer begonnen, de vakantie is voorbij, ook in Midden-Nederland. Dus we duiken even in de schooltas vandaag. En wat vind je daar? Iets met 11 letters. De H van Hendrik, de I van Isaac, de R van Richard, de G van Gerard, 3 keer de E van Eduard, een K van Karel, 2 keer de O van Otto en de D van Dirk. Laat het weten, stuur een appje naar de studio als je de oplossing hebt gevonden. Of mail even studio@rtvutrecht.nl.

Bauer. Net begonnen met, wat hebben we, 11 letters. En ik denk dat je even moet terugdenken. De tijd dat je nog op school zat. Wat ging er dan mee hè, in de tas deze nieuwe schooldag? De eerste schooldag van het jaar. Spiksplinter nieuwe spulletjes. Wat zat daar dan tussen? Dat zijn we aan het zoeken met de letters. Laat het weten als je het gevonden hebt. Je maakt kans op bijvoorbeeld de leuke shopper van Radio M Utrecht. Ondertussen gaan we natuurlijk ook naar de koffiepauze. En er mag weer gestemd worden natuurlijk. De meeste stemmen gelden. Zo werkt het. En niet anders. En dit is keuze 1. Down by the river. Down by the river. Sit, come in, the water's fine. Down by the river. En dit is keuze 2.

laat het weten. 10 over half 11. Eén van de twee ga ik helemaal laten horen. We hebben dus één Albert Hammond, Down by the River. Of Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High. Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. En dan ga ik het hier eventjes bekijken. Anne, jij gaat voor keuze 2. En Nicolien gaat voor keuze 1. Nou, dat kan nog spannend worden. Dankjewel.

romantiek op de radio. Nou en of. De koffiekeuze, Albert Hammond of Ike en Tina Turner. Nou, ik ben nog heel druk. Je kan nog stemmen met de app van RTV Utrecht. We gaan zo ook naar het nieuws natuurlijk met Marjolein. Dat gaat over een explosie bij een restaurant in Utrecht vannacht. Laatste nieuws daarover. En ja, de schoolvakanties die zijn nu echt voorbij. En meer nieuws uit de buurt zometeen.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Het is alweer 10:30. Marjolein hier in de studio met het nieuws. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ja, de politie heeft nog geen verdachten voor de explosie. Hè?
10: Nee, en dus zoeken ze getuigen en camerabeelden. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg was rond 1:00 vannacht een ontploffing met veel schade tot gevolg. Bewoners van woningen in de buurt die werden tijdelijk opgevangen. Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse van de zaak woont vlakbij. Zij kwam daar meteen naartoe en ze noemde het onmenselijk wat daar is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus aan de gang. Een misdrijf is nog niet uitgesloten. En getuigen kunnen zich melden bij de politie, net als mensen die camerabeelden hebben. Er zijn dit jaar al 9 storingen geweest met de brug over de Eem bij Eembrugge. Dat is een flinke toename vergeleken met andere jaren. De Eembrug heeft een apart deel voor auto's en 1 voor fietsers en voetgangers. En dat tweede deel heeft volgens de provincie Utrecht vooral problemen door software. De brug gaat nog wel gewoon open, maar niet altijd meer dicht door een storing. Alle bewoners van de Componistenwijk in Baarn hebben weer water. Een groot deel van de zondag waren er problemen door een lekkage. Veel huizen hadden een lage waterdruk of bruin water uit de kraan. Inmiddels is de leiding gerepareerd, laat Vitens zojuist weten. Ook de scholen in Midden-Nederland zijn weer begonnen. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt met spandoeken dat de kinderen weer naar school fietsen. In Baarn is een speciale actie om auto's op de N221 te waarschuwen 50 te rijden in het dorp. Want daar gaat het vaak veel te hard, zag ook onze verslaggever Robert-Jan Boy vanmorgen.
11: Daar gaan we. We gaan even overkijken.
12: Kijken wat er gebeurt. Oh, oh. Die komt veel te hard aanrijden, kunnen wij constateren. Maar wat maak je er wel eens mee als je hier oversteekt?
13: Ja, ik vind het vooral heel vervelend dat als ik hier in het midden sta, dat er dan 2 vrachtwagens tegelijk aan beide kanten komen. Dat ik dan te ver met mijn wiel naar voren stond, toen moest hij stoppen. Toen werd hij heel boos en ja, dat is gewoon heel vervelend.
10: Ja, heel vervelend voor de kinderen die daar moeten oversteken, hoorden we vanmorgen in Utrecht is wakker. En ook vertelden omwonenden dat ze het liefst flitspalen zien daar op die plek. Het weer dan meerdere buien vandaag. Ook kans op hagel en onweer. Vanaf 12 uur geldt bij ons in de regio code geel.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
2: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
15: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhuis.

naar het woord dat je kan maken met die 11 letters. Geef het nog even door, het kan dus nog een minuutje of 10 met de app van RTV Utrecht. En wie weet ben je dan de winnaar, zo aan het begin van de week. Hartstikke leuk natuurlijk. Gaan we ondertussen lekker aan de koffie. Het is tijd voor de koffiekeuze voor vandaag. En we hadden 1 Albert Hammond, Down by the River. En daar tegenover River Deep, Mountain High, Ike en Tina Turner. Nou, eens even kijken. Dankjewel voor het reageren, zeg ik tegen Lara, Sombekke, Ad, Anneke, Sylvia, Gerdien, René, Henk, Jeroen, Gerrit, Anne, Ruud, Nel en Ellen. Ook nog een berichtje van Elma binnengekomen. Anton, Jannie, Gerry, Nicolien van de partij. En als je ook hebt gestemd en je hebt je naam niet gehoord, toch bedankt. Ik kan ze niet allemaal noemen. Ik heb ze wel allemaal geteld te stemmen. En Ike en Tina, ruimschoots gewonnen vandaag. Hier is de koffiekeuze.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door

0: weet je dat jaren 70 geluid, hè? Bruno Mars hier bij ons Radio M Utrecht. Corrie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: In Amersfoort.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Zo, nou welkom bij Radio M Utrecht, Corrie.
1: Dankjewel.
0: Heb je een fijn weekend gehad?
1: Ik heb een heerlijk weekend gehad, ja. Ik ben naar familie geweest in Alkmaar en heb ik een heerlijk weekend gehad.
0: Oké.
1: Ja.
0: Weer helemaal bij.
1: Ik ben er helemaal bij, ja.
0: En wat brengt de week verder zo deze maandag?
1: Deze maandag? Nou, ik sta nu te strijken. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik bij mijn buurvrouw even een kopje koffie drinken. Want die heeft een cake gebakken, vertelde ze gisteren.
0: Oh, gezellig. Nou, die moet geproefd worden natuurlijk.
1: Ja. Ja, die moet zeker geproefd worden, ja.
0: Doe er de groetjes van ons, zou ik zeggen.
1: Zal ik doen, ja. Ja, en Bianca.
0: Ja, Bianca de groetjes.
1: Ja.
0: En dan nu dus aan de strijk. En dan stel ik me zo voor dat die radio dan in de buurt staat bij je. En,
1: ja, die staat naast me. Ja,
0: gezellig.
1: Ja.
0: En heb je tijdens het strijken ook even meegedaan met de puzzel?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, was je er lang mee bezig of had je hem zo gevonden, Corrie?
1: Nee, ik zag het gelijk.
0: Oh ja.
1: Ja, ja.
0: En zeg het eerst maar even. Wat heb je gevonden?
1: De geodriehoek.
0: De geodriehoek?
1: Ja.
0: Is al een tijdje geleden, denk ik.
1: Ja, voor mij is het een hele tijd geleden.
0: Voor mij ook, hoor.
1: Ja, heel lang. Ik ben bijna 75.
0: Oké, daar is niks van te horen, hoor.
1: Je klinkt hartstikke wel.
0: Ja. Nee, dat is het inderdaad wel een tijdje geleden voor mij ook.
1: Ja, zeker.
0: Ik vond dat wel leuk om ermee te spelen. Maar om hem te gebruiken, ik was er niet zo heel sterk in.
1: Nee, ik ook. Ik snapte er niks van. Nog steeds niet.
0: Nee, maar ja, je moest hem wel hebben.
1: Ja, klopt.
0: En de scholen zijn weer begonnen. Vandaag, de vakantie is nu echt voorbij. Dus we zitten een beetje in de schoolspullen met Woordbouwer. En daar hoort die geodriehoek ook bij.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja.
1: Die kon niet missen.
0: Nee, zeker. Nou, Corrie, je bent de winnaar.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Je krijgt geen geodriehoek, dat vind je niet zo erg.
1: Nee, dat heb ik ook niet meer nodig, nee.
0: Maar je mag wel wat kiezen. Ik heb een notitieboek vandaag, een puzzelboek of onze shopper. Wat vind je leuk?
1: Nou, doe mij de shopper maar eens een keer.
0: Ja, hè?
1: Ja, ik heb nog nooit een prijsje gehad. Dus ja, die shopper lijkt me zo leuk.
0: Dan kies je het leuke. En de shopper, die ga ik dan naar je toesturen. Kun je iedereen in Amersfoort laten zien waar je naar luistert als je boodschappen doet?
1: Zeker, ik ga reclame maken.
0: Dankjewel alvast. Leuk je even gesproken te hebben. En een leuke dag verder.
1: Ja, vond het ook hartstikke leuk.
0: Tot de volgende keer, Corrie.
1: Ja, dankjewel Pieter. Fijne dag verder.
0: Dag hoor.
1: Dag. Just come on, y'all.

the morning train, 9 to 5. Radio M Utrecht. Tweede ronde woordbouwer doen we over een paar minuten in de app van RTV Utrecht. Daar vind je de letters. Open de app, ga naar radio en dan bovenin in het menu kies je voor woordbouwer. Dan zie je ze daar staan. En ja, vandaag dus de schoolspullen. Dat is het thema. De scholen zijn weer begonnen. Allemaal weer aan het werk. We pakken de draad weer op. En wat heb je dan nodig? Nou, bijvoorbeeld een goede geodriehoek. Die hadden we net. Maar wat nog meer? Zo meteen. En bij de koffie, de muziek is goed. En die komt onder andere van Dolly Parton. Celine Dion, Yves Berendsen, Cliff Richard. Twee keer in dubbel goud. En Elvis natuurlijk. Return the sender. Return the sender. Zeker, we horen hem zo meteen helemaal. Het is bijna kwart over Elvis.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Mike is terug. Mike Modé gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikemodé.nl voor de speellijst.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Vodafone.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Elf uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting van volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. Ook bij huizen boven het restaurant zijn ramen gesprongen. De politie onderzoekt wat de explosie heeft veroorzaakt. Het restaurant was 3 jaar geleden ook doelwit van een explosie. Daar werd later een man van 19 uit Utrecht voor veroordeeld tot 3 jaar cel. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat ze ballistische raketten hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond geraakt. Het waren, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Prinses Ariane is vandaag begonnen aan de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Het Koninklijk Huis heeft foto's gedeeld. Ariane maakt haar studiekeuze bekend tijdens Koningsdag in Dokkum. De jongste dochter van koning Willem-Alexander had hiervoor een tussenjaar. De TU Delft wil vanwege haar privacy niet ingaan op voorbereidingen rond de komst van Ariane. Het weer, veel buien met mogelijk onweer en windstoten. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
13: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
19: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: M bij de koffie, met Pieter Voorhaasje.

En dat kan van alles zijn. Misschien ook wel aan het strijken, we hoorden het net. Hè? Leuk dat we aanstaan. Dit is Radio M Utrecht. En we zijn er de hele dag natuurlijk straks vanaf 12 uur aan tafel. Met Liesbeth deze week. We hebben de 60s met Jos. En natuurlijk Utrecht komt thuis met Aard. Nou, ik ben Pieter. Dit is M bij de koffie. Muziek bij de koffie. Die komt van Acta en de Munnik zometeen. Uiteraard ook Elvis onderweg. En ook weer een hele mooie van Dolly Parton. Ja. Vind je het leuk om mee te doen met het spelletje? Nou, ga je gang. De scholen zijn weer begonnen. Wat zit er in de schooltas? In de etui. De H van Hendrik, de R van Richard, een A van Anton, de K van Karel, twee keer de N van Nico. Ik heb nog een M van Marie, drie keer de E van Eduard, de C van Cornelis en de I van Isaac. Ja, die letters die vind je natuurlijk ook in de app van RTV Utrecht. Ga daar eens even kijken. Heb je het gevonden? Stuur een appje naar de studio en win bijvoorbeeld die mooie shopper van ons.

0: zou je wel kunnen zeggen, hè, vandaag. Het is wel zo'n dag. Heerlijke puzzeldag ook, dat blijkt. Eens even kijken. Tineke uit Ermelo, die van jou is binnen. Hartstikke goed. Dat zeg ik ook tegen Paula de Wit. Marijke met de goede oplossing. Moet even doorkijken hoor, in de app. Kees ook, jij dankjewel. Uit Soest, Willy, Pieters ook met de goede oplossing uit Zoetermeer. Ook leuk dat daar geluisterd wordt. Dan heb ik ook nog Wilma, Henny en zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En we gaan ook nog wel even door. 10 voor 12, de winnaar. En je kan meedoen door even in de app te kijken van RTV Utrecht. Ga dan naar radio en daarna naar Woordbouwer. En dan zie je daar de letters staan. Hè? Gaan we ondertussen ook naar Elvis. Het is kort over. Elvis.

Yves Berendsen hebben we zo nog. En Cliff Richard twee keer deze morgen. Dat noemen we dubbel goud over een paar minuutjes. Natuurlijk ook het laatste nieuws met Marjolein. Dat gaat onder andere over storingen bij de Eembrug. En ook meer over een onderzoek naar een explosie bij een Utrechts restaurant. Laatste nieuws daarover hoor je hier. Nieuws uit de buurt natuurlijk. En nog even meezingen met Celine Dion. Dat mag gewoon hoor. Niemand die het hoort.

0: of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Half 12, Marjolein hier in de studio en we gaan naar het nieuws natuurlijk. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Ja, beginnen we met problemen met de Eembrug.
8: Ja, daar zijn veel vaker storingen geweest. Dit jaar gaat het al om 9 storingen bij die brug over de Eem bij Eembrugge. En dat is een flinke toename vergeleken met andere jaren. De Eembrug heeft een apart deel voor auto's en één voor fietsers en voetgangers. En dat tweede deel heeft volgens de provincie vooral problemen met de software. De brug gaat gewoon open, maar heel vaak niet meer dicht vanwege een storing. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant. De politie is meteen een onderzoek gestart bij het restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Er was veel schade door die ontploffing. Bewoners boven de zaak moesten tijdelijk hun huis uit. En volgens de politie is niemand gewond geraakt. De eigenaresse die vlakbij woont kwam meteen naar haar restaurant toe. En zij noemt het onmenselijk wat daar is gebeurd. Het onderzoek naar de oorzaak is dus begonnen. Een misdrijf is niet uitgesloten. Alle bewoners van de componistenwijk in Baarn hebben weer water. Een groot deel van de zondag waren er problemen door een lekkage. Veel huizen hadden een lage waterdruk of er kwam bruin water uit de kraan. Inmiddels is die leiding gerepareerd, laat Vitens weten. Twee broers uit Huizen hebben zaterdagavond in de stromende regen een gecrashte auto ontdekt langs de weg bij Eemnes. Ze reden naar huis toen ze op de A27 een auto in de berm zagen. De inzittenden daarvan waren helemaal doorweekt. Ze hebben ervoor gezorgd dat de hulpdiensten kwamen. En de vrouw die zwanger is, die werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. En een uitgebreid verhaal over deze helden kun je lezen op onze app en website. Het weer dan nog, afwisselend buien en zon. Vanmiddag code geel vanwege de kans op onweer met hagel en windstoten. En het wordt 20 graden.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
14: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: De Midgetgolftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhage.

0: 10 over half 12. En dan is het maandagmorgen. En zometeen om 12 uur natuurlijk een nieuwe aflevering. De eerste weer voor deze week aan tafel met Liesbeth. Goedemorgen.
1: Ja, dan is het maandagmiddag namelijk na 12 uur.
0: Ja, zeker. Ja. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Wat ga je doen vandaag dan? Ja, natuurlijk een nieuwe stem van Emma.
1: Ja, zeker. Ja, in ieder geval vorige week was het niet zo gemakkelijk. Maar uiteindelijk kwamen het is altijd zo. Vooral zo maandag, dinsdag. Dan zitten mensen echt een beetje te worstelen. Wie is dit nou? Ja, en deze was best, Anna Gimbrera, was niet zo gemakkelijk. Maar uiteindelijk zie je dan gaandeweg, de donderdag of de woensdag, komen er steeds meer
0: Oké, maar is hij dan deze week wat makkelijker?
1: Zou kunnen. Dat kan ik niet helemaal inschatten.
0: Dat is wel weer lastig.
1: Ik denk het wel. Okay. Ja, ik denk het wel. Het is op zich. Nee, ik ga verder nog niks zeggen.
0: Hoor het straks.
1: Ja.
0: Wat heb je verder?
1: Ja, een sprookje. Het heet Rapunzel, je kent het misschien van de Efteling.
2: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken.
3: Daar vielen Rapunzels vlechten naar beneden en de oude vrouw klom er langs omhoog. Toen de prins dat zag, dacht hij bij zichzelf, dat is dus de ladder.
1: Ja, ik weet niet of jij dat kent, Pieter, dat sprookje met zo'n toren. En dan Rapunzel moet de vlecht naar beneden laten hangen.
0: Ja.
1: En daar omhoog wordt steeds eten gebracht, want ze zit daar opgesloten.
0: Ja.
1: En dan komt er uiteindelijk uiteraard een prins of zoiets. Nou ja, dat.
0: Ik ken het uit mijn jeugd, maar alle details die zijn toch ook een beetje verdwenen. Ja.
1: Maar het grap is dat we hebben zo'n toren in de buurt van Vleuten. Die staat daar midden in het weiland. Dat is de Hamtoren. En de toetsenist van Bluff is daar, Bas Kennis, is daar 10 jaar geleden gaan wonen, heeft van die toren een enorm prachtig iets gemaakt. Ja. En voor de derde keer organiseert hij daar nu het Rapunzel Festival.
0: Oh, wat leuk.
1: En er wordt ook echt iets gedaan met dat sprookje. Ja. Vorig jaar is hij hier ook even geweest om erover te vertellen. Gaan we nu weer doen, want dat is echt een heel leuk festival. Maar dan ook voor alle leeftijden, van oud tot heel jong. Er wordt van alles gedaan. Nou ja, daar gaan we het even over hebben. En Rapunzel, nou, vanwege die toren dus. En verder gaan we het hebben over, wel grappig, een kinderboek. Geschreven door een politieagenten. Zij kon het werk bij de politie waar ze jaren gezeten heeft hier in Utrecht niet meer volhouden. Ze werd ziek. En ze kon uiteindelijk het werk niet voortzetten. En ze dacht, ik wil er toch iets mee. Ik wil erover schrijven. En uiteindelijk is een kinderboek gaan schrijven. Okay. Voor kinderen. Over werken bij de politie. Op een hele leuke manier. En die kinderen noemen zichzelf samen de Blauwe Bende. Die hebben wat les gehad van de politie. Wat ze allemaal moeten doen. En er is een kattenmysterie. Namelijk allerlei katten zijn opeens verdwenen uit allerlei huizen. En de kinderen gaan het oplossen. En zij komt daarover vertellen. En ook, ja, hoe doe je dat als politieagent ineens zo'n boekje schrijven? Hoe gaat dat? Is dat moeilijk? En hoe kwam het nou? Was dat werk inderdaad zo zwaar?
0: Ja, waar ligt dat nou aan?
1: Dat hoor je wel vaker. Dus over belasting, nou, noem maar op, gaan we het over hebben.
0: Okay.
1: Dus dat?
0: Nou, interessant uitzicht.
1: Ja, zeker.
0: We zitten er weer klaar voor, Liesbeth. Tot
1: graag,
0: zo.
1: Tot zo.
0: En hier is Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

0: Richard. Een dubbel goud Radio M Utrecht. Ed, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: In Zeist, hè?
1: Ja, klopt, ja. Dat is
0: een goede verbinding met Zeist. Nou, en ja. Hoe is het daar vandaag, Ed?
1: Nou, in ieder geval, nu schijnt het zonnetje. Dus dat is wel even lekker.
0: Ja.
1: En wat ik zag is dat er nog wel wat buitjes voorbij komen, zo links en rechts.
0: Ja, sterker nog, code geel zometeen alweer vanaf 12 uur. Dus we moeten inderdaad rekening houden met zware windstoten en flinke buien, zo af en toe, begrijp ik.
1: Oké, dan moet ik al even rekening houden met de hond uitlaten dan.
0: Dan moet je even tussen de buitjes door, denk ik. Ja. De hond wil wel naar buiten als het slecht weer is.
1: Maar dan staat ze meestal wel even zo om het hoekje te kijken. Dan zou ik het door kunnen. Maar over het algemeen interesseert het haar niet zoveel of dat ze nou nat wordt, hoor.
0: Dat is meer een dingetje voor jou dan, voor het baasje.
1: Ja, precies.
0: Oké, nou verder nog plannen vandaag, Ed? Of gewoon een rustige maandag?
1: Ja, nee, inderdaad. Een rustige maandag verder. Dus ja. Niks bijzonders. Ja.
0: En dan is het alweer bijna... De volgende maand, hè? Het is 31 augustus. September komt eraan, ja. En voor je het weet zitten we weer aan het kerstdiner.
1: Nou.
0: Of ga ik iets te hard?
1: Pas te denken van, pas de spullen opgeruimd en dan kun je ze al bijna weer te voet zijn.
0: Zo, wat gaat de tijd sneller, ja.
1: Ja.
0: Nou, nu is het weekend ook weer voorbij gevlogen, zitten we op de maandag. En dan beginnen we ook weer met de puzzel. Je hebt even meegedaan vanmorgen.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gevonden vandaag, Ed?
1: Dat was de rekenmachine.
0: Juist, de vorige eerste ronde hadden we de geodriehoek. En nu de rekenmachine. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de scholen nu ook in Midden-Nederland zijn begonnen. En alle kindertjes weer naar school gaan.
1: Ja.
0: Ja, weet je het nog van vroeger?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb hem zelfs nog liggen. Maar ik gebruik hem eigenlijk niet meer.
0: Oké. Ja.
1: Nee, tegenwoordig zit er ook een rekenmachine op je smartphone. Dus precies. Dan stap er even sneller.
0: Dat moet je halen. Ja, dat is waar. Ja. Maar vroeger hadden we die apparaten nodig. En ook de geodriehoek.
1: Ja, ook nog.
0: De passer heb ik ook nog aan zitten denken vanmorgen, maar dat is wel een heel makkelijk woord. Dus ik dacht, die laten we even schieten. Maar de rekenmachine, dat was inderdaad een goede oplossing, Ed.
1: Ja, je had mijn passerdoos kunnen gebruiken.
0: Ja, dat doe ik dan de volgende keer, dankjewel. Ja. Je mag wat kiezen. Ik heb een notitieboek, ik heb een puzzelboek of de shopper vandaag. Wat vind je leuk om thuis gestuurd te krijgen?
1: Puzzelboek lijkt me wel heel leuk.
0: Hartstikke goed. Dan ga ik die naar je toesturen. Dan wens ik je een fijne maandag en leuk je even gesproken te hebben. En tot de volgende keer, Ed.
1: Ja, dankjewel en een fijne uitzending verder nog.
0: Dankjewel en wie weet tot horens weer.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Goedjes. Hoi.

Olivia en het Electric Light Orchestra. Xanadu. Radio M Utrecht. Nou, blijf lekker luisteren. Wat je plannen ook zijn vandaag. De radio meenemen. En dan komt het wel goed. Want zometeen na 12 uur is Lisbeth hier natuurlijk met het lunchprogramma aan tafel. Daarna de 60's met Jos. Goedemiddag met Jos. En Utrecht komt thuis met Aard. Veel plezier. Wow.

0: presenteert de Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De

0: nooit te vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
7: Twaalf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. En daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon bij een graad of 19. Morgen wat meer zon en ook een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. 12:02. Tijd voor de hoofdpunten uit het regionieuws. En daarvoor is je Eva de Boer terug van lang weg geweest. Hè?
9: Ja, klopt. Ik ben er weer. Morgen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag moet ik zeggen. Het is inmiddels middag. Ja, klopt.
9: Zeker.
8: Hoi.
9: De Utrechtse politie is een onderzoek gestart naar de explosie van vannacht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Misdrijf wordt niet uitgesloten, maar er is nog niemand aangehouden. En de politie in Eemnes kreeg dit weekend meerdere meldingen over oplichters. Het gaat om mensen die zich voordeden als agent. Ze wilden naar binnen met mensen naar mensen toekomen om sieraden en geld veilig te stellen. De echte politie waarschuwt om hier niet in te trappen. En een nieuwe manier van studeren aan de Hogeschool Utrecht. Als het beter uitkomt om een studie deels online te volgen, dan kan dat. Hoe dat precies gaat, dat hoor je straks om 1:30.
8: En kon je alles weer vinden?
9: Ja, dat gaat heel goed. Dank je.
8: Heel goed, dank je wel.
0: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuursche op mitchellgolftuinen.nl.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Aan tafel met Lisbeth de

0: En waren gospel geïnspireerd in ieder geval. Go Like Elijah, Chai Coltrane uit 73.
1: Aan tafel.
0: En wat fijn dat je erbij bent. Het is maandag 31 augustus. Vroeger ooit Koninginnedag, hè? Wilhelmina, het was de verjaardag. Laatste dag van de maand en de eerste schooldag weer. De eerste werkdag ook weer voor een heleboel mensen. Je bent welkom bij de lunch maandag. We hebben dus een nieuwe verse stem van M. Anna Gimbrere is geraden afgelopen vrijdag. Was niet zo gemakkelijk. Wetenschapsjournaliste. En vandaag weer een heel nieuwe stem. En dan het sprookje van Rapunzel, hadden we het net al eventjes over. Komend weekend is voor de derde keer het festival dat genoemd is naar dit sprookje. In en rond de Hamtoren bij Vleuten. Een hele mooie plek. En politieagenten Monica Beniet moest noodgedwongen stoppen met haar werk. En schreef een kinderboek over de Blauwe Bende. Kinderen die een mysterie rond katten oplossen. Wil je reageren? Doe dat via de app van RTP Utrecht. Kies dan voor contact met de studio en smakelijk eten.

0: En dat is zo'n liedje dat nog uren zo doorgaat. Dan kan je ook nog uren op dansen. Je hoort er meer op Radio M Utrecht. Daar luister je naar, na het lunchprogramma Aan Tafel.
1: Rapunzel, Rapunzel, laat je vlechten zakken.
2: Daar vielen Rapunzels vlechten naar beneden en de oude vrouw klom er langs omhoog. Toen de prins dat zag, dacht hij bij zichzelf, dat is dus de ladder.
0: Ja, dat moet uit de Efteling zijn. We gaan het hebben over het Rapunzel Festival. Vanuit de trein naar Rotterdam of Den Haag kun je het heel goed zien. De mysterieuze toren midden in het veld bij Vleuten. Maar sinds pas kennis in de iconische Hamtoren in Vleuten woont, is het allemaal anders. Het historische monument staat komend weekend voor de derde keer in het teken van het Rapunzel Festival. Bas, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, hoi. Ja, je bent en toetsenist bij Bluff. En
3: ja, klopt.
0: Sinds 10 jaar woonachtig daar, in die bijzondere toren. Mm-hmm. Dat is een hele toestand geweest om het zover te krijgen, kan ik me herinneren.
3: Ja, nee, zeker. Maar mag even één ding? Het festival is niet komend weekend, maar het festival is het weekend daarna. Dus 11, 12, 13 september.
0: Oh, dan lopen wij ver vooruit. Goed dat je dat nog een keertje zegt.
3: Even voor de goede orde.
0: Dan beginnen wij op vrijdag de... Is dat de 13e?
3: Vrijdag 11.
0: Zaterdag 12, zondag 13. Even goed hersteld, want het zou jammer zijn als komende vrijdag mensen voor niks bij jou voor de deur staan. Dat is niet de bedoeling. Die toren, daar woon jij, maar jij dacht op een gegeven moment, laten we het nog even uitleggen voor mensen die het niet kennen. Mm-hmm. Ik ga hier iets leuks organiseren. Wat is het uiteindelijk, het Rapunzel Festival?
3: Ja, het Rapunzel Festival is ontstaan uit een aantal open dagen die ik voor de toren had georganiseerd. Omdat ik woon in een heel bekend monument. En dat is in de regio ook heel bekend. Dus ik vond het wel fair naar de omgeving toe om dat niet allemaal voor mezelf te houden. Maar ook af en toe de deur open te zetten. En die optredens, die open dagen, daar had ik ook altijd al muziek bij. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar dit is eigenlijk veel leuker als er veel meer mensen kunnen komen. En om die dan allemaal je woonhuis in te laten, dat werd me wat veel. Dus heb ik in samenwerking met Maatje en Kine, dat is een cabaretduo, zijn we in 2024 het Rapunzel Festival begonnen.
0: Ja, en die naam, dat heeft natuurlijk te maken wel met dat sprookje, hè? Want dat speelt zich af in zo'n toren, hè?
3: Klopt, ja. Ja, nou goed, dat was eigenlijk... Kijk, wij wilden gewoon dat festival doen. En de doelen van het festival zijn gewoon... Omdat ik natuurlijk best wel veel muzikanten ken... uit de landelijke grote namen... Ja. Die ik wel kon overtuigen om bij ons te komen spelen.
0: En zo ook gedaan.
3: Ja, dat zeg je.
0: En zo heb je het ook gedaan. Ja,
3: ja, nee, zeker. Dus we wilden die mensen daar hebben. En dat sprookje was natuurlijk een ideale naam... om dat festival aan op te hangen.
0: Ja. Ja, wat ik wel leuk vind, want het is echt voor alle leeftijden. Hè? Het is niet uitsluitend een popfestival. Vertel.
3: Nee. Kijk, je hebt natuurlijk de grote bands die er staan. De Douwe Bob en Bent hebben we toevallig deze week aan de line-up toegevoegd. Maar er staan ook grote namen als Pinvis en Jack and the Weatherman. Maar we hebben vooral heel veel jong talent staan. En daar is het festival eigenlijk voor bedoeld. Dus daarmee hebben we een hele toegankelijke line-up. Maar we programmeren ook heel veel dingen om het festival heen. En zeker op de zondag zijn dat ook heel veel dingen voor kinderen. En we hebben een tribune staan waardoor iedereen kan zitten. Dus dat is ook voor mensen die wat ouder zijn en liever willen zitten in plaats van staan bij een festival. Ja. Is dat ook allemaal geregeld. Dus ja, het is echt voor jong en oud.
0: En noem eens wat, want voor kinderen, ik zag ook iets staan van alles rond de ridders. Een soort ridderspel of riddergebeuren.
3: Ja, precies. We hebben een aantal van die reenactment acteurs vorig jaar aangetrokken voor het festival. En die waren zelf ook zo enthousiast. Dus die hingen een half jaar geleden al aan de lijn. Mogen we weer? En die slaan een heel ridderkamp op ons festivalterrein. En die doen daar van alles met kinderen. Riddergevechten, maar ook weet je, op een gegeven moment vond ik ze terug s'avonds laat achter de DJ-boot tussen de DJ's in harnas. Ze zijn de toren beklommen in harnas. Die jongens gingen helemaal los en dat was super gezellig.
0: Ja.
3: Dus dat, maar we hebben bijvoorbeeld ook dit jaar een heel groot Maisdolhof gebouwd. Daar heb ik afgelopen weekend met heel veel vrijwilligers hard aan gewerkt. En dat is ook voor volwassenen, maar ook voor kinderen echt fantastisch.
0: En dat is echt nieuw, hè? Dat had je eerder nog niet.
3: Nee, dat weet je nog niet. Dat is weer zo'n brainwave die we dan gewoon realiseren.
0: En heb je ook nog ruimte? Want ik kan me herinneren dat je de toren liet verlichten. En dat er dan ook mensen omhoog klommen. Doe je dat dit jaar weer?
3: Ja, dat gaan we zeker weer doen. En dat gaan we naar een hoger plan tillen. Want we hebben vanuit de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht... hebben we een aantal hele talentvolle makers op het gebied van video en graphics aangetrokken. En die club die gaat nu de projecties verzorgen. Dus die gaan daar hele creatieve dingen mee doen bij verschillende bands. Onder andere ook bij de Edwin Band die we op de vrijdag hebben, gaan ze ook VJ'en op de toren. Dus dat wordt ook een spektakel.
0: Leuk.
3: En de geveldansers zijn er ook weer. En die combineren we dan nu met die VJ's. Waardoor er fantastische dingen op die toren qua projecties gebeuren. En dat gaan we zeker doen bij de eindshow van het festival. Want iedere dag hebben we een hele spectaculaire eindshow. En die gaan we doen met 75 man harmonie orkest fluiten.
0: Ja.
3: En dat is een club best wel goede amateurs. Ik zou ze bijna professionals willen noemen. En die gaan met z'n 75 gaan die iets fantastisch doen.
0: Namelijk?
3: Op het podium. Namelijk? Ik ga het verklappen. Heb je een scoop? Ze gaan een enorme, een hele mooie Star Wars medley spelen. Want die muziek van die filmserie, dat is echt wel heel geschikt voor een harmonieorkest. En op die muziek gaan wij op de toren door de acrobaten gaan we een lightsaber gevecht uitbeelden. En dat gaat ook echt plaatsvinden. En omdat die dansers die hangen aan touwen aan de gevel en die kunnen dus gewoon over elkaar heen springen. Dus dat wordt een... Dat is nog nergens ooit gedaan in Nederland, denk ik.
0: Oh, wat leuk.
3: Dat gaan we filmen en projecteren en zo. Nou, de mensen moeten het echt komen bekijken, want het wordt uniek.
0: En klopt het ook, of heb ik dat nou verkeerd begrepen, dat Zoë Livaai daar ook bij is? Bij dat Fluiten Harmonie Orkest?
3: Ja.
0: Ja, dat is hartstikke leuk.
3: Ja. Ja. Veel op de zondag gaat zij, die grote hit die jullie straks ook gaan draaien volgens mij, gaat zij met het harmonieorkest zingen.
0: Ja,
3: dat is dus alle, aan alles,
0: aan alles is gedacht.
3: Klopt het en werkt het met elkaar samen. Dus dat is wel het DNA van het festival.
0: Is er nog plek? Want ik kan me ook voorstellen dat er hier veel belangstelling voor is.
3: Ja, hier is ook zeker veel belangstelling. Er zijn nog wel kaarten, dus, want we hebben de capaciteit iets vergroot. Maar nee, ik zou zeker snel zijn, want de kaarten zijn relatief voor wat je krijgt. Want we hebben bijna 50 acts op het festival staan. Ze zijn relatief goedkoop. Dus, en dat was ook wel een van de doelstellingen, hoor. Dat we het toegankelijk willen houden, ook voor mensen die wel geen geld over hebben voor €300 Lowlands. Dit is in het klein. En het is het grootste kleine festival van Nederland.
0: En waar naartoe? Voor alle informatie. Waar kunnen we alles vinden?
3: Rapunzelfestival.nl kun je alles vinden. Maar volg ook vooral onze socials.
0: Dankjewel, Bas. En gaat Bluff ook nog iets doen? Of in kleine bezetting?
3: Nou, Bluff als met z'n vieren niet. Maar het is wel zo dat Pascal, de zanger van Bluff, komt een sneak preview doen van zijn theatertournee. Die volgend jaar begint. Zijn solotournee. En de zoon van de drummer van Bluff staat er met zijn eigen band, Kees Candy. En Pascal speelt met zijn zoon op het podium voor zijn theatershow. En in ons team zit Eva. En dat is de dochter van Peter Slager. Dus Bluff is wel zeker aanwezig.
0: De nieuwe generatie, hartstikke mooi. Heel erg veel plezier en succes, want het zal nog wel heel veel voorbereiding zijn. Leuk dat je even aan de lijn wilde komen. En we gaan het draaien. Zoë Livaai, dus ook te horen met dat mooie orkest uit Vleuten. Hartstikke leuk. Dankjewel voor je uitleg.
3: Alsjeblieft.
0: Joe, dag.
3: Doei.

0: Zij is dus te zien, Zoë Levi, op dat ontzettend leuke Rapunzel Festival. En daar zijn echt nog kaarten voor. Het lijkt mij echt ontzettend leuk om naartoe te gaan. Rond die handtoren bij Vleuten. En het gaat echt van acrobatiek tot Pascal Jacobsen van Bluff die dingen gaat doen. De Edwin Evers Band is daar. Kijk even voor alle informatie. Nog een klein plaatje en dan gaan wij al. Is het al zover? Gaan wij, nou, we gaan gewoon zo al naar het regio nieuws. Met Eva en daarin onder andere. Het gaat natuurlijk over die explosie bij een restaurant in Utrecht. En het verhaal van twee helden die langs de snelweg een gecrashte auto aantroffen. Jawel.
1: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het is nagenoeg 00:30. Eva de Boer is bij mij. En we beginnen met het onderzoek naar de explosie in Utrecht, hè?
10: Ja, een flinke knal was er te horen bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is er veel schade ontstaan aan de gevel van de zaak. Bewoners van huizen daarboven moesten vannacht hun bed uit. En over de oorzaak is nog niks bekend. Maar de politie sluit een misdrijf niet uit. De hoop is dat getuigen zich melden of dat omwonenden met camerabeelden dat doen. Bij hetzelfde restaurant is 3 jaar geleden een aanslag gepleegd. Hiervoor werd een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. En de scholen zijn weer begonnen, zo ook de Hogeschool Utrecht. Die biedt ook een nieuwe leervorm aan. Het gaat om een hybride leerroute, noemt de hogeschool het, om studenten meer rust te geven of de gelegenheid om de studie te combineren met werk of met mantelzorg. De studenten kunnen online een groot deel van hun opleiding volgen en ze hoeven maar 4 keer naar Utrecht voor een bootcamp. De Kamernood die speelt ook mee. Wie niet in Utrecht woont, hoeft dus niet vaak naar de stad voor Beyond Campus. De politie in Eemnes heeft dit weekend meerdere meldingen gekregen over oplichters. Het gaat om mensen die zich voordeden als agent. Ze wilden bij mensen thuis langskomen om sieraden en geld veilig te stellen. De echte politie waarschuwt om hier niet in te trappen. En 2 broers uit Huizen hebben zaterdagavond in de stromende regen een gecrashte auto ontdekt langs de weg bij Eemnes. Ze reden naar huis toen ze op de A27 een auto in de berm zagen. En de inzittenden daarvan die bleken helemaal doorweekt te zijn. De broers belden de hulpdiensten en een vrouwelijke, zwangere inzittende werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Een uitgebreid verhaal over deze 2 helden kun je vinden op onze app en ook site. Het weer. Afwisselend buien en zon. Vanmiddag is er ook code geel vanwege kans op onweer met hagel en windstoten. En het wordt een graad of 20 vandaag.
0: Ja, het is weer een beetje afgekoeld. En jij staat er nog heel zomers bij. Weinig in de zomerse sferen.
10: Dat ook. En ook is het op de redactie vaak wat warmer dan buiten.
0: Ja, dus dat is ook wel weer zo. Hier in de studio
10: bereid
0: niet.
10: Ik me voor. Maar nee, hier is het wel lekker.
0: Even, je bent heel erg in een zomers gebied geweest, hè, afgelopen tijd. Want je bent de hele tijd weg geweest.
10: Ja, we zijn een hele tijd op reis geweest. We hebben 3 maanden door Europa gereisd.
0: Zo.
10: En daar ook warme temperaturen gehad. Maar ik geloof dat het hier in Nederland nog warmer was in die tijd.
0: Het is hier soms heel erg tot 40 graden aan toe. Was vooral eind juni is het even heel erg geweest.
10: Ja, dat is bizar.
0: En jij zat in hele andere delen van Europa. Maar geen branden en zo meegemaakt? Dat
10: gelukkig niet. Nee. We zaten in redelijk veilige gebieden daarvoor.
0: Een hele mooie reis gemaakt. Nou, fijn Eva dat je er weer bent. Hartstikke gezellig. En
10: ja,
0: hoor je straks ook weer zo rond een uurtje of één. Dankjewel. Joehoe.
2: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
9: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl. Aan tafel met Liesbeth.

0: Smoking Blue. Trouw nooit voor je 40 bent was altijd het motto, maar ook niet met een spoorwegman. Nou ja, hoe het ook zij.
1: Aan tafel.
0: Heel erg welkom ben je. Smakelijk eten als je net aan de lunch zit. Wij spelen nog een nieuwe ronde van de Stem van N. Of nog één. We gaan weer helemaal vers beginnen. Anna Gimbrere, die hebben we vorige week gehoord. En zo dadelijk een hele nieuwe. Ja, dat is wel heel erg leuk. Nou ja, blijf maar lekker luisteren. Dit is.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux. Feels like home. Nationale Nieuwe voor deze week is Sommieux met Fiels, part 2.
2: Bij Radio M Utrecht.

0: Ja, ze braken door in 2022 met Multicolor, een single van toen. Albums belanden meteen in de top 100 van de albums. En deze hele week hoor je hem als nationale nieuwe hier op Radio M Utrecht. Ik kijk naar de klok, 11:30 is het. Nou, volgens mij is het de hoogste tijd. We gaan een hele nieuwe stem laten horen. Ik zou zeggen, luister eventjes heel goed, zet je oren wagenwijd open. We gaan beginnen.
1: De stem van M.
0: En we spelen het spelletje weer. Het is altijd een stem van een bekend iemand uit Nederland. Ergens vandaan. Een artiest, een presentator. Noem het allemaal maar op. Een bekende stem. En dan ga ik je de stem van deze week nu voor het eerst laten horen. Komt-ie.
2: Dit is echt de grootste blunder die er dan ooit is.
1: De stem van M.
0: Wie is dat? Als je weet wie dat is, mail dan naar stemvanhem@rtvutrecht.nl. Stemvanhem@rtvutrecht.nl. We spelen het nog tot en met donderdag voor die leuke draagbare radio. Dit is Gladys Knight.

0: schelle stem. Geweldig. The Midnight Train to Georgia. Gladys Knight. Op de pips er ook bij waren. Vertelt het verhaal niet, maar de muziek is in ieder geval hartstikke mooi. Wij gaan lekker bij tijds het weer bespreken met Gita, die ik een tijdje niet gesproken heb, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, goedemiddag. Klopt. Goedemiddag, ik was een weekje weg.
0: Ja, op was vakantie. Jij niet in het zuiden van Limburg?
1: Ja, klopt. Ja, kijk. In Gulpen. Dan ja, heb leuk. Je mij. Was leuk. Wat zeg je?
0: Dan heb je mij. Ik was er in mei nog, maand mei. Ja. En je zat nu in Gulpen. Ja, het is toch fantastisch. Want je hebt gewandeld, neem ik aan.
1: Ja, een beetje gewandeld en bijgekletst met een vriendin met wie ik was. Het was gewoon, ja, gewoon heel gezellig. En het is natuurlijk hartstikke mooi, hè. Ja. Je gaat toch een beetje buitenland in als je in het puntje van Nederland zit.
0: Ja, het is om te wandelen. Ook zei ik, was hier in mei. Toen hebben we ook nog een paar hele koude dagen gehad. Dat zijn we vergeten. Maar wel alles prachtig in bloei. Dat was natuurlijk nu anders. Had jij dan veel regen daar, of niet?
1: Dat viel eigenlijk wel mee. Op een gegeven moment zag je dat de neerslag aankwam en die verdampte een beetje van tevoren. Dus dat ging meer naar Duitsland. Wel op een ochtend een paar uur regen gehad. In de regenjas gewandeld. Ja, ja. Maar dat was eigenlijk helemaal niet zo erg. Eigenlijk was het wel lekker dat het een keertje regende.
0: Ja, ja, nee, dat klopt helemaal. Ja. We waren er een klein beetje aan toe.
1: Ja.
0: Even naar hier. We gaan even naar de provincie Utrecht. Op dit moment schijnt hier een zonnetje. Maar vanmorgen regent het nog pijpenstelen. Vertel, hoe gaat dat verder?
1: Ja, die pijpenstelen die blijven nog wel even. Je ziet eigenlijk dat er een soort klein laag drukgebiedje boven Texel ligt. Daaromheen dartelen allerlei buien, soms ook in lijnen. En één zo'n lijn is vanuit het noordwesten van Utrecht nu langzaam over ons aan het schuiven. En daarvooruit kunnen ook een paar losse buien ontstaan. Dus de middag wordt denk ik getypeerd door een paar buien die pittig uitpakken. Maar de wind doet dat ook. Want die wind is echt straf. Je ziet het waarschijnlijk wel aan de bomen. Maar als je er tegenin moet fietsen, nou, is vaak een volle windkracht 5. Dat is een vrij krachtige wind. Rondom de buien ook nog windvlagen, dus uithalen van de wind. Nou, je zei het al, hoosregens, zeker ook vanmiddag. En kans ook op onweer. Ik heb nog geen onweer tot nu toe boven ons gezien. Het dichtstbijzijnde was in de buurt iets ten noorden van Hilversum, zeg maar. Dus dat is nog een beetje uit de weg. Maar er kan bij ons zeker vanmiddag af en toe ook onweer. En misschien ook wel hagel bij een bui voorkomen.
0: Oh. Oh.
1: Dus het hele palet zit erin.
0: Ja, precies. Parapluutjes mee, regenjassen mee. En ja, natuurlijk net de eerste dag dat iedereen weer naar werk en school gaat.
1: Ja, hoe vervelend is dat eigenlijk, hè? Ja. Nat aankomen is natuurlijk niet helemaal leuk.
0: Dat je de hele dag met je natte spijkerbroek in de klas zit. Nee, dat is niet fijn. Nee, klopt. En verder, Gita, hoe gaat het dan vanavond, morgen?
1: Ja, vanavond hebben de buien even de tijd nodig om uit te doven. Net zoals ze de tijd nodig hadden om onze kant op te komen. En dan zie je dat de wind vanavond langzaam gaat luwen, afnemen. En eigenlijk gaan we morgen terechtkomen onder een zwakke uitloper van hoge druk. En dat betekent eigenlijk niets anders dan dat we van een onstabiele atmosfeer met die heftige buien naar een meer stabiele atmosfeer gaan. Wolkenvelden, zon. Nou, misschien dat er nog net een enkele regenbui ontstaat. Een regenbuitje dan. Maar voor de rest is het droog. De westelijke wind is nog wel aanwezig, maar lang niet zo straf als vandaag. En dan zit je morgen op 21. En ook woensdag is de graad of 21. Maar dan kan er weer wat makkelijker een bui vallen. En wat dat betreft, ja, kun je het beeld voor de komende tijd als licht wisselvallig, denk ik, typeren.
0: Nou, denken heel veel mensen natuurlijk. Oh, nou is het met die droogte wel gedaan.
1: Nee, dat duurt de hele tijd, hè? Ja, het duurde ook een tijdje voordat de droogte er echt goed in kwam. Je ziet ook overal dat grondwaterstanden behoorlijk zijn gezakt. En er zijn natuurlijk allerlei bomen en struiken die al een paar jaar, 2018 en 2019, ook al dit over zich heen kregen. Die last hebben van een verdere verzwakking. En ook de rivier is natuurlijk nog niet lang niet helemaal bijgeplust. Dus we hebben in die zin nog veel, veel meer nodig.
0: Precies, dus dat is eigenlijk een verkeerde gedachte. Het heeft echt nog veel tijd nodig om het allemaal te kunnen herstellen.
1: Klopt.
0: Vanmiddag ben je weer uitgebreid bij de uitzending en we spreken elkaar. Dankjewel.
1: Gaan we doen. Tot morgen.
0: Tot gauw.

Volgens mij was het anderhalve week geleden of zo, zag ik nog een keer opnieuw een deel van die docu over Freddie Mercury en Queen. En wat een geweldige power guy was het toch. Het fantastisch om te zien. De concerten live eten. Het is heel leuk om dat nog eens te bekijken. Zo dadelijk in aan tafel. Ik pak het erbij. Een boek en het heet De Blauwe Bende en het Kattenmysterie. We gaan het hebben over een politieagent die stopte met werken. Het lukte allemaal niet meer. Het was te zwaar. En ze dacht, ik wil er toch nog wat meer over zeggen en meer over kwijt. En ze schreef een kinderboek over het werken bij de politie en die kinderen die voeren een spannende opdracht uit. Nou, blijf lekker luisteren. We draaien nog een lekker Frans plaatje. En graag tot zo.

0: Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
0: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6:00 vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11:00 vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, dit is Radio M Utrecht en Eva is bij ons met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, we hoorden net al wat over het weer. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag ook code geel in de provincie Utrecht. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. En ook staat er een krachtige wind en is er daardoor kans op windstoten. Inwoners van Houten mogen meedenken over een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Karin Heerschop vertrekt volgend jaar. En daarom mogen inwoners hun mening geven over een opvolger. En alle reacties die worden gebruikt voor een profielschets. En het vernieuwde sportcomplex Merwestein in Nieuwegein is weer open. De afgelopen 2,5 jaar werd het verbouwd en duurzaam gemaakt. En vanaf vandaag kunnen mensen er weer terecht om te zwemmen, sporten en vergaderen. Dit en meer straks in het regio nieuws van 2:30.
8: Nu graag en we zien elkaar dan.
9: Zeker.
8: Tot zo, hoi.
10: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuursche op mitchikofftuinen.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: True Blue van Madonna van lang geleden. Wanneer was het? Dus even kijken, dat was 1986. Ja, dat is 40 jaar geleden. Ongelooflijk.
1: Aan tafel.
0: Zo snel gaat de tijd. Het is 31 augustus. Welkom, je luistert naar het lunchprogramma Aan tafel. En wij gaan het hebben over een leuk boek. Het ligt hier bij mij op tafel. De ene na de andere kat verdwijnt uit het dorp Zwammerdam. De diertjes worden gemist door hun baasjes en vier jonge vrienden uit groep 6, Daan, Emma, Nora en Sam, helpen de politie bij het oplossen van een toch wel gek mysterie. Zelf noemen ze zich de Blauwe Bende en het gaat om het kattenmysterie. Politieagenten Monica Benitz, of oud-politieagenten moet ik eigenlijk zeggen, schreef een spannend kinderboek. En dat deed ze voor het eerst. Eerder werkte ze in de politieregio Utrecht, maar moest het werk neerleggen door gezondheidsproblemen, mede veroorzaakt door haar intensieve, stressvolle werk. Hoe het allemaal zo gelopen is en gekomen is, daar gaan we het over hebben in de studio. Monica, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: Ja, nou ligt het echt op tafel hier, jouw eerste boek. Hoe voelt dat?
2: Nou, dat voelt eigenlijk nog een beetje onwerkelijk. Je bent er heel lang mee bezig en dan ineens is het er. En ja, soms kan ik het nog nauwelijks bevatten.
0: Dat het echt dat het gedrukt echt daar ligt.
2: Ja, absoluut.
0: En wat me ook gek lijkt, want je hebt veel meegemaakt en dan is het opeens van meer mensen. Dus wij praten er hierover in de openbaarheid. Hoe is dat?
2: Ja, dat is inderdaad bijzonder. En dat had ik me van tevoren ook helemaal niet zo gerealiseerd. Nee, je schrijft het boek en dan ineens, ja, wat je zegt, is het van iedereen.
0: Is het openbaar?
2: Ja, zit je ineens hier bij RTV Utrecht.
0: Ja. Dat, en ben je al eerder in de media geweest?
2: Ja, ja.
0: Dat was dus niet voor het eerst.
2: Nee, het is niet voor het eerst.
0: Nee. Wel hier bij de radio al eerder geweest ook?
2: Niet in Utrecht, wel in Woerden bij RPL.
0: Ja, maar daar kom je vandaan.
2: Ik kom uit Woerden. Ja.
0: Nou, vertel. Hoe kwam het dat jij dit boek voor kinderen vanaf een jaar of 10 ging schrijven?
2: Nou, ik kwam dus ziek thuis te zitten met beroepsgerelateerde PTSS. En mijn dagen.
0: Dat is dus posttraumatische stress.
2: Ja, klopt. Hè. In eerste instantie weet je niet wat er aan de hand is. Je krijgt allerlei klachten. Ik probeerde heel erg mijn best te doen om overeind te blijven. Dat lukte niet. Nou ja, dan krijg je een lange weg van onderzoek. En daaruit bleek die PTSS.
0: Mag ik even vragen, want jij werkte bij de politie. Hoe lang al?
2: Sinds 2008.
0: En wanneer gebeurde dit dan, dat je ziek werd?
2: Nou, eigenlijk achteraf. Ik ben in 21 uitgevallen. Maar ik moet zeggen, de jaren daarvoor waren al niet helemaal heel fijn.
0: Maar dat is best een hele lange tijd.
2: Ja, maar dat op wilskracht en doorgaan. En weet je, het was ook mijn opvoeding, hè? Ziek zijn, dat
0: is geen optie.
2: Dat was geen optie. Je ging door tot je erbij neervalt. Ja. Blijven proberen. En ik had mijn maniertjes om te overleven.
0: En hoe dan? Hoe deed je dat dan?
2: Nou, ik ging bijvoorbeeld halverwege de dag even naar de lege cellengang. En dan zette ik een muziekje op. En dan even één dansje. En dan kon ik er weer tegen. En dan had ik weer wat energie. Dat soort trucjes. En eerder opstaan. Oh. Om een vergadering extra goed voor te bereiden. Want ik moest ineens stukken twee keer lezen. Het bleef niet na één keer hangen.
0: Nee. Waar werkte je? Je werkte in Utrecht, hè?
2: Ja, Utrecht-Noord.
0: Dat is dus Overvecht.
2: Overvecht Zuilen.
0: Pittige stukje van de stad, denk ik.
2: Ja, ja.
0: Kun je iets zeggen over, voordat we gaan het over het boek hebben, hoor. Maar even kort iets van, wat maakte voor jou dat het werk zo pittig werd en zo zwaar dat je denkt, ja, dit trekt gewoon niet meer. Dit gaat niet. Het lukt niet.
2: Nee, nou ja, het werk aan zich. Ik vond het fantastisch. Hè. Ik was casusregisseur Zorg en Veiligheid.
0: Dus wat ben je dan?
2: Casusregisseur Zorg en Veiligheid. Ik hield me bezig op het gebied van huiselijk geweld. Stalking, eergerelateerd geweld.
0: Zo.
2: Super dankbaar werk. Om gewoon voor het slachtoffer en de daders eigenlijk uiteindelijk ook er te zijn. Van betekenis te
0: maar
2: zijn.
0: Maar wel heftig.
2: Wel heftig, maar het was dus niet het werk aan zich. Maar er zijn een aantal incidenten gebeurd. En die hebben er uiteindelijk meer in gehakt dan ik op dat moment zelf door had. Mm-hmm. Ja, het leek niet heel groot. Er gebeurde wat op straat. Maar ja, weet je, je ging weer terug naar de werkvloer en je ging gewoon door. Er werd eigenlijk niet eens over gesproken dat was gebeurd. Er gebeurt natuurlijk zoveel.
0: Want je werd dan eigenlijk niet gedebriefd als er iets gebeurd was. Dan ging je eigenlijk maar gewoon weer door, als het ware. Begrijp ik het?
2: Ja, maar ik had ook wel een bijzondere functie. Eigenlijk een beetje solistisch. Dat maakte het ook wel anders. Hè. Ik maakte geen deel uit van de noodhulp.
0: Mm-hmm.
2: En ja. Ik was dat ook niet zo gewend om aan te geven dat het niet helemaal lekker ging. Dus gewoon maar doorgaan. En nou ja, uiteindelijk krijg je dus die klachten. Slaap je niet meer 's nachts? Nachtmerries? Ja, wat ga je doen? Een nieuw bed? Een nieuw matras? Nou, ik slaap nog steeds slecht. Een ander matras. En mijn man zei al heel lang van, joh, dit gaat niet meer. Ga niet goed, stop nou. Meld je ziek. Nou, daar wilde ik niks van weten, absoluut niet.
0: Vond je het ook mooi werk om te doen?
2: Oh, 100%, ja, ja. En ik mis het ook echt. Ja, het is geweldig.
0: Dus het was helemaal niet leuk om te stoppen? Ook
2: nee, dat was verschrikkelijk. Om te moeten bellen. Ik zag het ook als een afgang.
0: Ja. En toen, hoe lang ben je ziek geweest? Of ben je zeg maar zo geweest dat je niet kon werken, niks kon doen?
2: Nou, dat heeft zeker wel bijna een jaar geduurd. Op de bank liggen, dekentje, van alles schrikken. Niet meer op de straat op durven. Heel kort lontje.
0: Ja.
2: Ja, en dan gaat het weer een beetje lopen. En toen belandde ik bij de BNMO. Dat is de Bond voor Militaire en Oorlogsslachtoffers. Veteraneninstituut in Doorn. En sinds 2014, geloof ik, worden daar ook dienstslachtoffers opgevangen. Hè? Dus mensen met PTSS vanuit de politie.
0: Dat ben jij dan.
2: En daar hebben ze programma's gericht op herstel. Ga je daar een midweek of een weekend naartoe? En zijn er allerlei activiteiten. En daar ging ik naar een schrijfvakantie, noemden ze dan. En daar ontdekte ik ook van, oh, ik ben niet alleen. Er zijn allemaal lotgenoten en ineens vind je herkenning.
0: En je kon gaan schrijven?
2: En ik kon gaan schrijven.
0: Leuk.
2: En daar werd het zaadje geplant.
0: En dacht je meteen, het wordt een kinderboek?
2: Oh nee, never nooit. Nee. Nee. Ik zou wel even een boek over huiselijk geweld gaan schrijven.
0: Maar
2: dat ging natuurlijk voor geen meter. Dat was veel te hoog gegrepen. Moet je voorstellen, je kunt je niet concentreren. Je hoofd is een wattenbol. En je zit daar. Ik zat tegenover mijn man die aan het thuiswerken was. En ik ga een boek. Nou ja, en ik had twee zinnen. En oh, het lukt niet. Ik heb de focus niet. En het was hij die zei van, maar waarom probeer je niet iets anders? Een kinderboek. Korte zinnen, eenvoudige woorden. Misschien lukt dat wel.
0: Nou,
2: kijk naar wat er wel lukt.
0: Hoe het boek is geworden en wat er allemaal in zit, gaan we het zo over hebben. Ja. Jij vroeg aan ons, mag ik dit liedje heel graag horen?
2: Oh,
0: wat wil je graag horen?
2: Ja, heel graag. Dat is mijn lied. Dat gaat over vallen, opstaan en veerkracht.
0: En hoe heet het?
2: Cover Me in Sunshine van Pink. En

0: Het is Pink. Cover Me in Sunshine. En op verzoek van Monica Beniet is hier te gast. Het gesprek ging even een andere kant op, Monica, ineens. Hè?
1: Geen
0: emoties
1: probleem.
0: Kwamen eventjes omhoog, zeker bij dit liedje. We hebben het over jouw boek, want dat ben je gaan schrijven. Je liep vast in je werk als politieagent, wat je heel lang had gedaan, jarenlang. Het was zwaar, het was hier een overvecht. Op een gegeven moment kwam jij in een soort hulp terecht en dacht je, hé, ik kan gaan schrijven. En toen kwam er een kinderboek. En dat werd De Blauwe Bende. Wie zijn die Blauwe Bende? Wie zijn dat?
1: Blauwe Bende. Het bestaat uit 4 kinderen, heel verschillend. Sam, een stoere jongen, heel druk. ADHD. Anouk. Nee, ik maak gewoon een fout. Zie je dat?
0: Krijg je ervan?
1: Dat krijg je
0: Daan,
1: van als je zo
0: Sam,
1: met namen wisselt.
0: Daan, Sam?
1: In eerste instantie had ik Anouk, maar ik vond het meer een Nora.
0: Okay.
1: Nora, stoere meid. En Emma wat meer verlegen, met prinsesje. En Daan, ja, ook wat rustiger. Dus heel verschillend, maar met elkaar
0: een hechte vriendengroep.
1: Ja.
0: Zij stelen een keer wat snoepjes bij een bakkerij. Dan krijgen ze op hun kop en ze moeten bij de politie komen. En zo komen ze in aanraking met de politie. Dan krijgen ze een dagje een soort opleiding en een uitleg.
1: Ja.
0: En dan komen ze in een avontuur terecht, want in hun dorp of stad Zwammerdam verdwijnen allerlei katten. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze op onderzoek.
1: Ja, de een naar de andere kat verdwijnt en de Blauwe Bende heeft zoiets van, dat is mooi, dat gaan wij oplossen, dat gaat ons lukken. Ja, en daarbij leren ze zoveel, vooral over doorzetten, doorgaan. En dat niets is wat het lijkt. En ze, ja, dat is wel een spoiler alert, hè? Ze
0: lossen, kleine spoiler alert?
1: Ja, jawel, ze lossen het op.
0: Ze lossen het op. Ja, je vroeg mij, jij mag het voorlezen, maar ik wil ook wel een klein stukje doen. Uit de achtervolging, hè?
1: Ja.
0: De kinderen die snappen er niks van. Overal verdwijnen katten. En ze hebben daar hulp bij het zoeken naar die katten waar ze nou toch zijn. Van een pony en een hond, hè?
1: Ja.
0: Jij moet maar zeggen of dit het goede stukje is.
1: Nee, klopt.
0: Behendig stuurde Emma haar pony de steeg in. Halverwege de schutting stopte ze. We moeten nu bovenop de pony Elmi gaan staan. Dan kunnen we net over de rand van de schutting in de tuin kijken. De kinderen klommen alle 4 overeind. Ze hielden elkaar vast om hun evenwicht te bewaren. Best wel spannend allemaal. Sam, een van de 4, scheen met zijn telefoon zaklamp in de tuin van de boze buurman. Want die wordt namelijk verdacht. Ze voelden alle 4 hun hart in hun keel kloppen. Emma's benen trilden als slappe elastiekjes. Stel je voor dat die boze buurman nou toch thuis zou zijn, dacht ze. Het was doodstil. Alleen het geluid van de uil was af en toe vanuit de kastanjeboom te horen. Oeh, doe jij.
1: Oehoe! Nee, dat is heel goed.
0: De maan verlichtte de achtertuin met een flauw schijnsel. En wat zien ze daar liggen? Een rood halsbandje.
1: Ja.
0: Op een tafel. Een rood halsbandje van een kat.
1: Van Olly, ja.
0: Van een van de katten. En dat blijkt dus een duidelijke aanwijzing, volgens mij.
1: Absoluut.
0: En hoe gaat het dan verder?
1: Ja.
0: Mag je niet vertellen eigenlijk?
1: Nou ja, misschien stiekem wel. Want ik vond dat ook het leukste stuk om te schrijven. En ik zie dat dan ook helemaal voor me als een soort film. De kinderen staan daar dus in het donker, midden in de nacht. En dan zien ze ineens een paar ogen. Het gordijn beweegt en de ogen. En dan, ja, dat is het bewijs.
0: Mm-hmm.
1: De katten zitten daar binnen. En dan vliegt, doodstil op straat, alleen die uil. En dan ineens vliegt die achterdeur open. En wie komt daar naar buiten in zijn lichtblauw gestreepte pyjama?
0: De boze buurman.
1: Dus de kinderen gaan zitten op de pony en racen daar door die straat met de buurman achter zich aan.
0: Ja. Nou, hoe het afloopt moet je lezen of voorlezen aan kinderen van 10 jaar. Hoe kwam je er uiteindelijk toch bij dat het uiteindelijk, je man zei het, maar het werd een kinderboek? Dat lijkt me nog best moeilijk. En hoe ben je te werk gegaan? Of waar heb je het op gebaseerd?
1: Ja. Nou, eigenlijk, ik heb vroeger zelf heel veel gelezen. Heel veel boeken van Enid Blyton over de 5. En ik ben, het is eigenlijk gebaseerd op ervaringen uit mijn eigen leven. Ik heb zelf een katje gehad, die is verdwenen. En nu, die is verdwenen, maar nu heb ik het eigenlijk omgebogen naar iets heel positiefs. Want deze katjes, die komen natuurlijk terug. Het zijn heel veel eigen ervaringen die erin verweven zitten.
0: Ja.
1: Er is een regisseur, Lieke. dat vinden de kinderen een beetje een bijzonder mens. Noemen er ook malle lieken. Vinden eigenlijk dat ze dat niet kunnen maken. Proberen dat ook af te leren. Maar Lieker, die blijkt een heel verhaal te hebben.
0: Zit van alles achter.
1: Daar komen, ja, dat is ook eigenlijk de boodschap van het boek. Niets is wat het lijkt. Ja. Don't judge a book by its cover, dat leren ze. He? Laat oma thuis.
0: Hoe doe je dat?
1: Laat oordeel, thuis? Nou, oordeel, mening, aannames. Ja, ik noem dat oma, maar dat leren ze eigenlijk.
0: Ja.
1: En daar loop ik zelf ook nog steeds tegenaan, hè? Ik ben elke dag nog aan het leren van dat ik die oma thuis moet laten.
0: Ja, je bedoelt met oma.
1: Met aannames, oordeel, hè, oordelen, niet snel oordelen.
0: Ja. Dat heeft uiteindelijk die hulp, die training jou gebracht, hè, dat je dit boek hebt kunnen schrijven.
1: Ja, ja.
0: Ga je dat nu vaker doen? Ga je meer boeken schrijven? Denk je van dit is wel heel erg leuk, dit helpt mij?
1: Ja, het smaakt naar meer. En ik had het nooit gedacht, want het gaat nu ineens een heel andere kant op. Ik mag ook workshops gaan geven bij de bibliotheek in Woerden, Oudewater.
0: Wat voor workshops zijn dat dan?
1: Aan kinderen. Interactieve workshops. Waarbij ik met kinderen aan de slag ga omdat ze eigenlijk een goede detective ook kunnen worden.
0: En vertel je dan ook wat over het politiewerk?
1: Ja, ik neem een foto van mezelf mee in uniform, waarin ik toevallig een hond in mijn armen heb, een puppy. Toby, die speelt ook een rol in het boek.
0: Ja. Is het ook de bedoeling, hè? Want je leert ook echt wel wat over het politiewerk. Want die kinderen komen dus in aanraking met een hele leuke politieagenten. Misschien ben jij dat stiekem wel een klein beetje. Dat is ook het idee, dat ze daar iets van leren of iets van meenemen.
1: Ja, ja. Vooral al die subtiele levenslessen die erin verweven zitten.
0: Wat is de belangrijkste levensles die erin zit?
1: Ik denk dat dat de belangrijkste les is van dat niets is wat het lijkt. Ja. He, die rechercheur, Lieke, die zich vreemd gedraagt. Ja, dat is niet voor niks. Die staat midden in de nacht haar tuin te harken. Ja, maar waarom is dat? Niet omdat ze zo raar is. Maar zij kan niet slapen. Ze heeft nachtmerries. Dus dan gaat ze maar wat anders doen. En als de kinderen dat eenmaal weten, ja, dan is dat heel anders.
0: Kijken ze het heel anders.
1: Dan vinden ze haar ineens heel leuk en begrijpen ze het.
0: Nou, het is uit. Er is ook wel een officieel feestje, hè? Als het echt gepresenteerd wordt.
1: Ja.
0: Wanneer is dat?
1: Zondag aanstaande.
0: En? Leuk.
1: Ik heb er zin in. Het voelt eigenlijk alsof ik ga trouwen of zo. Die spanning die je dan hebt van...
0: Ja, echt moment.
1: Spannend. Officieel, maar vooral heel leuk.
0: Ik wens je er heel veel plezier bij. En komt er een nieuw boek van jou?
1: Ja, De Blauwe Bende op Vlieland heb ik eigenlijk stiekem al een beetje uitgedacht. Moet alleen nog even op papier. Maar dat komt.
0: Leuk.
1: Ja, want Lieke de regisseur gaat verhuizen naar Vlieland, rustig. En start daar een camping. En de kinderen gaan dan kamperen daar. En dan is daar precies het festival, de Great White Open. En je snapt het al, er zijn allemaal artiesten en daar worden instrumenten van gestolen.
0: En zo gaat het dan.
1: Ja.
0: De Blauwe Bende en het Kattenmysterie. We mogen er ook eentje weggeven als je thuis denkt, god, ik zou dat leuk vinden om aan mijn kleinkinderen of misschien kinderen te willen voorlezen. Dan mag je dat mailen naar aantafel@rtvutrecht.nl als je interesse hebt. En Monica, je zet er ook je handtekening in. Dank voor jouw openhartige verhaal. Het was eventjes wat emotioneel net tijdens de plaats, maar ik hoop dat het goed met je gaat en dat je nog veel mooie boeken mag schrijven. Dank je wel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Fijn dat je daar was.
1: Ja, graag gedaan.

0: te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl. Hey!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Half twee geweest. Tijd voor het regionieuws met Eva. En vanwege de kans op zware onweersbuien geldt er vanmiddag code geel in de provincie.
8: Ja, tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. En ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. En verkeer kan hier last van hebben, net ook als buitenactiviteiten. Er is nog niemand aangehouden voor betrokkenheid bij de explosie van vannacht in Utrecht bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg. Door die ontploffing is er veel schade ontstaan aan de gevel van de zaak. Bewoners van huizen erboven moesten vannacht hun huis uit. En over de oorzaak is nog niks bekend, maar de politie sluit een misdrijf niet uit. De hoop is dat getuigen zich melden of omwonenden met camerabeelden. Bij hetzelfde restaurant is 3 jaar geleden een aanslag gepleegd. Hiervoor werd een Utrechter veroordeeld tot 3 jaar cel. Bewoners van de Amsterdamse Straatweg tussen Soest en Baarn balen van de vele hardrijders op de provinciale weg. Ze voeren daarom actie om het verkeer erop te wijzen dat ze in de dorpen 50 moeten rijden en geen 80. In Baarn stonden vanmorgen veel scholieren te wachten bij de drukke weg, samen met onze verslaggever Robert-Jan Boy.
9: Daar gaan we.
10: We gaan even overkijken.
9: Kijken wat er gebeurt. Oh, oh. Die komt veel te hard aanrijden, kunnen wij constateren. Maar wat maak je er wel eens mee als je hier oversteekt?
11: Ja, ik vind het vooral heel vervelend dat als ik hier in het midden sta, dat er dan 2 vrachtwagens tegelijk aan beide kanten komen. Dat ik dan te ver met mijn wiel naar voren stond, toen moest hij stoppen. Toen werd hij heel boos en dat is gewoon heel vervelend.
8: Ja, omwonenden die willen het liefst flitspalen. Dat kan de provincie niet regelen, maar moet de politie en het Openbaar Ministerie doen. Het vernieuwde sportcomplex Merwestein in Nieuwegein is weer open. De afgelopen 2,5 jaar werd het verbouwd en ook duurzaam gemaakt. En vanaf vandaag kunnen mensen er weer terecht om te zwemmen, sporten en te vergaderen. Het zwembad is helemaal nieuw en ook is de sporthal flink groter geworden. Het nieuwe pand heeft 2700 zonnepanelen en de mogelijkheid om water op te slaan en te hergebruiken. En het weer, ja, code geel dus vanmiddag vanwege die kans op onweer met hagel en windstoten. En dat alles bij zo'n graad of 20.
7: Daar houden wij dus eventjes rekening mee. Ik ben heel schandalig met de auto.
8: Ja, nou dat is wel slim vandaag.
7: Ja, ja. Dankjewel, graag tot straks.
8: Doeg!
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
10: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
14: Aan tafel met Liesbeth.

0: Monkees op Radio M Utrecht. Naam Believer. Ja, jullie reageren op het boek. Dat hebben wij inmiddels al weggegeven. Waar we het net over hadden. De Blauwe Bende van, en het Kattenmysterie van Monica Benit. En zondag heeft ze dus de presentatie. Nou, ik wens haar alle succes daarmee. Welkom.
1: Aan tafel.

0: Vuurwerk, Senna en Sven Versteeg, ja, op Radio M Utrecht. En wij gaan gewoon weer lekker het spel spelen, want het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Een nieuwe stem vandaag. En ik heb de indruk dat het misschien wel goed te doen is. Wij gaan die stem laten horen. Luister heel goed. Zet je radio of telefoon harder. Hier is die stem.
2: Gelukkig is dat goed gegaan.
1: De stem van,
0: ja,
1: M.
0: Je maakt kans op een mooie portable radio komende donderdag. Dan maak ik bekend wie dat gaat worden en gaan wij bellen. Geef je reactie door stemvanhem@rtvutrecht.nl. Stemvanhem@rtvutrecht.nl.

0: Manic Monday. De Bengals. En het was voor veel mensen weer een Manic Monday. Want ja, 31 augustus, de vakantie is officieel voorbij. En ik weet nog, als ik dan vroeger weer naar school moest. En ik heb een jaartje ook op de PABO gezeten. En dan ging ik de volgende dag stage lopen voor de klas staan. Nou, ik deed geen oog dicht van de zenuwen. En ik ga eens even aan mijn collega heren Jos en Reinoud vragen hoe jullie, want de Facebookvraag is eigenlijk, hoeveel uurtjes slaap heb jij nodig, Jos?
1: Nou, 6, 7.
0: Kan je daarmee toe?
1: 7 als ik geluk heb. Als ik langer slaap, dan word ik met hoofdpijn wakker. Dus,
0: is geen goed idee.
1: Nee, dus niet al te lang.
0: En is dat ook altijd zo geweest? Was dat toen je 16, 17 was ook al zo?
1: Eigenlijk wel.
0: Ja?
1: En ik vind het soms een beetje saai om te gaan slapen. Ik ben een avondmens en dan heb ik 6 uur, 7 uur heb ik meer dan genoeg aan.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké, en jij Reinoud?
2: Ja, een beetje,
0: technicus.
2: Beetje hetzelfde eigenlijk.
0: 6, 7 uur.
2: 6, 7 uur is meestal, ja, soms niet. Soms ben je gewoon echt moe en dan moet het meer. Maar
0: ja.
2: Meestal wel 6, 7 uur, 8.
0: Ik herken dit eigenlijk wel. Ik heb een tijdje gehad, vrouwen in de overgang. Ik heb een periode gehad, toen waren mijn kinderen zo in de basisschoolleeftijd. Iedere nacht werd ik echt om 4 uur klaar wakker en kon niet meer inslapen. Dan ben je echt 2,5 uur wakker en dan slaap je om 6:30 weer in. En dan moet je weer opstaan naar werk en kinderen naar school. Dat vond ik heel heftig.
1: Dan ben je kapot, hè?
0: Dan ben je echt. En dan merk je hoe van invloed dat is. Dus dat ik hier wel eens te monteren, toen hadden we nog beneden van die montageset staan, viel ik gewoon in slaap boven.
1: Serieus?
0: Ja, echt. Zo om 6:30 's middags na de lunch.
1: Een dipje. Ja,
0: echt een dip. Ja. Herken je dat? Of herkent iemand van jullie dat?
1: Ja, ik ken het wel. Ja.
2: Ja, maar het schijnt ook heel goed te zijn, hè? Powernapjes.
0: Maar niet als je zit te monteren op je werk.
2: Nee, maar dan moet je eigenlijk even weglopen.
0: Maar dat was wel heel, dat vond ik echt vervelend. Maar dat is gelukkig weer voorbij.
1: Nou, met die, we hebben een hele warme zomer gehad natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik ben voor de invoering van een siesta.
2: Dat je hier
1: zegt om een uur of 1. Hey jongens, ik ga even een nepje doen.
0: Dat wordt hier dan lastig met aan tafel, maar ja.
2: Nee, maar er zijn serieus bedrijven voor mij die dat wel doen.
0: Ja, nou, ja, het is niet voor niks dat in Italië en Griekenland en Frankrijk altijd zo was.
1: Ja.
0: Ja, jullie reageren ook massaal. Slechte slapers, goede slapers. 8 uur per dag, 6, 7 uur per dag. Sommigen slapen minder met het ouder worden. Dat herken ik ook wel een klein beetje. Mm. Pubers schijnen vaak veel meer slaap nodig te hebben.
1: Ja.
0: Nou ja, whatever. Reageer vooral, want Aard praat er vanmiddag uiteraard met jullie over door. En Jos, jij gaat ook weer even het verleden in zo dadelijk.
1: Studio 60's ga ik zo meteen doen. 31 augustus, de datum van de krant die ik heb gevonden. Utrecht Nieuwsblad in een jaar. In de jaren 60, het jaar dat de Berlijnse muur werd gebouwd. En de eerste mens de ruimte in werd geschoten. De Rus Yuri Gagarin, we weten het allemaal nog.
0: Mm-hmm.
1: En nou, een uur hele leuke 60's nummers. En je had het er al over, de scholen zijn weer begonnen hier in ons midden. Het midden. Ik vraag na drieën, wat is de leukste school waar je op hebt gezeten? En er komen leuke reacties binnen. Dat je zegt, van, daar moet ik nog eens aan denken. Die schoolfoto's heb ik nog. En dat doe ik na drieën.
0: En horen daar nog platen bij? Of dat je zegt...
1: Jazeker, schoolplaten.
0: Schoolplaten?
1: Platen over school. Ja, er zijn heel veel leuke platen. En ook hebben de mensen erop gezet. Ik zat toen op de MAVO en daar hoorde dit plaatje bij, bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dus platen over school, of over de klas of over de leraar. Ja, teach your children well, zeg ik dan.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja,
1: maar het mag ook gewoon een hit zijn uit jouw schooltijd.
0: Dan is het voor mij Mutt en Targetfeet.
1: Oké.
0: Voor jou, Jos, nog even snel.
1: Dat is een hele goeie. Ik denk iets van Deep Purple of zo.
0: Child in Time. Of Smoke on the Border.
1: Ja, of The Osmonds met The Crazy Horses. Ja, dat was ook wat.
0: We houden op met kletsen, Reinoud. We gaan nog een plaatje draaien. Dankjewel. Veel plezier vanmiddag. Zo dadelijk Studio 60's. En een goede middag. Kom maar door met je school.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
6: Goed, het is gelukt.
5: Wat is er gelukt?
6: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
5: Fluitje van een cent dus?
6: Nou, het was wel wat meer dan dat.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu om 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: ECE Brand en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
19: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
20: In de mooiste Mitchell-Kopf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kopf-tuinen Lage Vuurse op mitchellkopftuinen.nl.
11: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Studio 60's met Jos van Heerden.
22: Goedemiddag, luisteraars.

0: Ja, zo begon het eigenlijk voor de Bee Gees bij Radio M Utrecht. Nou, een beetje galm op mijn stem, zo. Dat hadden de Amerikaanse radiostations ook in de 60's en dat vond ik heel lekker klinken. Oké, jongens, de tune graag.
1: Studio 60's.

donderdag. Ik ben weer stoffige laadjes ingegaan en ik heb weer platen gevonden. Hartstikke leuk. Krant, wij gooien nooit kranten weg. Ik heb een krant gevonden van vandaag in een 60 jaar. De krant van 31 augustus in een 60 jaar. Dat jaar werd de eerste mens de ruimte ingeschoten. We weten het nog uit de geschiedenisboekjes. Yuri Gagarin. Het was voor het eerst dat radio in stereo uitzond. Ja, dat is niet voor te stellen. In de Verenigde Staten voor het eerst. En we gingen 5 dagen per week werken. Dat betekende dat de zaterdag een vrije dag werd. Ja, en we hadden een dans die iedereen danste. En

Ja, leuk. We dansen er nog steeds op. Ik zie Jerry in de pacemakers, Tremolo's, Beatles, Simon & Garfunkel, Buffoons. Dit wordt echt een

ben je toch 17 jaar en dan win je het Songfestival. Frans Gall, 1965. Luisteraars. In de 60's hadden de presentatoren, die noemden je luisteraars in meervoud. Ja, dat was die tijd. Ik heb de krant, ik zei het, van 31 augustus. Krant van vandaag in de 60's jaar. Yuri Gagarin werd de ruimte ingestuurd als eerste mens. Barack Obama werd dat jaar geboren. We dansten de twist. Ik heb hier de krant, Utrecht Nieuwsblad van vandaag. Het was maandag 31 augustus in het jaar 1961. Met de grote kop op de voorpagina: de Sovjet-Unie hervat kernwapenproeven. Naar eigen zeggen onder druk van de internationale situatie. President Kennedy reageerde met de woorden dat er grote bezorgdheid daarom was. Een foto in de krant van prinses Wilhelmina. Ze was 81 geworden. Ze had haar verjaardag gevierd zonder publiek. Zelfs bloemen kwamen niet door. Ze was gezellig ondergedoken op Paleis het Loo. Dan de leukste rubriek, de burgerlijke stand van vandaag, afgedrukt op 31 augustus 1961. Ik zie alleen baby's in Utrecht stad staan. Maar ook één in Nigeria, want Helene Voors kwam op de wereld in Port Ancour in Nigeria. Op de Oude Gracht 72 Bies in Utrecht stad was een meisje geboren bij de familie Bruinsma en ging Bertine Bruinsma heten. In Tivoli, in Utrecht stad, lees ik hier, waren 1500 nieuwe eerstejaars studenten aangekomen. Ze kregen allemaal een inschrijfformulier voor hun neus daar. En de rector Magnificus deed een woordje. Hij wilde ze meegeven, de studenten, dat ze flink aan de bak moesten. Student zijn is niet iets om romantisch over te zijn, zei hij. En ook dat in de eerste drie studiejaren 25% al afviel. Nieuws over Vianen in de krant van vandaag, 1961. Op de Rijksweg van Utrecht naar Den Bosch waren verkeerslichten gekomen bij het kruispunt Vianen. Want sinds de nieuwe brug bij Gorkum er was, was er veel meer verkeer. Bunnik had afscheid genomen van burgemeester Van de Weijer met een enorm defilé. Moet je je voorstellen, dan gaat de burgemeester weg. Een defilé met alle verenigingen van Bunnik. Er waren cadeaus en de burgemeestersvrouw kreeg een zilveren vaas met orchideeën. En waar konden we werken? Waar konden we solliciteren vandaag in 1961? Bij Van Gent en Loos in Utrecht stad voor een baan met een 45-urige werkweek. Na de zomer begonnen natuurlijk ook weer de dansscholen met hun lessen. Ik zie advertenties van Dansschool Wildschut, Dansschool Dik, Dansschool Jan Jansen, Dansinstituut De Rijk en de nieuwe dansschool Mario Cerné. En ook nog Dansinstituut Oog en Al. We dansten. En dat was mooi. Even een hit uit dat jaar die ik nog steeds leuk vind, 1961. Dit zijn de Marcel.

0: Twente. Ja, de Buffoons. Prachtige Close Harmony. Dit was hun eerste hit in 1967. Het werd meteen nummer 8 in de top 40.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: We zijn gek op de Beatles en altijd bij Studio 60's ruimen we tijd in. Vandaag ruim ik tijd in voor die bijzondere LP. Een dubbel LP. Hij was helemaal wit. En aan de binnenkant allemaal foto's van de Fab Four. Een prachtige LP was het, de White Album, met mooie nummers, maar ook rariteiten. En ik ga een van die rariteiten nu draaien, want hoe kom je erop? Paul McCartney had een reggae-band gezien in een club. En de naam van die band was de Opladi Oplada Band. En in die club kwam hij een Jamaicaan tegen. En die zei met een Jamaicaanse accent... Opladi Oplada, life goes on. En die man, die kwam hij later weer tegen, die werd boos toen Paul daar een liedje van had gemaakt, want hij wilde een aandeel in de winst. Kan ik ook wel weer begrijpen. Toch heeft Paul deze man nog geholpen, want toen hij in de gevangenis terechtkwam, betaalde Paul zijn borgtocht. Maar dan moest hij wel afstand doen van de rechten.

0: Amerika dat je erover viel. We hadden al de twist. En dit was de Harlem Shuffle. Daar moest je dan op een bepaalde manier op bewegen. Daarna hebben de Stones het nog gedaan. Veel later. En dit was het origineel van Bob en Earl. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Studio 60's. Het is 2:30. Zometeen het regio nieuws met een ongeluk met een paardentrailer. En code geel in onze provincie.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Regio Nieuws van 2:30. Eva de Boer. Eva, hallo.
5: Hi, goedemiddag.
4: We gaan het hebben over Leusden. Daar was een incident met een paardentrailer.
5: Ja, en het paard dat daarin vervoerd werd zou tijdens de rit onrustig geworden zijn. En daardoor ook mogelijk gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag vandaag. Het dier ging tijdens het vervoer met zijn hoofd door een ruit. Er is schade aan de trailer en aan de auto die ervoor reed. Het paard is opgehaald door een andere trailer. Daarvoor werd de weg ook even afgezet. Inwoners van Houten mogen meedenken over een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Karen Heerschop vertrekt volgend jaar. En daarom mogen inwoners hun mening geven over een opvolger. Ook bedrijven, organisaties en scholen in Houten mogen meedenken. En alle reacties worden gebruikt voor een profielschets. Heerschop werd vorig jaar waarnemer als opvolger van Gilbert Isabella. Die stapte op na een kritisch rapport over zijn gedrag en dat van 2 wethouders. Vanwege de kans op zware onweersbuien geldt vanmiddag code geel in de provincie Utrecht. Tijdens die buien kan er veel regen in korte tijd vallen, maar ook hagel. En ook staat er een krachtige wind met kans op windstoten. Verkeer kan hier ook last van hebben, net als buitenactiviteiten.
4: Nou, vrijdag was het erg, hè?
5: Ja.
4: Het werd helemaal donker hier, ja. Om 1:00 of 3:00.
5: Ja.
4: En het was ongelooflijk. Ik vond het een enge sfeer hebben zo.
5: Ja, dat kan een beetje onheimisch voelen dan, hè, als het ineens zo donker is.
4: Ja, en zo heb ik nog iemand in de uitzending gehad die bang was van onweer. Heb jij daar geen last van?
5: Nee, en dat komt omdat mijn moeder daar nooit bang voor was. Dus die vond het vroeger als het ging onweren, dan vond ze het mooi. En dan, ja, dat krijg je dan als kind ook een beetje mee.
4: Net als mijn moeder. Dan gingen we naar de hemel kijken.
5: Ja, precies. En dan ging je kijken of je een flits zag en zo, dus bang ben ik niet. Nee.
4: Okay, goed om te horen.
5: Ja. Tennisser Botik van der Zandschulp die komt morgen voor het eerst in actie op de US Open in New York. De Veenendaler speelt in de eerste ronde tegen de Brit Jan Koinski. Hoe laat zijn partij begint, dat is nu nog niet duidelijk, want dat hangt af van de eerdere partijen op die baan. Ja, en het weer nog. Het is dus code geel vanwege die kans op onweer met hagel en windstoten. En het wordt 1 graad of 20 maximaal.
4: Het waait ook flink hier, hè? In de Hengelstraat. Ik zie het,
5: Ik zie de bomen heen en weer gaan hier.
4: Nou, hou je hoed vast.
5: Dat doe ook, ja.
4: Zometeen gaan we door met de 60's.
6: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
7: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
8: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
9: Doet u voorzichtig met mijn vader.
10: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
11: In de mooiste Mitchikoff-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchikoff-tuinen Lage Vuurse op mitchikofftuinen.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Studio 60's met

0: Tijd ver vooruit door Dion. Dion Dimucci en de Belmans. 1961, zo oud is het al. Hij brak met die oude begeleiding. Het werd rauw. En een saxofoon-solo van Buddy Lucas. Ik vind hem helemaal geweldig. Jongens, doet die jukebox het goed? Ja, ik hoor wat.
1: Allemaal! Leg maar op een koffie en de jukebox gaat. Lever de muziek, jongen.
0: Ja, de jukebox, hij gaat aan. Ik lees weer op vandaagindemuziek.nl. Dat vandaag in het jaar 1963 veel jongeren naar een feest van Muziek Express gingen. Je weet al, dat blad, muziekblad. Het blad had een grote tent neergezet in Zevenhuizen. 4000 jongeren konden daarin. En dat heette de Teenager Show. Het was een echte, het naam begin 60's hadden ze het over teenagers. Bij Veronica hadden ze Teenager Muziek Express. En wie traden erop in die tent? Nou, Rob de Nijs en de Lords, de Foreo's. Bekend van Zeg Niet Nee, Hey Hey Hey. Sandra en Frankie Remer, de Dixieland Pipers, Willy Alberti en uit Driebergen de Blue Diamonds. En je mocht naar binnen voor een Rijksdaalder. Ja, ik ga zometeen de Blue Diamonds laten horen uit de jukebox. Welke wil je liever horen? Deze?

0: Of ga je liever voor deze van de Blue Diamonds, Up Above My Head.
1: Up above my head.

somewhere. Welke wil je horen? De eerste of de tweede? In A Little Spanish Town of Up Above My Head? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht en de meeste stemmen gelden.

knippen met je vingers. Ja, je doet mee. Dat vind ik hartstikke leuk hoor. The Temptations. Platen met de lekkerste letter van Motown. Bij Radio M Utrecht gaan we de jukebox aanzetten. Ja, ik zag het in vandaag in muziek.nl. Dat die grote tent, 4000 jongeren in Zevenhuizen. De tent van Muziek Express. Met onder andere de Blue Diamonds. En welke van de Blue Diamonds heb je gekozen? Bedankt voor het stemmen. Nico, Astrid, Bram, Jim, Nel, Adriaan, Johan, Anja, Anita, Barend, John, Dennis, Winnie, Jan en Wilfred, Jan, Ruud, Miranda, Bart, Pim, Danny, Sera, Roel, Freek, Jolanda, Angelique en ik vergeet er vast nog een paar. Ik vond het wel leuk. Nico, die zei, wil je die plaat draaien die ik niet ken? En dat vind ik toch wel een leuke. Met een kleine meerderheid is hier toch geworden de Blue Diamonds uit Driebergen. Ze gaan Up Above My Head te zingen. Ik vraag me af of ze dat ook toen hebben gedaan in het jaar 1963. Doet hier het jongens, een kwastje erin, jukebox. P15 is het. Ja, daar gaat hij. Komt in beweging. Veel plezier met de Blue Diamonds.

Sex Pistols. En ik denk dat Neil Young geen zin had. De Marrakesh Express. Ik ben één keer in Marrakesh geweest. Het was 40 graden, maar toch was het een geweldige belevenis om daar te zijn. Maar Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Ik weet niet of je deze nog kunt herinneren. Ik heb een nummer gevonden van Herman van Veen. Geboren in de Utrechtse Kievietsdwarsstraat. Althans niet. Hij werd geboren in het ziekenhuis, maar hij groeide op in die Kievietsdwarsstraat. Ik heb een nummer van hem gevonden uit 1969. Herman van Veen had zijn album uitgebracht, Herman van Veen 2... waar ook zijn knijter Suzanne op staat. Bob Dylan die zong I Want You. Herman van Veen zong Ik Wil Jou. Herman van Veen, 1969.

0: 62. Let me in. En dit is het uurtje dat zo voorbij is. Dat zeg ik altijd na afloop. Hoppa! Nou, ik mag nog 2 uur plaatjes blijven draaien. Kinderen zijn weer naar school in Midden-Nederland. En ik vroeg, wat is je leukste school waar je ooit op hebt gezeten? Nou, dan komen al leuke reacties binnen op de Facebook van Radio M Utrecht.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op Pearl.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
6: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel, Levi. Er 1 file nog van de ANWB. op de A12 Utrecht naar Den Haag. Een file van een paar minuten tussen de Meren en Woerden. Kapotte vrachtauto is de oorzaak. Ze hebben de rechterrijstrook dicht. Zometeen Spargo en de Rolling Stones.
9: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
13: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Met twee verliefde mensen, you and me van Spargo. Ik zeg goedemiddag. Ik zeg leuk dat je luistert. Waar dan ook, want met de app van RTV Utrecht hoor je ons in de hele wereld. Mag het raam even open, jongens? Even. Ja? Het waait als een gek hier in Utrechtstad waar wij wonen in de Hengeveldstraat. Er is zelfs code geel afgegeven omdat er onweer aan kan komen. Dat we het gewoon even weten. Nou, de kinderen zijn weer naar school. Voor sommige mensen is het een opluchting. Want ja, het kan zijn dat ze zich gingen vervelen. Dat kan ik me helemaal voorstellen. De vraag aan jou is, wat was je leukste school waar je ooit opgezeten hebt? Patricia reageert via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Mijn tijd op Bartimeus was een mooie tijd. Bertil van der Gun die zegt, het Niels Stensen College, waar de betekenis van The Wall van Pink Floyd werd gebruikt tijdens godsdienst. Oh, dat vind ik wel een interessante. Jeroen die zegt, de baanbrekende beroepsschool in IJsselstein. Voor stage naar Dresden geweest. En dat was een geweldige tijd. Wat was voor jou de mooiste school waar je op zat? Laat even weten, stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. Want ze zijn weer naar school. En we zoeken

0: je voor een appje, een leuk appje. You're such a good looking woman. Het is Radio M Utrecht van Joe Dolan was dit. Ja, de kinderen zijn weer naar school in de regio Midden-Nederland. En voor sommigen een opluchting. Voor de kinderen ja, die hadden er misschien wel weer zin in. Ik vroeg, wat was de mooiste school waar je ooit op hebt gezeten? En Fons Jansen had trouwens ook een herinnering.
1: Onze meester stelt ook van die stomme vragen. Dan zegt hij, welke maand heeft 28 dagen? Ik zeg, nou, elke maand.
0: Bianca Beugelaar die zegt, voor mij was het de land- en tuinbouwschool in Naarden een fantastische tijd. We luisterden naar muziek van Doe Maar. Anke Blom die zegt, dat waren mijn jaren op de Marnix Kweekschool in Utrecht. En we hadden Blue Oyster Cult en Queen aan. Dan heb ik Ines die zegt, de basisschool met meester De Haan. Dat je dat dan nog weet, hè? Jaap die zegt, de gezelligste school was de Eloud van Zoeterwoude MAVO in Utrecht. Dan heb ik, Marian, de Nederland, die zat op de Nederlandse school in Jakarta. Die heeft er van de achteren op de 14e heeft ze erop gezeten. Dan heb ik Gerda, die zegt, Jos, de leukste tijd was de Oranje Nassau MAVO in Utrecht. Leuke leraren, leuke leraressen en de leerlingen waren ook hartstikke leuk. En we luisterden naar muziek van Boni M. Yvonne de Vries uit Hoogvliet aan de lijn. Yvonne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt op een hele leuke Mulo gezeten in Spijkenisse. De koningin Juliana Mulo. Waarom was die zo leuk?
2: Ja, het was ontzettend gezellig. Ik kwam van een beetje zo'n dorpsschooltje, zo'n lagere school. En dan kwam ik ineens op de Mulo. En dan, ik weet niet, we werden ineens ook heel anders behandeld of zo.
0: Oké, want toen was je groot.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer. Ik denk dat ik een jaar of 12, 13 was, maar in de eerste. Maar het was toch heel anders.
0: Weet je nog die eerste schooldag van de basisschool naar de brugklas? Wat ging er toen gebeuren voor jou?
2: Eigenlijk alles. Mm-hmm. Want tussen de middag bleef je over, hè? Dan zat je op school. En dan ging je tussen de middag met vriendinnen leuke dingen doen en zo. En en dan in de middag ging je weer eens thuis kijken hoe het daar was.
0: Yvonne, wat is het belangrijkste wat je geleerd hebt op de koningin Juliana Mulo?
2: Dat ik heel goed ben in talen.
0: Oké.
2: Ja, dat kwam me allemaal aanmaaien. En de rest vond ik allemaal niet zo interessant.
0: Nou, je hebt ook nog geen taalfout gemaakt zo door de telefoon. Dus heel mooi. Zeg, de kinderen zijn hier in het midden weer naar school terug. Wat wil je de kinderen meegeven die aan hun eerste schooldag weer zijn begonnen?
2: Ja, jeetje, geniet ervan. En buiten dat je natuurlijk goed je best moet doen en leren en huiswerk, ook wel genieten hoor ervan, van je schooltijd.
0: Absoluut.
2: Want voor je is voorbij.

0: ook in mijn ooghoek. Straks hebben we het in het regionieuws over Nieuwegein. Daar zijn problemen met de lantaarnpalen. En daar gaat het over zo. En hoe laat sta jij op, 's morgens?
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek,
3: een blik op de weg
1: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Mike is terug. Mike Modee gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: 4, tijd voor het regionieuws. Even de Boer, hallo.
9: Ja, goeiedag.
0: Zometeen scholieren die in actie komen tegen hardrijders in Soest en Baren. Maar nu goed nieuws voor de inwoners van Nieuwegein.
9: Ja, want de gemeente neemt samen met netbeheerder Stedin maatregelen om de lange problemen met de straatverlichting aan te pakken. Het is al lange tijd regelmatig mist daar in de gemeente en is het donker op straat omdat de verlichting het niet doet. Dat komt door een zogenoemd ringnetwerk. Dat betekent dat als één paal een storing heeft, dan een hele wijk uitvalt. Stedin die gaat extra spanningskasten neerzetten, waardoor minder mensen last hebben van een donkere straat. En in oktober moeten die kasten er staan. In Leusden is aan het begin van de middag een incident geweest met een paardentrailer. Het paard dat vervoerd werd zou tijdens de rit onrustig geworden zijn. Het ongeluk gebeurde vandaag aan het begin van de middag. Het dier ging tijdens het vervoer met zijn hoofd door een ruit. Er is schade aan de trailer en aan de auto die ervoor reed. Het paard is opgehaald door een andere trailer. Daarvoor werd de weg daar kort afgezet.
0: Ik ben wel een beetje nieuwsgierig hoe het gaat met het paard.
9: Ja, het paard is gewond geraakt, maar nog wel fit genoeg om opgehaald te worden door een andere trailer. Dat is wat we weten in ieder geval nu.
0: Wat een drama voor het paard ook, hè?
9: Ja, zeker. Ja. Heel zielig.
0: Ik vind het wel goed dat je zegt, het paard heeft een hoofd.
9: Ja.
0: Ja, dat hoort
9: dan. Edel dier.
0: Dat hoort, edel. Ja.
9: Zeker, zeker. Bewoners van de Amsterdamse straatweg tussen Soest en Baarn balen van de vele hardrijders daar op de provinciale weg. Ze voeren daarom actie om het verkeer erop te wijzen dat er in de dorpen 50 moeten rijden en geen 80. In Baarn stonden daarom vanmorgen veel scholieren te wachten bij de drukke weg onderweg naar school. Vanwege het einde van de schoolvakantie wordt de actie deze week gehouden. Omwonenden die willen het liefst flitspalen, maar dat bepalen uiteindelijk de politie en het Openbaar Ministerie. Het vernieuwde sportcomplex Merwestein in Nieuwegein is weer open. De afgelopen 2,5 jaar werd het verbouwd en duurzaam gemaakt. En vanaf vandaag kunnen mensen daar dus weer terecht om te zwemmen, sporten en vergaderen. Het zwembad is helemaal nieuw en ook is de sporthal flink groter geworden. Het nieuwe pand heeft 2700 zonnepanelen en ook de mogelijkheid om water op te slaan en om te hergebruiken.
0: 2700 zonnepanelen?
9: Het zijn heel veel zonnepanelen, ja.
0: Dan hebben ze ook hopelijk heel veel accu's.
9: Ja, dat zou je dan wel hopen en denken. Ja, zeker. Het weer, ja, er is nog steeds even opletten, want code geel is afgekondigd voor de middag vanwege kans op onweer met hagel en ook harde windstoten. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dankjewel, Eva. Het zonnetje schijnt hier nog in Utrechtstad, maar het is wel aan het waaien. Het
9: kan zomaar omslaan.
0: Er is trouwens het uitgebreide weerbericht.
9: Heel goed.
0: Eva, over een uurtje. Tot zo.
9: Ja hoor.
0: Drie files nu van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting het zuiden een file van 8 minuten tussen Beest en Zaltbommel. A12 Utrecht Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 13 minuten. Kapotte auto, dan komt het door. Rechte rijstrook dicht. En de A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden 14 minuten. Kapotte vrachtauto, de rechte rijstrook is dicht. Een van de lekkerste rockhits uit de 70's. Kom zo.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

had een klein transistorradiootje. Die stond altijd op Radio Veronica. En mijn broer had er ook een. En daar stond hij op Radio Noordzee. Ja, dat was het verschil tussen mijn broer en ik. Later heb ik naar alle twee de zenders met heel veel plezier geluisterd. Beckman Turner Overdrive, BTO, uit Canada. Ja, 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen. 3 verse platen heb ik uitgezocht. En er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Die kun je zoeken. Het kan een woordje zijn. Betekenis van alle 3 de hits kan het ook zijn. En soms de namen van de artiesten. Nou, doe gezellig mee en win iets hier bij Radio M Utrecht. En Ed Sheeran heeft de eerste aanwijzing. I found my

0: berichtje via de app van RTV Utrecht. En voor je het weet win je iets hier bij Radio M Utrecht. En André heeft nummer 2.
1: Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren. Daar gaan we. Twee Chinezen liepen. Is het nou nodig om er steeds een Chinezen bij te halen? Waarom nou juist Chinezen? Kunt toch ook wel eens over een ander zingen? Twee Belgen liepen sa. Dag niet weg, die Belgen, mappa. Daar word ik toch doodziek van, hè? Ik ga toch ook wel eens een liedje zingen zonder daarbij grappen te maken ten koste van andere mensen.

0: Hollanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over Ajax en ze...
1: Hoezo? Wat mankeert er aan Ajax? We zijn een fanatieke Ajax fan. Als u aan Ajax komt, kom u aan mij. Heb je dat goed begrepen?
0: Twee Nederlanders liepen zomaar ergens op de straat. Het gesprek ging over voetbal en u weet wel hoe dat gaat. Ze gingen een café in en bestelden daar een pils. En...
2: Even stik die alcohol, weg met alcohol. Wij proberen op allerlei manieren mensen duidelijk te maken dat alcohol volksvijand nummer 1 is. Als u er nou weer vrolijk over gaat zingen, heb ons actie genut.

0: dan?
1: Ja, weet je wel dat toffies heel slecht zijn voor het gebit? Hè? 50% van de mensheid heeft een slecht gebit. Dan gaat u dan nog gezellig zingen over een toffie bij de koffie. Helemaal gek geworden.

0: zelfs twee. Geen telefoon? Oh, gaan we verder. Oh. Ze stapte in de auto en ze reden dadelijk weg. Het...
1: Hallo met Veilig Verkeer Nederland. Waarom doen die mensen niet eerst hun autogordel om? Huh?
0: Ze stapte in een auto en ze deed hun autogordel aan. Ze rookte een sigaartje en...
2: Rookje is slecht voor de gezondheid, want...
0: Ze namen samen snoepje. Sorry. De een die had een appel en de ander een banaan. Ze hielden van de Betuwe, dus reden richting Tiel.
3: Ik vind dit een duidelijke sluikreclame voor Shem, als ik eerlijk ben.
0: Ze reden en ze reden zomaar kriskras door het land. Wat nou weer?
4: Met wie spreek ik?
0: Met Van Duin.
4: Dan ben ik verkeerd verbonden.
0: Wat zeg ik nou? Oh ja, ze reden zomaar kriskras door het land. En kwamen toen uiteindelijk op een nudistenstrand. Op een gewoon strand, gewoon niks aan de hand, gewoon strand. Twee dames in bikini, in een badpak.

0: toch veel leuker zijn? Ik begrijp niet dat u zo onder het nog niet maakt.
1: André van Duin, gemaakt het 50 jaar geleden. Het is niet te geloven, 50 jaar geleden, jongens. Het is maandag en dan is het spelletje altijd extra makkelijk... omdat je dan nog een beetje op stoom moet komen, hè? Dikke olie. Hier is nummer 3, Spanje.

0: Spagna. S-P-A-G-N-A. Bedankt voor het meedoen met het spelletje de 3 voor 4. En wat is nou die overeenkomst? Op maandag is hij altijd heel makkelijk. Dan zou zelfs ik hem kunnen raden, denk ik. Dan moet er even opgenomen worden.
1: Met Ernst.
0: Ernst, ja, het is mij ook Ernst. Jos, Radio M Utrecht. Ernst, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel jij vandaan?
1: Veenendaal.
0: Veenendaal. Is het daar ook zo aan het waaien?
1: Nou, nee, dat valt wel mee. Er staat hier bijna geen wind.
0: Serieus?
1: En de regen is ook bijna niet gevallen.
0: Oké, nou hier is het behoorlijk aan het waaien. En ja, ik heb toch iets gehoord over code geel, dat het weer mis kan gaan, hè?
1: Nou, code geel met dit weer. Ik geloof er
0: niet reeds van. Nou ja, dat heb ik ook wel eens. Maar dan is er in ieder geval, heb ik eens uitgezocht hoe dat nou zit met dat code geel. Als code geel of code rood wordt gegeven, dan kan het slecht weer zijn. Gaan worden. Het kan gebeuren dat wij dus, dat je dus niet achteraf kan zeggen, hey joh, je hebt me niet gewaarschuwd, zoiets.
1: Nee, oké, maar het kan ook dat ik morgen rijk ben, maar dat is ook niet zo.
0: Dat is ook wel een goeie. Volgens mij ben jij een wijze man, Ernst, want ik heb al een paar wijsheden gehoord.
1: Ja, maar dat zeggen alle vrouwen.
0: Ja, is dat zo? Wat is jouw levensmotto, Ernst?
1: Gewoon positief blijven.
0: Nou, dat is al een hele goeie.
1: Ja.
0: Ja, dat als je zegt van, is mijn glas half leeg of is hij half vol?
1: Nou, hij is al wat leeg.
0: Oh, dat wel?
1: Ja, op dit moment wel.
0: Oh, hoe komt dat dan?
1: Nou, omdat ik hem zo weer ga vullen.
0: Ernst, ik vind hem geweldig. Het is leuk, het is nu al leuk en je hebt nu al gewonnen. Wat mij betreft. Maar je moet nog eventjes zeggen, het spelletje, de 3 voor 4, wat heb je ervan gemaakt?
1: Een telefoon.
0: Telefoon. We hadden de old phone van Ed Sheeran. Daarna Belt u maar van André van Duin uit 1976. En Call Me van Spanje.
1: Ja.
0: Ernst, wat wil je bij ons winnen? Je zou kunnen kiezen voor een notitieboekje waar je je eigen wijsheden in zou kunnen schrijven. Dat is hartstikke leuk. Dan kun je het nog uitbrengen en dan ga ik dat boekje kopen. Je mag kiezen voor een puzzelboekje of een shopper. Daar kun je in Veenendaal reclame voor ons maken.
1: Doe dan maar die shopper.
0: Ga ik dat doen? Ga je reclame maken? Dat vind ik hartstikke leuk. Wil je nog de groeten doen? Ik vraag het nooit, maar ik vind het toch stiekem leuk.
1: Nou, de groeten aan heel de familie.
0: Oké, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Ja, je glas half vol, half leeg. Je moet hem weer vullen, denk ik.
1: Ja. Je moet beter blijven.

0: Giada Borsato, mooi liedje. Ik word altijd een klein beetje week als ik dit hoor. En vandaag, op de eerste schooldag weer in Midden-Nederland, moet ik weer denken aan mijn dochter die met een veel te zware schooltas voor het eerst achter op de fiets gebonden naar de brugklas moest fietsen. Ja, dat zijn toch wel ogenblikken om te onthouden. Straks kom ik daar even op terug, want ik heb een heel mooi liedje gevonden van Tineke Schouten. Dat gaat daar ook over. Zometeen nog veel meer mooie platen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
8: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui, in de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Levi. Ik heb 4 files. Ja. ANWB met 4 files op de A2. Utrecht-Zettelgem-Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoopert-Waterberg een kwartier. Oorzaak een kapotte auto, rechterrijstrook dicht. Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren 11 minuten. En dan geen op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagenstein en Lexmond. Die duurt 5 minuten. We gaan naar de 70's, de Jacksons gaan voor ons zingen.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
13: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Radio M Utrecht, zender met de lekkerste letter. Kinderen zijn weer in school. Ik heb al verschillende mensen gehoord die zeggen... nou, ik ben blij dat ze weer in school zijn. Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Ik vroeg aan je, wat is de mooiste school waar je opgezeten hebt? Johanna die zegt de Karel Doorman School in Leeuwarden. We genoten van de muziek die we daar ook hoorden. Marion die had een moordtijd, zegt ze, op het Montessori Lyceum. Veel vriendinnen, samen huiswerk maken, schoolfeesten, schoolkamp en fijne docenten. Dat is mooi. Dan heb ik Ingrid die zegt, goeiedag Jos. Het mooiste vond ik aardrijkskunde vroeger op school en talen. Populaire liedjes van de T-set en zo draaien. Kan me helemaal voorstellen. Ja, de eerste schooldag is het weer. Agda en de Munnik, die gaan

Ja, dat had ik vorige week ook al. Dat hij opeens zegt van, doe het zelf maar. Southern Nights van Clan Campbell. Wat een mooi plaatje. Radio M Utrecht is dit. En ja, we zijn weer begonnen met de scholen. De kinderen zijn weer naar school gegaan. Bepakt en bezakt zoals dat ging. Marcel die zegt, ja, deze plaat die hoort er eigenlijk bij. Maar ook weer niet.

0: dit is het gevoel als de vakantie begint. En die vakantie die houdt toch een keer op. Het is Radio M Utrecht. We hebben het over scholen, herinneringen. Wat was de mooiste school waar je op zat? Ja, ik heb mijn correspondent heb ik aan de lijn. Gerard, goeiedag.
1: Goeiedag, jongens.
0: Mijn correspondent in De Hoef. Je ging met heel veel plezier naar een school in De Hoef. Welke is dat geweest, Gerard?
1: Nou, dat is de Antoniusschool geweest. Mm-hmm. En dat was een school met een redelijk vrijgerochte karakter.
0: Oké. Okay.
1: Want er hadden we een hoofdleraar en er kon alles. Er werd zoempie getrapt en daar gingen we mee op kamp. En ja, Sinterklaasvieringen, dat waren hele belevenissen. Want er werd er wel eens een in de zak gestopt en die kwam een dag later pas terug.
0: Dus, serieus?
1: Serieus, ja. Dat waren ook de pieten met de kettingen nog, hè. Dus, nee, Sjaak Vervliet, ik weet het nog precies.
0: Ik was doodsbang voor Zwarte Piet vroeger. Ja,
1: dat werd je ook een beetje opgedrongen. Maar ja, op een gegeven moment is het over, hè.
0: Ja, ja.
1: Met alles wat je geloven moet.
0: Hé, hey, jij hebt het over zoempietrappen. Wat was zoempietrappen, Gerard?
1: Ja, jullie noemen het schorsjepiepen, wij noemen het zoempietrappen.
0: Oké.
1: En dat is met 8 op een rij en dan de meester in het midden. En dan net zo lang tot het ijs er aan was.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was meester jammer, die ging voorop in de strijd.
0: Ja.
1: En die ging altijd voorop, ook met kamp. Het was ook altijd een grote belevenis. Met nachtwandelingen en we hebben de geulens omgelegd bij Valkenburg.
0: Okay.
1: Die ging ineens, het mag niet kret in bocht neer. Dus ja, dat was echt een openbaring. Dat kon alles.
0: Zie je nog wel eens oude leerlingen? Want jij woont nog steeds in dat gezellige dorpje bij Amersfoort, De Hoef. Zie je ze nog
1: lopen? Nee, het is De Hoef bij Meidrecht, hè? Niet op elkaar gooien.
0: Oké, bij Meidrecht. Andere De Hoef.
1: Ja, maar wij hebben 3 jaar geleden een reunie gehad. Dus
0: leuk.
1: Ik heb de meester nog weer gesproken. En dat was echt heel leuk.
0: Ja, niemand was er veranderd natuurlijk.
1: Nee. Ze waren allemaal hartstikke strak gebleven hier.
0: Ja, geloof ik. Gerard, dankjewel voor je mooie herinneringen. Voor alle leerlingen van Sint-Antonius School in De Hoef. Mia Julio, Down by the Schoolyard. Het gaat over het schoolplein, Gerard.
1: Ja, dat gaat over het schoolplein. Inderdaad.

Jennifer Lopez en Waiting for Tonight bij Radio M Utrecht. Eerste schooldag weer voor de kinderen in het midden van het land. Ik draai plaatjes over scholen.

0: Ja, vroeger had je er niet. De Ramones, die zongen erover. En tegenwoordig heb je de Herman Broos Academie. Dus die is er echt gekomen. Jeannette Schreuder die zegt aan de Frank School op de Van Bijnkershoeklaan in Utrecht. Dat was mijn school. Bianca, de Land- en Tuinbouwschool in Naarden. Anke, de Mannix Kweekschool in Utrecht. Dan heb ik hier even doorscrollen. Marian, de Nederlandse school in Jakarta, heb ik al genoemd. Dan heb ik, even kijken. Marion, Montessori Lyceum, was mooi. Dan heb ik nu Marie O.C. aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In Meidrecht, hè?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Jij hebt je leukste school pas meegemaakt toen je 40 plus was.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dat is eigenlijk een school voor zij-instromers, heet dat, hè? Voor de zorg. Daar heb je op gezeten. Welke school is dat?
1: Dat is de Z-Academie in Meidrecht. SET-Academie.
0: Mm-hmm. En je hebt dus, laten we zeggen, bijscholing gedaan. Ik vind dat heel mooi als mensen dat doen. Als je 40 plus bent, dat je zij instroomt. Dat je de zorg ingaat. Hoe is die school geweest, die opleiding?
1: Ja, dat was heel erg leuk. Ja, ik was niet zo'n schoolganger vroeger. Dus hoe sneller ik van school af kon, hoe beter ik het vond. Ja. En werkte in een hele andere sector, in de commerciële sector. En op een gegeven moment wilde ik toch wel eigenlijk graag in de zorg aan de slag.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, je hebt je hypotheek en je kinderen en noem het allemaal maar op. Dus je kan niet zeggen van ik ga gewoon naar een ROC toe. Tenminste, dat was voor mij niet passend.
0: Uh-huh.
1: Dus ik was op zoek naar een school waar ik in een verkorte tijd een zorgopleiding kon gaan volgen. En dat kon bij de Z-Academie.
0: Ja, hartstikke mooi. Hoe lang duurt zo'n opleiding als je dat doet? Zeg maar, je hebt je gewone bezigheden. Hoe lang doe je erover voordat je je papiertje hebt?
1: Dat was voor. Ik heb de verzorgende IG-opleiding gedaan. Dus dat is niveau 3, MBO niveau 3.
0: Uh-huh.
1: En dan zit je alles bij elkaar zo'n beetje 9 maanden op school. En dan ga je 1 dag in de week heb je les.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En je kan. Je gaat de andere dagen al gewoon stage lopen, werken?
1: Ja. Ja, klopt. Je hebt 2 dagen dat je stage loopt, zeg maar. En daarnaast kon ik dan inderdaad de andere dagen ook werken, zeg maar, al in de zorg. Maar dan natuurlijk beperkt in je handelingen die je mag doen. Dus maar het fijne is dat je eigenlijk ook gewoon direct werk hebt daarna. Want vaak wil het stagebedrijf je ook al houden.
0: Ja.
1: Maar ja, je kan eigenlijk overal aan de slag, want je krijgt gewoon een landelijk erkend diploma daar.
0: Dat is hartstikke mooi. En je zegt dat is de mooiste school waar ik ooit op gezeten heb.
1: Ja, nou vooral omdat je gewoon met mensen in de klas zit die in hetzelfde schuitje zitten, zeg maar. Hè, die al wat ouder zijn. En het gaat niet alleen over uitgaan en wat heb ik het weekend gedaan. Maar van joh, mijn kind heeft dit en hoe doe jij dat, weet je wel. Dus dat maakt het al heel erg leuk.
0: En nu ben je in de zorg aan het werk. Wat goed om je verhaal te horen. Dus jouw leukste school, de Z-Academie in
1: Absoluut.
0: Meidrecht.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk om van je te hebben gehoord. En dat je even in de uitzending wilde komen en nog heel veel succes in dat mooie vak, de zorg.
1: Ja, zeker. Dankjewel.
0: Okay.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Oké, dag.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Zometeen het Regio Nieuws. Blijf lekker luisteren.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: PerSafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Tijd voor het regio-nieuws van 4:30. Hallo Eva, goedemiddag.
9: Hi, goedemiddag.
0: Er zijn plannen, er is weer een stap dichterbij, dat de Galaxy Tower in het stationsgebied van Utrecht wordt afgebouwd. Hè?
9: Ja, dat klopt. Een externe financier stelt daarvoor een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. Die Galaxy Tower wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein in Utrecht en is 92 meter hoog. Althans, dat moet het dus worden. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. Eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden en die zegt voor de afbouw van het pand nog een jaar nodig te hebben. En dat betekent dat het midden volgend jaar klaar moet zijn. De politie in Eemnes heeft dit weekend meerdere meldingen gekregen over oplichters. Het gaat om mensen die zich voordeden als agent. Ze wilden bij mensen thuis langskomen om sieraden en geld veilig te stellen. De echte politie waarschuwt om hier niet in te trappen.
0: Heb jij wel eens zo'n nepagent aan de deur gehad?
9: Nee. Jij wel?
0: Ik eigenlijk ook niet.
9: En toch krijgen we er echt heel regelmatig meldingen over dat dit gebeurt. Dus het gebeurt blijkbaar toch echt vaak.
0: Ik denk dat het meerdere keren per maand komt dit in het nieuws. We waarschuwen ook, we hebben experts in de uitzending van mensen, er komt niemand aan de deur om je sieraden op te halen. Er belt niemand van je bank dat je geld veilig gesteld moet worden. En toch gebeurt het. Het
9: gebeurt nog steeds, ja. Dus nou ja, nogmaals maar de waarschuwing. Werkt er niet aan mee, trapt er niet in.
0: Zo is het.
9: Ja. De scholen zijn weer begonnen, zo ook de Hogeschool Utrecht. En die biedt een nieuwe leervorm aan. Een hybride leerroute, noemt de hogeschool het, om studenten meer rust te geven of de gelegenheid om de studie te combineren met werk of mantelzorg. De studenten kunnen online een groot deel van hun opleiding volgen en ze hoeven maar 4 keer per jaar naar Utrecht voor een bootcamp. De kamernood die speelt ook mee. Wie niet in Utrecht woont, hoeft dus niet vaak naar de stad voor dit Beyond Campus.
0: Ik heb het er ook over scholen, dat ze weer zijn begonnen. En ik vraag iedereen, wat was de leukste school ever? Wat is die bij jou?
9: De leukste school?
0: Ja.
9: Ik had een hele leuke basisschool, vond ik.
0: Oké.
9: In Soest. Een klein leuk schooltje. En ik heb daar een hele fijne tijd gehad.
0: Nog de foto's ervan.
9: Absoluut.
0: Ja,
9: en het is ook wel echt een tijd waarin je ook bepaalde herinneringen maakt die je hele leven bijblijven. Ja, heb ik tenminste. Zeker. Ken je dat ook?
0: Ja, heb ik ook zeker. Ik heb ook een hele periode dat ik geen zin had in school.
9: Oh ja.
0: Heb ik ook gehad. Maar ja, toch ook dat je zegt van jongens, een reunietje mee gepakt. En dan heb je toch het idee, het was toch een hele mooie tijd.
9: Ja, dat het gek is dat je dan vaak terugdenkend dat pas realiseert. Hè? Dat wat je meemaakt, dat heel mooi was eigenlijk en gezellig.
0: Ja, mooi. Ja.
9: In Linschoten, daar is de Voorvliet vanaf vandaag ruim een maand lang dicht. De weg en de overgang naar de brug die worden daar hersteld. En bussen en hulpdiensten kunnen er wel langs. Het gaat om 1 rijrichting en later moet de andere weghelft ook nog aangepakt worden. Het weer, geen code geel meer in de provincie, maar nog wel een stevige wind en kans ook op pittige buien. Soms ook met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger, want dan wisselen zon en wolken elkaar af en is het overwegend droog bij een graad of 21.
0: Geen code geel meer. Hebben ze zich nou bedacht of zijn de weermodellen gunstiger geworden?
9: Dat laatste.
0: Oh, oké, gelukkig.
9: Ja, zeker.
0: Het is overgewaaid.
9: Het is nog niet droog, dus wel even een parapluutje mee, maar het is niet meer zo code gelerig.
0: Nou, hou je hoed vast nog even.
9: Zeker.
0: Hey, dankjewel, hè. Tot over een half uurtje bij Aard.
9: Zeker.
0: Rijtje files, ANWB. A2 Utrecht en Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A12 Utrecht en Haag tussen Knooppunt Lunetten en Knooppunt Oude Rijn 10 minuten. Oorzaak is een ongeluk en ze hebben de linker rijstrook dicht gedaan. A12 Utrecht en Haag tussen Kanaleneiland en Knooppunt Oude Rijn een paar minuten door een ongeluk. A27 heb ik er 2. Utrecht Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos 12 minuten. En Utrecht Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten voor zware vrachtwagens. Zometeen gaan we lekker de restricties van de Fortunes gaan zingen.
10: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
11: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
12: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
13: Doet u voorzichtig met mijn vader.
12: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Fortunes.
1: Radio M Utrecht aangeschoven, net als ik, nog met een t-shirt. Ja, je hoort iedereen van de zomer is voorbij, maar is toch helemaal nog niet voorbij, Aad? Nee, toch?
2: Nee, ik vind van niet. Zolang wij ons t-shirt aanhouden, dan dwingen we gewoon de zomer af.
1: Gewoon doorgaan met die zon. Ja. Zeg Aad, jij gaat het hebben over slapen. Heb jij goed geslapen vannacht?
2: Ja, maar een beetje kort. Zoals eigenlijk elke nacht. Hmm. Omdat ik te laat naar bed ga.
1: Ik heb dat ook.
2: Dus ik blijf dan toch... Ik ging nog op Netflix en een van de documentaire zitten kijken over Liverpool. Mm-hmm. En toen was het toch weer 1 uur dat ik naar bed ging.
1: Ja.
2: En om 7:15 ging het wekkertje. Dus dat is dan eigenlijk toch net te kort. Maar dat heb ik wel vaker.
1: En jij vraagt aan ons, alle luisteraars, hoeveel uren je per nacht slaapt. Hoe is dat bij jou gemiddeld uit?
2: Ja, ik denk gemiddeld 7.
1: Mm-hmm.
2: En ik weet niet helemaal zeker of dat genoeg is. Maar er zijn mensen die zeggen, ik kan met 5 uur toe.
1: Ja.
2: Of nog minder.
1: Ik kan een paar nachten van 4, 5 uur kan ik hebben.
2: 4 is echt weinig, hoor.
1: Maar dat zijn de uitzonderingen. Ik heb de gewoonte 7 ervan te maken. Maar ja, 6 mag ook nog van mezelf, ja. Weet je wel.
2: Kan jij nog uitslapen?
1: Nee. Op zaterdag, 9 uur, dat is al uitslapen.
2: Ja.
1: En als ik dan nog een keer mijn ogen dicht doe, dan word ik met hoofdpijn wakker. Heb jij dat ook? Of niet?
2: Nou, ik kon vroeger heel lang uitslapen. Kon ik echt gewoon tot 1 uur 's middags slapen. Ik merk het aan mijn dochters, die kunnen dat ook.
1: Ja. Ja.
2: Maar nu, als ik 9 uur wakker word in het weekend, is echt laat.
1: Ja.
2: Maar meestal is het gewoon toch braaf rond 1 uur of 8 is het wel, wel gepiept.
1: Nou, jij wil van de luisteraars weten hoeveel uren zij slapen.
2: Ja.
1: Ik ben wel nieuwsgierig.
2: Ik ben ook wel benieuwd. En ben je dan een ochtend- of een avondmens?
1: Ja. Nou, ik duidelijk avond, jij dus ook.
2: Ja, ik ben nooit voor 12 naar bed.
1: Ik eigenlijk ook niet. Nou ja, reageer even via de app van RTV Utrecht of via de Facebookpagina. Dan kun je ook reageren op hoeveel uren je slaapt.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: De eerste schooldag weer voor de leerlingen in Midden-Nederland. Weet jij nog, Aad? Ik had het erover. Toen je dochters voor het eerst met een veel te zware schooltas op de fiets zelfstandig naar school gingen.
2: Ja, dat weet ik nog wel. Dat was toch best een spannend moment.
1: Ja.
2: Zeker omdat mijn dochters zich

0: Goeie band, Sam Milieu. Ik wil nog een keer naar een optreden, maar ik ben steeds te laat. Radio M in Utrecht. Scholen zijn weer begonnen in Midden-Nederland. En ik vroeg, wat zijn nou de scholen waar je lol hebt gehad? Mooie scholen. Erwin die zegt, hey Jos, de leukste school. Het Blinde Instituut in Bussum. Ik kon daar racen op het terrein met mijn driewielen. En ze hadden ook een sportveld. Erwin, dankjewel voor de reactie. Marie die zegt, de leukste school. De gemeentelijke MAVO in Tiel. Waarom was die zo leuk, Marie? Goedemiddag.
1: Omdat ik weinig geleerd heb in die tijd. En wel heel veel vrienden en vriendinnen had. En waar we veel katkwaad mee uit heb gehaald. Dus ja, dat was wel heel leuk.
0: Ja, dus...
1: Niet voor de leraren hoor, maar wel voor de leerlingen.
0: Ja, je zegt, er zaten in de derde klas 26 leerlingen in de klas en 19 bleven zitten.
1: Ja, precies. En alle 19 kwamen weer bij elkaar in de klas. Dus die 2 jaren, die waren geweldig. We zaten met bierflesjes in de klas. Niet dat ik het lustte hoor, maar het stond wel heel stoer. Het was echt... Ik zat op de gemeentelijke MAVO in Tiel. Tiel was een stad en ik kwam uit het dorp. En alle leerlingen die bij mij in de klas zaten, kwamen eigenlijk allemaal uit de omliggende dorpen van Tiel. Dus dat was echt zo gaaf. En we hadden ook hele leuke leraren hoor. En het was gewoon een hele leuke school. Streng.
0: Streng.
1: Maar rechtvaardig.
0: Maar waar waren ze streng in?
1: Nou, de eerste dag dat ik daar op school kwam, of de tweede dag weet ik veel, ging ik via de trap naar beneden glijden, via de leuning. Ja. En toen stond de conrector me op te wachten en die zei, kom jij de donderdagmiddag maar terug? Ja. Want dat mocht niet. Nou, dat is ook zo'n zaken. Ja, het was echt zo gaaf. Ja.
0: En dan ben ik toch wel nieuwsgierig wat je straf was.
1: Donderdagmiddag terugkomen.
0: Oh, gewoon weer terugkomen.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik wel strafregels heb geschreven.
1: Ook nog, ja.
0: Ja, zo van, ik moet niet meer klieren of zo. En dan 100 keer.
1: Ja, heerlijk, ja. Ja, dit zijn gewoon hele mooie tijden. Ik denk ook niet meer dat dat tegenwoordig kan zo. Want ja, ze krijgen gelijk de ouders natuurlijk in de nek. En dat was vroeger toch wel anders. Hadden ze wel iets meer respect voor de leerkrachten en voor de directie.
0: Ja, denk je?
1: Ja, ik ben bang voor wel. Okay. Ik ben bang voor wel, ja. Maar het was echt gaaf.
0: Nou, leuk om over je schooltijd te horen. De gemeentelijke MAVO in Tiel, dat is jouw school.
1: Ja, dat was mijn school. Ja, helemaal.
0: Hey, Marie, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.
0: Radio M Utrecht is dit met Fleetwood Mac.

0: verslaving van heerlijk blijft op tijdloos, hè, Fleetwood Mac. Ja, eerste schooldag in Midden-Nederland voor de kinderen. Ineke reageert. Jos zegt ze, ik vond de huishoudschool in Langbroek leuk. Koken, bakken, naailes, sokken breien, daar vond ik niks aan. Tuin bijhouden, daar leer je wel veel. Hans Hopman reageert met Hans. Jos, ik heb na de LTS Schilderburg in Utrecht een fantastische tijd gehad. Na die tijd nog op de avondschool bouwkunde gedaan op de Hengeveldstraat. Ja, hier tegenover was dus inderdaad die school. Dan heb ik Kees Willemsen. Die is nog omgeschoold op zijn 60ste. En dat vind ik heel erg mooi. Ik had het inderdaad over die zij-instroomster. 40 plus in de zorg in Meidrecht. Ben is na zijn 60ste nog omgeschoold naar de zorg. Geweldig verhaal, Kees, dat je ook op die leeftijd nog gewoon je nuttig kan maken. Nu is hij pensionado en werkt nog als oproepkracht. Zoveel warmte van de oudjes. Ah, vond ik hartstikke mooi. Dankjewel voor alle leuke reacties. Ik heb ze niet allemaal kunnen benoemen. Lees ze na op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Nou, hier is hij. Met een sweatshirt met lange mouwen uit.
1: Ja, ik heb toch een trui aangetrokken.
0: Toch een trui, oké. Blijf lekker luisteren. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone!
7: Hey, Remo!
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Vijf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. De realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken, omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda, die vorige week ziek werden op een introkamp in België, hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui, in de rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een hele goedemiddag. Je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Van Eva, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag. De afbouw van de 92 meter hoge Galaxy Tower in het stationsgebied van Utrecht is een stap dichterbij. Een geldschieter stelt een extra budget van 33,1 miljoen euro beschikbaar. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door oneenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. Een betonwagen is vanmiddag vast komen te zitten onder een treinviaduct in de Utrechtse wijk Leidse Rijn. De wagen was te hoog. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld voor de berging van de wagen. En de gemeente Nieuwegein neemt samen met netbeheerder Stedin maatregelen om de problemen met de straatverlichting in de gemeente aan te pakken. Er zijn al langere tijd problemen daar en het is daardoor regelmatig donker op straat. Stedin gaat extra spanningskasten neerzetten. En in oktober moeten die er staan. Dit en meer straks om 5:30.
12: De files, het valt nog mee. Een paar bijzonderheden. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Een kwartier vertraging daar. Een kapotte auto zorgt ervoor dat de rechte rijstrook dicht is. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren. 10 minuten oponthoud. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noordeloos en Werkendam. 10 minuten vertraging. Zometeen, oh dat is leuk, de Dolly Dodge.
0: In de mooiste Mitchell-Golf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Golf-tuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
1: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
7: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Op deze laatste dag van augustus, maandag de 31ste. Op de dag dat in Utrecht een explosief afging bij een restaurant. Zometeen verslaggever Matthijs Nieuwenhuis, die vanochtend vroeg ter plekke was. Het is ook de dag dat het weer plenste van de regen. Nou, onze weervrouw Grita die vertelt hoe bar het was op deze ook historische dag. Want op deze dag in 1997 is Lady Di betrokken bij een zwaar auto-ongeluk in Parijs. De BBC onderbreekt een film op televisie om het nieuws als eerste te melden.
2: We interrupt this film to tell you we are getting reports that Diana, Princess of Wales, has been badly injured in a car crash in France. French radio is saying that the accident happened in western Paris. It's also reported that a passenger in the princess's car was killed. One report, quoting French police, says it is her friend Dodi Al-Fayed.
1: Ja, en we weten allemaal hoe het afloopt. Ook Lady Di overleeft die crash niet. Terug naar vandaag. Ik wil graag met je praten over slaap. Hoeveel uur slaap jij per nacht? Hoe laat ga je naar bed? En hoe laat sta je op? Ik ben heel benieuwd naar jouw slaapritme. Nou, ik ga meestal rond 00:30 s'nachts pas naar bed. Rond 19:30 weer op. Misschien net te weinig nachtrust. Ik ben benieuwd naar jouw ritme. Stuur je me een berichtje via de app?

0: Sienna Spyro. Ja, haar vader is juwelier. En ja, dan kan je ook een diamant vernoemen naar je eigen dochter. Een ring, de Sienna Star. Ja, dat is toch wel leuk bedacht. Een gele diamantenring. Slim gedaan. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 16:45. Ja, diepe verslagenheid bij de eigenaresse van restaurant Top Capi aan de Amsterdamse Straatweg in Utrecht. Vannacht ging daar een explosief af. Grote schade, ruiten sneuvelden, een deel van de gevel raakte los. En bewoners van naastgelegen panden moeten hun huis uit. Verslaggever Matthijs Nieuwenhuis, die was daar vanochtend vroeg, is nu hier. Matthijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat trof je daar aan?
1: Ja, een kapot restaurant, een grote, beetje zwarte voorgevel is het. Daarboven stond de naam van het restaurant, een lichtbalk, en die lag helemaal naar beneden. En een deel van de voorkant die lag eigenlijk een soort hellend over de straat heen.
0: Ja, veel schade dus. Ik begreep ook dat panden daaromheen even ontruimd zijn.
1: Ja, klopt. Vannacht zijn bewoners daar tijdelijk uit hun huis gehaald en tijdelijk opgevangen in een stadsbus, maar die konden na een aantal uren weer terug naar huis.
0: Ja, wat hoorde je daar van de mensen die eromheen wonen over de klap?
1: Nou, dit die enorm was. Echt een grote klap. De overbuurman die noemde het een beetje een soort drukkende klap. Dat je de druk voelt. En de straat is er van wakker geworden. Nee, het schijnt een hele harde knal te zijn geweest.
0: Ja, de eigenaresse heb jij gesproken. Die was uiteraard zeer emotioneel. Wat vertelde ze je?
1: Nou, dat ze deze zaak nu ongeveer 3 jaar heeft. En dat ze eigenlijk niet weet wie dit gedaan kan. Ze zei, mensen spelen dus eigenlijk dan met mijn brood. Het zijn natuurlijk haar inkomsten. Ze noemt ook de horeca niet makkelijk. En was erg aangedaan door wat zij zag.
0: Ja, ja, want wat is dat voor restaurant?
1: Het is een barbecue restaurant. Dus als je naar binnen keek, stond het servies nog op tafel. En zit eigenlijk in een rondje om een mini barbecue heen. Zie je het als een soort van gourmetten, maar dan met barbecue. Waar je dus kan eten.
0: Ja, een all-you-can-eat concept, begreep ik. Kan zij weer snel open?
1: Ja, dat is nog maar de vraag. Eerst moet natuurlijk de schade worden opgemaakt en moet er nog worden opgeruimd. Maar hoe lang dat gaat duren, dat is nog niet te zeggen.
0: Ja, nou is het een beetje gek, want zij zit daar 3 jaar. En 3 jaar geleden is daar ook een explosie geweest. Maar toen zat er een heel ander restaurant.
1: Klopt, was een andere eigenaar, was wel dezelfde naam. En toen is er voor die explosie een 19-jarige man opgepakt. En die is daarna ook veroordeeld tot 3 jaar cel.
0: Ja, dan zal iedereen denken, heeft het een met het ander te maken, zegt de politie daar al iets over?
1: Nee, die zijn nu eigenlijk vooral op zoek naar getuigen en camerabeelden in de hoop te vinden wie hierachter zit.
0: Ja, goed, dat blijft dus voorlopig een raadsel. Maar het was een bende daar, hè?
1: Zeker, maar toen wij aankwamen, toen was ook een heel groot gedeelte van wat in de ochtend was afgezet, alweer verder terug richting het restaurant afgezet. Maar de schade was flink.
0: Matthijs Nieuwenhuis, dankjewel.

Ja, we hebben wel een paar langslapers erbij zitten, hoor, hier in de provincie. Yvonne stuurt een berichtje. Die zegt, ik ga om 12 uur mijn mandje in. Maak ik nog een puzzel en dan slapen. 'S morgens om 10 uur eruit. En 's middags van 5 tot 6:30 nog even een powernap. Nou, dan kom je toch aan aardig wat uren slaap. Mijn simpele vraag van vandaag is, hoeveel uur slaap jij ongeveer per nacht? Hoe laat ga je erin en hoe laat ga je eruit? Ja, en misschien heb jij ook wel zo'n horloge dat dan meet hoe je geslapen hebt. Steeds meer mensen hebben dat. Mijn vrouw heeft er zo een. Nou, die zegt dan 's ochtends van, nou, je had een onrustige nacht. Nou ja, oké. Ik ben heel benieuwd naar jouw nachtrust. Laat het me weten.

0: Als je het echt wil, kun je het krijgen. Het is bijna 5:30, zometeen het regionieuws met Eva. Hoge woontoren in Utrecht kan eindelijk afgebouwd worden, daar gaat het over. En Rene wil dat er slimmer geparkeerd wordt in die gemeente.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup. Met

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Het is 5:30, het regionieuws, met Eva. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, de afbouw van de Galaxy-toren in het stationsgebied in Utrecht is een stap dichterbij.
5: Ja, want een geldschieter stelt daarvoor ruim 33 miljoen euro beschikbaar. De Galaxy Tower wordt een complex met 317 appartementen en 250 hotelkamers. Het gebouw staat bij het Jaarbeursplein en is 92 meter hoog. Het project heeft jaren vertraging opgelopen door onenigheid tussen de eigenaar en de bouwer. Eind vorig jaar werd er een nieuwe aannemer gevonden en die zegt voor de afbouw nog een jaar nodig te hebben. Dat betekent dat het pand midden volgend jaar klaar moet zijn. Een betonwagen is vanmiddag vast komen te zitten onder een treinviaduct in de Utrechtse wijk Leidse Rijn. Dat gebeurde op de Edmond-Oudrandstraat bij de kruising met de Vleutense baan. De betonwagen bleek hoger te zijn dan de 3,3 meter die stond aangegeven op het viaduct. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de betonwagen te bergen. Er wordt dan lucht uit de banden van de wagen gehaald, zodat het voertuig weggesleept kan worden. Inwoners van Houten mogen meedenken over een nieuwe burgemeester. Waarnemend burgemeester Karen Heerschop vertrekt volgend jaar en daarom mogen inwoners hun mening geven over een opvolger. Ook bedrijven, organisaties en scholen in Houten mogen meedenken en alle reacties die worden gebruikt voor een profielschets. Heerschop werd vorig jaar waarnemer als opvolger van Gilbert Isabella. Die stapte op na een kritisch rapport over zijn gedrag en dat van twee wethouders. De gemeente Rhenen krijgt een nieuw parkeerbeleid. De bedoeling is om de bestaande parkeerplekken slimmer te gebruiken en zo meer ruimte te krijgen op straat. De gemeente wil onder meer dat mensen meer op hun eigen opritten parkeren en ook in garages. Dit zou meer plek op straat moeten opleveren, die dan groener heringericht zou kunnen worden. Op termijn gaat de gemeente ook kijken of het vergunning parkeren in het centrum en in de straten daaromheen uitgebreid kan worden. Het weer, geen code geel meer, maar nog wel een stevige wind soms en ook kans op pittige buien. Soms ook met hagel, rukwinden en onweer. Morgen dan is het een stuk rustiger met wolken en zon die elkaar afwisselen en overwegend droog bij een graad of 21.
4: Dankjewel. Ja, jij kwam net binnen met het nieuws dat Tanja Koen is overleden.
5: Klopt, dat las ik net voordat ik hier naar binnen liep.
4: Ja,
5: 100 jaar geworden.
4: Ja, zij was dan de eerste televisieomroepster van de NCRV.
5: Ja.
4: 1925 geboren. Ja, best een bekende vrouw. Ik zat nog even te kijken. Zaterdagavondshow gepresenteerd.
5: Mm-hmm.
4: Stedenspel, Dier en Vriend.
5: Oh ja.
4: Ja, en ik vond net nog even snel een fragmentje van haar als nieuwslezer dan.
6: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
7: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamers. In de loop der jaren mocht zij namens de NCRV een rijk gevarieerd programma aankondigen, niet alleen van eigen bodem, maar ook uit den vreemde.
8: Startfilm.
7: Veel daarvan was op film opgenomen. In de documentaire sector werd onder meer...
4: Ja, nou, klein stukje Tanja Koen.
5: Mooi fragment.
4: Ja,
5: tijdsbeeld. Ja.
4: Zo, oké. Tanja Koen, 100 jaar geworden, overleden in Blaricum, waar ze woonde.
5: Ja.
4: Dankjewel. Dan heb ik nog verkeersinformatie. De files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er twee, dus dat valt mee. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Kwartier vertraging, een kapotte auto houdt de rechterrijstrook dicht. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. Een kwartier vertraging.
8: Als je dit hoort, dan is dat een veilig gevoel. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Kijk op ecebv.nl.
9: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
11: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
13: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-golftuinen Lage Vuurse op mitchellgolftuinen.nl.
14: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
15: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, als je iemand naast je hebt die zo snurkt, dan komt er vannacht dus niet zo heel veel terecht misschien. Maar mijn vraag is, hoe laat ga je naar bed? En hoeveel uur slaap jij nou eigenlijk per nacht? Wat is voor jou goed? Sera stuurt een bericht, die gaat ergens tussen 11 en 12 uur 's avonds de mand in. Maar is dan wel om 4 uur 's nachts klaar wakker. En dan ook nog 2 sanitaire stops gehad. Ze gaat er wel pas om 7:30 ongeveer uit. Nou ja, zo kan het gaan. Hallo Ria.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe laat sta jij op?
1: 3 uur 's nachts.
0: 3 uur 's nachts?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Ja, weet je, in mijn vorige leven, zeg ik dan, mijn werkende leven, had ik een eigen bedrijfje en was ik schoonmaker.
0: Ja.
1: En dan begon ik 's nachts om 2 uur. Dat was gewoon perfecte tijd. Want er was er niemand in de panden. Beveiliging wist natuurlijk dan wel dat ik er was. En directie wist dat ook.
0: Ja.
1: En dan ging ik schoonmaken. En ik heb, dan kon je stofzuigen, je kon bureaus schoonmaken. Niemand liep je in de weg.
0: Schreeuwen kon je.
1: Aan.
0: Lallen.
1: Ja, helemaal in je uppie. En dan om 1:00 of 4:00 even een kopje koffie. En dan door. En dan kwam het eerst personeel zo rond 6:30, 7:00. En dan ging ik eruit en ging ik door naar het volgende pand.
0: Allemaal.
1: En dan werkte ik tot 11:00 morgens.
0: Ja.
1: En dan kwam ik thuis en dan at ik een broodje. En dan heel even een 30 minuten op de bank. En dan om 3:00 ging de deur eruit, 's middags tot 's avonds 8:00. En dan had mijn man warm eten gemaakt. En dan ging ik om, zeg maar, ja, 10:00 het bed in. En dan om 1:00 of 1:00 eruit, douchen, honden uitlaten en weer onder rood. Perfecte tijd.
0: Mine. Maar dan maak je toch veel te weinig uren slaap?
1: Ja, maar ik denk dat dat eigenlijk uit vroegere tijd is gekomen. Mijn opa woonde 5 huizen verder.
0: Ja.
1: En om 4:00 's morgens was opa ook altijd wakker. Wij zijn ochtendmensen. En dan ging ik samen met mijn vader, hoe klein ik ook was, beschuitje met kopje thee doen. Beschuitje met suiker en kopje thee.
0: Ja.
1: Dus weet je, het zit in je systeem. Ik vind het, ik kan ook in de weekenden niet uitslapen. Hè, want het is dan net als ik de dag mis. Ik wil gewoon de dag meemaken. Ja,
0: ja. Maar jij bent dus ook iemand die ervan geniet om eigenlijk in het holst van de nacht, als de meeste mensen nog slapen, wakker te zijn.
1: Ja. En wat dat is, kan ik niet uitleggen. Maar ik bedoel, dan zit ik op mijn gemakkie. En dan de ene keer kijk ik wel televisie. Maar de andere keer bij mijn veranda zit ik buiten in de veranda. Dan luister ik naar de stilte van de wereld. Maar ook wel weer van het opstarten van de automobilisten en de fabrieken.
0: Ja,
1: en Schiphol heel in de verte. De treinen begin ik dan te horen. En op een of andere manier, ik ben er ook niet moe om.
0: Nee, ik ben nooit gedoofd. Je hebt aan 5 uur dus genoeg per nacht.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Nou,
1: ja.
0: Mooi verhaal. Dankjewel, Ria. Ja.
1: Graag gedaan.
0: Slaap lekker als je ooit weer bed vindt.
1: Ja, zeker weten.
0: Dag.
1: Hey, dankjewel, hè. Doeg. Doei, doei.
2: Doeg.
0: Hallo, Bert.
3: Hi, Aart.
0: Ja, jij bent ook vroeg op.
3: Ja,
0: maar ja, dus, na dit verhaal van Ria ben jij nou eigenlijk een uitslaper.
3: Ben ik een uitslaper, ja. Nee, ik werkte in het onderwijs in Hartje, Amsterdam. En ik woon in Utrecht. En dan ging ik voor de files de deur uit. En dan moest ik echt om, uiterlijk 6:00 hier weg. Om op tijd in Hartje, Amsterdam te zijn.
0: Ja.
3: En dat betekende dus dat ik om 6:30, 5:15, 6:30 mijn bed uit moest.
0: Mm-hmm.
3: En dat ritme, dat zit er nog steeds in. En ik ging nog op tijd naar boven. En om uiterlijk 10:30, dan ging het kaarsje uit en dan was ik betrokken.
0: Ja.

0: Dat is dan vroeger een film of zo, geloof ik.
1: Ja, ik moest denken aan de man van 6 miljoen.
0: Ja, dat is zoiets, ja.
1: Oké. Ja, dat zorgt waarschijnlijk voor wat onrustiger nachten.
0: Ja.
1: Sterkte met de knie en leuk dat je even in de uitzending was.
0: Fijne uitzending, hè.
1: Dag Bert.
0: Ja hoor.

0: Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij? Weerbericht. Ik wil niks. Ik wil het weerbericht. Hallo.
1: Kijk, komt dat even goed uit? Goedemiddag.
0: Rita Spannenburg, hallo.
1: Wat een toeval.
0: Hè. We hebben wel een paar enorme plensers gehad vandaag, hè?
1: Ja, echt een paar flinke buien. Vooral late ochtend, eerste middaghelft. Ja. En toch de neerslagsommen vind ik een beetje tegenvallen. Ik heb een wijk bij Duurstede 0,2. Die hebben dus weinig gehad. Ja. Maar bijvoorbeeld het oosten van Amersfoort, Hoogland, 8,1 millimeter. Dat is aardig. En Soestdijk 8,6. Nou, dat is goed te doen. En je ziet dat er nu nog een pluk aan buien boven het noordwesten van het land hangt. En een paar afzwaaiers, die kunnen de eerste uren van de avond misschien nog over het noorden van Midden-Nederland trekken. Ja. Maar verder is er niet zo heel veel meer aan de hand. Behalve dan dat het nog stevig waait. Hè? Want die wind was natuurlijk ook een opvallende. We hebben echt lange tijd een volle windkracht 5 gehad. En dan zie je ook dat die vanaf een uurtje of 8, 9 wat gaat afnemen.
0: Oké. Hoe wordt dan de nacht en de dinsdag?
1: Ja, de nacht brengt een enkele bui nog. En de dinsdag, waarschijnlijk geen bui meer. Er komt een hoge drukgebied aan. Dus een hoge drukgebied die zorgt er eigenlijk voor dat je van onstabiel weer, dus veel stijgbewegingen, buien, naar stabiel weer gaat. En dat wil eigenlijk alleen maar zeggen dat de lucht op een gegeven moment op hoogte wat opwarmt. En dan gaat die bui kan niet meer zo groot uitgroeien. Dus er komt een soort deksel op. En ik denk dan ook dat het morgen bij ons zo goed als droog is, met een heel vriendelijk weerbeeld. Wolkenvelden, zon, wat minder wind, ook lekker. Maar het is zeker niet windstil. Een westelijk windje, matig, windkracht 3, 4. En een beetje dezelfde temperatuur als vandaag. We zijn op veel plekken nog op de 21 graden gekomen.
0: Ja. Nou, dat is best goed nieuws voor morgen. Over een uurtje wil ik heel graag van je horen of we ook goed nieuws hebben voor de rest van de week qua weer.
1: Heel goed, tot straks.
0: Tot straks.

Roger Glover en Guess and Love is All. Radio M Utrecht met de lekkerste muziek. Cloud ga je horen straks. Nick en Simon. En we praten even door over hoeveel uurtjes slaap jij pakt per nacht. Hoe laat je opstaat. Reinie staat om 8 uur op. Dan wordt ze gewekt door het nieuws van Radio M.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
1: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Zes uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waarover ze het eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Israëlische kolonisten hebben op de bezette westelijke Jordaanoever een Palestijnse vrouw en een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen. De 51-jarige vrouw wees de journalisten van NBC, waar zij en haar familie gewoond hadden, voordat ze door kolonisten werden weggejaagd. Toen de vrouw werd geïnterviewd, kwamen zeker 4 gemaskerde mannen uit een auto. Ze sloegen haar, de interviewer en de cameraploeg met stokken en gooiden met stenen. De Palestijnse vrouw raakte bewusteloos. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. De president van Algerije wil dat de doodstraf weer wordt ingevoerd voor mensen die opzettelijk een grote natuurbrand veroorzaken. In Algerije is de doodstraf nog niet officieel afgeschaft, maar er is al 33 jaar geen executie uitgevoerd. Om de doodstraf voor brandstichters weer in te voeren, moet de wet worden aangepast. De president wil dat binnen 2 weken doen. Bij bosbranden in Algerije kwamen vorige week zeker 12 mensen om en vorige maand ook al 6. Het is onduidelijk of de branden zijn aangestoken. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakten ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Høiby mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Høiby is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden van het land nog een bui. In de rest van het land geregeld zon, wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio M Utrecht, een hele goede avond. Het regionieuws, de hoofdpunten met Eva, hallo.
9: Ja, goedenavond. Bij de rechtszaak over de brand bij restaurant De Bouwers in Soest is een nieuwe verdenking genoemd. Het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw die in de woning boven het restaurant woonde mogelijk verzekeringsfraude heeft gepleegd. Ze zou in 2024 een verzekeraar hebben opgelicht na een autobrand. De gemeente Rhenen krijgt een nieuw parkeerbeleid. De bedoeling is om bestaande parkeerplekken slimmer te gebruiken en zo meer ruimte en groen te krijgen op straat. En bewoners van de Amsterdamse straatweg tussen Soest en Baarn balen van de vele hardrijders daar op de provinciale weg. Ze voeren daarom deze week actie om het verkeer erop te wijzen dat er in de dorpen 50 gereden moet worden en niet 80. Dit en meer straks om 6:30.
8: Twee files nog. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 10 minuten oponthoud daar. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is dicht. En de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar 10 minuten oponthoud. Zometeen hoor je Cloud en Nick en Simon.
10: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lagevuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
15: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
16: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
17: Doet u voorzichtig met mijn vader.
18: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: die heeft een invaller klaarstaan. Substitute van Cloud.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Radio M Utrecht, tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis met fijne muziek. Full House staat klaar. Chris Ria en een Volendams duo dat geen duo meer is. Gelukkig hebben we de liedjes nog. En we praten over de nachtrust. Ja, steeds meer mensen dragen zo'n horloge die een beetje bijhoudt hoe diep je slaap is. De kwaliteit van je slaap. Kan je 's ochtends zien wat voor cijfer je krijgt voor je eigen nachtrust. Marie Hendrickson, die doet er niet aan. Die zegt, ik slaap lekker, ik ben 's ochtends uitgerust en meer hoef ik niet te weten. Ze gaat rond 1:15 s'nachts naar bed en gaat er rond 7:45 weer uit. Geen iPad op de slaapkamer en ook geen televisie. Ik denk dat een verstandige keuze is. Hoe slaap jij? Hoe laat ga je naar bed en hoeveel uur heb je nodig? Ja, we hoorden net iemand die had maar 4 uurtjes per nacht nodig. Ik vind dat wel erg krap. Hoe is dat voor jou? Laat het maar weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen praten we over vrijwilligerswerk. We hebben weer mooie banen in de aanbieding.

0: Nick en Simon hier op Radio M Utrecht en Julia. Het is bijna 6:15 op deze maandag. En op maandag is het altijd vrijwilliger gezocht. Dan probeer ik mensen, organisaties, clubs die vrijwilligers zoeken een handje te helpen. Want zonder vrijwilligers zijn wij nergens. Tjitske Kuiper de Haan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein. Jullie doen heel veel. Maar de afgelopen periode in het nieuws met de Maxmobiel. Wat is dat ook weer?
1: Ja, dat is een soort, voor de mensen die wel eens in Amsterdam komen, een soort Kanta. En dan eentje die je niet van de weg rijdt, maar eentje die zich een beetje beschaafd gedraagt, zeg maar.
0: Ja, en met die Kanta worden mensen opgehaald thuis die anders de deur niet uit konden.
1: Klopt, ja, ja. Mensen die minder mobiel zijn, hetzij fysiek, hè, dus je benen doen het niet meer zo goed. Maar ook bijvoorbeeld mensen die het lastig vinden om uit te puzzelen hoe je met het openbaar vervoer moet reizen. Of een taxi te duur vinden. Of een beetje psychische bijstand wel heel prettig vinden. Want het is een autootje met chauffeur.
0: Ja, dat klinkt toch heerlijk luxe. Maar het geeft ook vrijheid voor die mensen.
1: Klopt, ja. Dat krijgen we vaak terug. En mensen zeggen wel eens, nou kom ik weer ergens. Want ik zat toch wel echt een beetje vast thuis bij mij.
0: Ja, dat is een van de diensten die jullie leveren met behulp van vrijwilligers. Maar jullie doen eigenlijk veel meer. En dat zijn eigenlijk best laagdrempelige klussen, als ik zo het lijstje zie. Dat is boodschappen doen, een klusje in huis, helpen bij de administratie. Dat soort zaken.
1: Ja, ja. Bijvoorbeeld iemand die in een scootmobiel zit en die zegt, mijn brandmelder die piept alsmaar, maar ik zou niet weten hoe ik erbij moet komen. Nou, dat is een klein klusje, maar groot plezier als je iemand dan geholpen hebt, hè?
0: Ja, en ik begreep dat degene in de scootmobiel vervolgens zijn eigen diensten weer aanbood op een ander vlak.
1: Ja, klopt. Hij belde de volgende dag terug en hij zei, ik ben wel heel erg fijn geholpen. En ik heb zitten denken, wat kan ik dan doen voor een ander? En ik vond het wel lastig om met een scootmobiel te gaan rijden eerst. En ik wil best met iemand gaan rijden die dat voor het eerst moet doen.
0: Ja.
1: Nou, we hadden ook toevallig iemand die daar een beetje hulp bij zocht. Nou, dat maakt mij het meest blij eigenlijk. Dat je mensen die zelf ook beperkingen hebben ook weer kansen zien om anderen te helpen. Want uiteindelijk is dat hoe we allemaal in het leven staan. Niemand kan alles tenslotte. En als je op die manier, we zijn een soort matchingsbureau, zeg ik dat eens.
0: Ja, mooi.
1: Als je op die manier mensen aan elkaar kan koppelen, dan worden er twee blij.
0: Zo is dat.
1: Nou, zo moeten we het hebben.
0: Wij spraken elkaar vanochtend even en toen zei je, ik wil toch echt het even hebben, want daar is te weinig aandacht voor. Voor toch een best grote groep mensen die laaggeletterd is en die veel hulp nodig hebben. Hoe groot is dat probleem, Tjitske?
1: Ja, groter dan je denkt. Want deze mensen die schamen zich eigenlijk een beetje. Ze verstoppen dat liever. Dat ze niet zo goed kunnen lezen of schrijven. Het zijn geen analfabeten. Het zijn ook geen domme mensen. Helemaal niet. Want ze kunnen zich uiteindelijk toch ook nog redden. Maar ja, onze samenleving wordt natuurlijk steeds moeilijker. Heel veel dingen moet je via een smartphone regelen. Een app en noem maar op. En deze mensen die weten werkelijk niet hoe ze het allemaal moeten regelen. En ze hebben zo hun manieren en mensen om zich heen. Maar als die wegvallen, dan zitten ze onmiddellijk in de problemen. En die groep is veel groter dan je vaak denkt. Als je bij Nieuwegein de statistieken bekijkt, dan zijn het er 8000.
0: Ja.
1: Nou, dat is echt iets van 15-16% van de bevolking.
0: Ja, dat is veel.
1: En
0: dat
1: zijn niet alleen maar mensen die uit een ver land komen en hier moeten integreren. Nee, 2/3 is gewoon hier in Nederland naar school geweest en heeft hier les gehad, maar heeft gewoon de boot gemist door allerlei omstandigheden.
0: En de Algemene Hulpdienst Nieuwegein helpt ook deze mensen op allerlei manieren?
1: Ja, net als iedereen, maar we houden er wel heel nadrukkelijk rekening mee. En we wijzen onze vrijwilligers er ook op van hou er rekening mee. Dat mensen niet altijd alles kunnen lezen en begrijpen. En heb daar in hoe je praat al begrip voor. Dat kan je op een andere manier laten merken dat je, dat je zegt van ik lees daar dat bord. We moeten die kant op. Bijvoorbeeld je brengt iemand naar een ziekenhuis en dan moet je de weg vinden. En dan kom je er, als je het op een fijne manier aanpakt, best wel achter of iemand dat nou snapt of niet.
0: Ja, Als vrijwilliger kun je van alles doen. Ik noem even een paar dingen uit een lijstje dat op jullie site staat. Dan heb je een beetje een indruk van ja, hoe laagdrempelig die hulp ook kan zijn. Helpen met een telefooncirkel, een klusje in huis, een boodschap doen, iemand naar de voedselbank brengen, gastvrouw of heer bij een soosmiddag, helpen bij een verhuizing. Nou ja, eigenlijk van alles. Jullie hebben zo'n 200 vrijwilligers nu, als ik het goed heb.
1: Ja, we lopen tegen de 200, klopt.
0: Ja, en er kan vast nog wat bij.
1: Ja, en niet alleen op maandag. Geweldig dat jullie dit programma hebben trouwens. Echt heel goed. En ja, je merkt ook dat de vrijwilligers zelf ook blij worden als ze iets voor een ander doen, hè?
0: Ja.
1: Je snijdt het mes aan twee kanten, zeg ik wel eens. Maar we kunnen zeker nog mensen gebruiken, heel graag.
0: Ja, hoe meld je je aan?
1: Nou, het makkelijkste is gewoon bellen. We hebben een telefoonnummer op de website. En ik weet hem nu even niet uit mijn hoofd. Dat had ik natuurlijk bij de hand moeten hebben. Maar misschien heb jij hem bij de hand.
0: Als jij doorpraat, ga ik zoeken.
1: Ja, is goed. Bellen tussen 10:00 en 12:30. Dan krijg je gewoon iemand aan de telefoon. En anders via de website.
0: Nou, het telefoonnummer is 030-606-7409.
1: Kijk, nou was jij mijn vrijwilliger. Wat geweldig.
0: En de website is hulpdienstnieuwegein.nl.
1: Top. Dankjewel.
0: Okay. Het was een genoegen. Tjitske Kuiper, de Haan van de Algemene Hulpdienst Nieuwegein. Dankjewel, fijne avond.
1: Fijne avond, doeg.

0: LOM Utrecht presenteert
1: de avond van de nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De avond.

0: Chris Rea. I can hear your heartbeat. Zometeen wil ik graag van je weten hoe laat je naar bed gaat. En hoeveel uur slaap je nodig hebt. Ron die stuurde een berichtje. Die zegt, nou, ik heb wel 8 à 9 uur slaap nodig. Maar ik haal meestal 6 tot 7 en helaas soms zelfs 0. Dankzij een luidruchtige buurtbewoner die het met het bezoek wel erg bond maakt. En nee, ik geloof niet in apps die je slaap kunnen meten. Dus zo'n smartwatch en vergelijkbare apparatuur, het komt er bij mij niet in. Het is een verdienmodel geworden, die dingen. Ja, misschien heb jij wel zo'n slaapwatch en heb je daar wel plezier van. Hoe dan ook, ben ik benieuwd naar jouw nachtrust. Laat het me even weten en stuur een berichtje via de app. Dan praten we straks na het regionieuws met Eva.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
0: 6:30, het Eva-nieuws.
9: Ja, hi.
0: Het regionieuws met Eva. Goedenavond.
9: Ja, goedenavond.
0: Jij begint met de rechtszaak over de brand bij restaurant De Bouwers, vorig jaar in Soest. Er is namelijk een nieuwe verdenking genoemd.
9: Ja, het Openbaar Ministerie denkt dat de vrouw die in de woning boven het restaurant woonde mogelijk verzekeringsfraude heeft gepleegd. Ze zou in 2024 een verzekeraar hebben opgelicht na een autobrand. Ook haar 45-jarige partner, met wie ze boven het restaurant aan de Burgemeester Grote Straat in Soest woonde, wordt hiervan verdacht. Mogelijk wordt deze verdenking nog bij de rechtszaak over de grote brand bij De Bouwers gevoegd. Ook in die zaak wordt het stel verdacht. Het restaurant en de woning daarboven brandden in de nacht van 16 op 17 februari vorig jaar volledig af. De eigenaren van De Bouwers hebben hun restaurant enkele maanden na die verwoestende brand op een andere plek in Soest voortgezet. De gemeente Rhenen krijgt een nieuw parkeerbeleid. De bedoeling is om bestaande parkeerplekken slimmer te gebruiken en zo meer ruimte te krijgen op straat. De gemeente wil onder meer dat mensen meer op hun eigen opritten parkeren en ook in garages. Dit zou meer plek op straat moeten opleveren, die dan groener heringericht kan worden. Op termijn gaat de gemeente ook kijken of het vergunning parkeren in het centrum en in de straten daaromheen uitgebreid kan worden. Bewoners van de Amsterdamse straatweg tussen Soest en Baarn balen van de vele hardrijders daar op de provinciale weg. Ze voeren deze week actie om het verkeer erop te wijzen dat ze in de dorpen 50 moeten rijden en geen 80. In Baarn stonden vanmorgen al veel scholieren te wachten bij de drukke weg onderweg naar school. En vanwege het einde van de schoolvakantie wordt de actie deze week gehouden. Omwonenden willen het liefst flitspalen, maar dat bepalen uiteindelijk de politie en het Openbaar Ministerie. En het vernieuwde sportcomplex Merwestein in Nieuwegein is weer open. De afgelopen 2,5 jaar werd het verbouwd en duurzaam gemaakt. En vanaf vandaag kunnen mensen er weer terecht om te zwemmen, sporten en ook vergaderen. Het zwembad is helemaal nieuw en ook is de sporthal flink groter geworden. Het nieuwe pand heeft 2700 zonnepanelen en ook de mogelijkheid om water op te slaan en te hergebruiken. Het weer. Morgen is het een stuk rustiger dan vandaag. Met een mix van zon en wolken bij een graad of 21.
0: Zometeen muziek van The Sweet en Taylor Swift. En we praten over jouw nachtrust. Hoe laat ga je naar bed? Eva?
9: Hoe laat? Nou, dat wisselt een beetje. Of ik moet werken, is het door de week, is het weekend, dat soort dingen meer. Ik zou zeggen tussen 10:30 en 11:00.
0: Oh, keurig. En heb jij een bepaalde hoeveelheid slaap nodig? Hoeveel uren mik je op?
9: Ik merk dat als ik 6 uur of korter slaap, dan ben ik niet zo heel vrolijk. Laten we het daarop houden.
0: Is mama chagrijnig?
9: Dan is mama niet te pruimen. Nee, dus dat moet niet.
0: Oké, okay. We praten er zo meteen over verder.
10: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
11: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
12: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Ja, de Sweet Funny Funny Radio M Utrecht. We praten over slaap. Hallo Ron.
1: Ja, goedenavond Aart en luisteraars.
0: Aart en luisteraars zijn benieuwd hoeveel uur slaap jij per nacht zo'n beetje nodig hebt. En jij schreef 8 à 9, dat is best veel.
1: Ja, die heb ik eigenlijk nodig, maar dat haal ik niet. Ik kom tot 6 à 7.
0: Ja, dat is dus dan
1: 2 à 3
0: uur te weinig.
1: Ja.
0: Maar wat heeft dat dan voor effect eigenlijk, dat je dat niet haalt, wat je nodig hebt?
1: Nou, dat je toch meer vermoeidheid hebt en minder waakzaam bent, minder oplettend.
0: Ja.
1: Dus je merkt dat overdag wel.
0: Ja, en waarom lukt het niet om 8 à 9 uur te slapen?
1: Ja, dat heeft natuurlijk te maken dat ik vrij ver van huis werk. Dus dan kun je die luxe niet permitteren om 8 of 9 uur te blijven liggen.
0: Hmm.
1: Dus dat lukt niet. En ja, soms is er ook een soort van, ja, noem maar overmacht, dat iemand in de buurt ook 's nachts zoveel herrie maakt dat het nul wordt.
0: Soms lig je de hele nacht wakker?
1: Ja.
0: Oh, wat doet diegene dan de hele nacht?
1: Ja, daar ga ik hier even niet over uitweiden. Want ik zit niet te wachten op een ruzie in de buurt. Want het kan zomaar zijn dat die persoon ook luistert.
0: Oh, oké. Maar is
1: ja, maar er is iemand die het af en toe heel bont maakt in de nacht.
0: Ja, ja, ja. En is dat alleen of is dat met een partner? Even...
1: Nou, dat is meestal met bezoek.
0: Oh, jeetje.
1: Ja.
0: Ja, maar dat is wel heel vervelend. En heb je daar wel eens wat van gezegd?
1: Daar heb ik wel eens wat van gezegd, maar daar ga ik hier even niet over uitweiden.
0: Hmm.
1: Want dat krijgt nog een staartje.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, het zorgt er dus in ieder geval voor dat jij dan helemaal niet slaapt. Maar dat lijkt me wel heel...
1: Dan ben ik inderdaad een paar dagen brak.
0: Ja.
1: Ondanks dat ik wel verwacht word op mijn werk te verschijnen.
0: Ja, ja, nee, uiteraard. Want je baas zit ook... Nou zijn er allemaal van die smartwatches tegenwoordig. Ik las er dit weekend een groot artikel over. Dat steeds meer mensen dat gebruiken. Mijn vrouw heeft er trouwens zelf ook een. Ja. En dan kan je inderdaad 's ochtends zien. Dan krijg je een soort slaapscore. Krijg je een rapportcijfer voor de nacht.
1: Ja.
0: Geloof jij erin, dat soort dingen?
1: Nee, want als je echt slaapmetingen wil doen, dan moet je niet alleen kijken naar wat zo'n smartwatch op de pols kan meten. Want die registreert natuurlijk de hartslag. Dat is een vrij simpele meting. Die zou ook nog kunnen registreren of je veel of weinig beweegt. Maar dan houdt het ook op. En eigenlijk moet je hersenactiviteit meten. Nou ja, dat kan alleen in een ziekenhuis.
0: Ja. Ja, nou, dit was precies de strekking van dat artikel.
1: Ja, nee, nou, ik heb het niet eens gelezen, nou, maar ik zit eens in die techniek, dus dat scheelt dan weer.
0: Ja.
1: Ron, ik ben niet wars van techniek of zo,
0: nee.
1: Dat je denkt van nou, maar die toepassing van de smartwatch, dan zeg ik van nee, dat is gewoon je reinste lari.
0: Nou ja, mijn vrouw zei, ja, ik kan er wel trends mee, een beetje trends mee zien in mijn slaap.
1: Nou ja, je
0: kan niet alles
1: zien,
0: meten, maar de trends zie je dan weer wel. Nou ja.
1: Ja, je ziet hoe lang je stil hebt gelegen, maar of je dan ook daadwerkelijk goed hebt geslapen, nee, dan kun je er echt niet uit concluderen.
0: Ja. Ron, dankjewel en ik wens je een lange nacht toe.
1: Ja, dank je. En jij nog een fijne uitzending.
0: Merci bien.
1: Ja, dank je.
0: Hoi. Hallo Hans.
2: Hoi, goeiedag.
0: Jij hebt best wel een vast ritme als ik dit zo eens lees.
2: Ja, ik ga standaard om 11:15 s'avonds naar bed samen met mijn vrouw. En dan, dat is naar Hart van Nederland. Klaar, we hebben de honden uitgelaten. En dan ga je gewoon standaard op een vaste tijd naar bed. En ja, of je dan een keer 's morgens om 6 uur op moet, omdat je ergens heen moet, of om 7 uur, of om 8 uur, of om 9 uur, je gaat gewoon een vaste tijd naar bed.
0: Ja.
2: En ja, dat is een bepaald ritme. En dan moet je niet zeggen, ja, ik ben volgens 7 uur opgestaan, ik ga 's middags van 2 tot 3 naar bed, dat weet ik niet. Je moet gewoon doorlopen totdat je weer moe bent, en dan haal je het op termijn wel in. Die regelmaat van op tijd naar bed gaan is erg belangrijk.
0: Dus hondjes,
2: op een vaste tijd.
0: Hondjes, Hart van Nederland en dan naar bed.
2: Ja.
0: Prima. Ja.
2: En dan, ik schreef ook in het appje van, nou ja, we zijn dan uit New York teruggekomen en 's morgens om 5 uur of 5, 6 uur op Schiphol geland.
0: Ja.
2: Ja, dan ben je een beetje brak natuurlijk, want je mist een nacht. Maar ga dan gewoon niks doen. Ga lekker met de hond naar het bos, ga naar je vrienden. En dan probeer weer gewoon die standaard ritme op te pakken. Om weer, s'avonds hebben we ook gedaan, s'avonds gewoon weer naar Hart van Nederland naar bed. En dan ben je de volgende dag, heb je geen jetlag meer. Dan pak je dat zelf op.
0: Ja, je moet de neiging bedwingen om dan even de oogjes dicht te doen, ja, smiddags.
2: Ja, dat klopt. Dat moet je gewoon, want zeker als je dan in een remslaap terechtkomt, dan ben je echt even één remslaap kwijt. Die moet je juist hebben, ja, voor de nacht.
0: Ik deed vroeger nog wel eens, als ik dan, dan presenteerde ik 's ochtends vroeg. Moest ik om 6 uur dus de radioshow doen. Nou, dan gaat de wekker ergens rond 5 uur, of 4:15. En dan dacht ik, 's middags altijd, dan doe ik even 1 hazenslaapje. En dan moet je eigenlijk een cyclus van 3 kwartier doen, ja, maximaal. Ja. Maar ja, dan werd ik wakker van de wekker. En toen dacht ik, dan nog even de ogen dicht. Ja, en dan was ik zo 3 uur verder.
2: Ja, dat is fout.
0: En in de winter is het helemaal verschrikkelijk. Want dan werd ik wakker bijvoorbeeld om 5 uur 's middags. Maar dan was het donker. En toen dacht ik, oh, het is alweer de volgende ochtend. Nou, dan ben je echt, ja, helemaal van het pad.
2: Dan ben je van slag. Dan zit het maar weer in te halen.
0: Ja, dat komt niet goed.
2: Slapen is een kunst.
0: Slapen.

0: met Grita. Hallo.
1: Hallo, Aart. Goedenavond.
0: Ja, ik moest even slikken, want het water liep me in de mond omdat we het net hadden over Chinees eten.
1: Bami en nasi.
0: Oh, ja. Ik ben echt helemaal gek op de, laat ik zeggen, de Hollandse Chinees.
1: Ja, dat is een

0: Hollandse versie, is dat duidelijk, hè?
1: Ja.
2: Nee, ik ben een maand in China geweest, een paar jaar geleden. Dat is heel ander eten, hoor.
0: Dat denk ik ook. Ja.
2: Daar kennen ze geen Fuyonghai.
0: Kennen ze daar wel sushi eigenlijk ook? Of is dat echt iets voor Japan en omstreken?
2: Dat is Japans, maar dat kan je in China ook wel krijgen.
0: Ja, dat vind ik lekker.
2: Heerlijk, hè? Ja. Oké, de orde van de dag. Het weer. Hoe was het weer?
0: Ja, windrijk. Een beetje lichtelijk herfstig met een aantal buien. We hebben volgens mij bij ons net geen onweer gehad. En er kan vanavond nog een bui over het noorden van midden-Nederland voornamelijk trekken. Maar er zijn ook brede opklaringen. De wind gaat er straks uit, zo halverwege de avond. En dan beginnen we gewoon weer kalm aan de dinsdag.
2: Oké. Nou, hoe ziet die dinsdag er dan verder uit na dat kalme begin?
0: Na dat kalme begin steekt er wel weer een westelijke wind op. Maar vandaag hadden we lange tijd een volle windkracht 5. Morgen is dat denk ik een windkracht 4. En in de loop van morgenmiddag gaat die verder afnemen. En kachelen we heel rustig een avond in met brede opklaringen. Verder overdag wolkenvelden en perioden met zon. Ik denk op de meeste plekken droog. Een aangename, misschien niet hoogdravende, maar toch een aangename 21 graden. Is voor veel mensen toch een prima dag, denk ik, om de nieuwe maand, de eerste meteorologische herfstmaand, mee te beginnen.
2: Ja, en hoe ziet de rest van de week van die nieuwe maand eruit?
0: Ja, niet zo standvastig als we wel eens eerder in deze zomer hebben gehad, met allemaal hoge drukweer en hoge temperaturen. Het is meer een beetje licht wisselvallig. Het is een beetje armpje worstelen met een hoge drukgebied, dus droog weer, rustig weer vanuit het zuiden, vanuit Frankrijk. En storingen die daar een beetje aan de noordflank doorheen proberen te lopen. Dus het zal een wisselend beeld zijn van wolkenvelden, af en toe zon. Op woensdag eens een paar buien. En op donderdag en vrijdag kan de wind door die fronten die passeren ook weer eventjes wat aantrekken. Als het tegen zit, gaat zo'n front slepen en zitten we een paar uur in wat licht regenachtig weer. Als het mee zit, gaat dat front ten noorden van ons en komen in wat mildere lucht terecht.
2: Oké. Dankjewel, Greta. Heel graag tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Toedeloe.

Take That and Back for Good op Radio M Utrecht. Komt nog een slaperig bericht binnen van Marijke. Die gaat niet voor 12 uur 's nachts naar bed. Anders wordt ze midden in de nacht wakker. Als je ouder wordt, dan heb je minder slaap nodig. Ja, dat is wel zo, Marijke. Dat is wel zo. Zometeen de avond van de nostalgie met hele fijne muziek. Jimmy James en The Vagabonds ga je horen. De mama's en de papa's zijn er ook bij. Simply Red, Racy, kortom. Blijven genieten van de lekkerste muziek hier op Radio M Utrecht. Dit is Eric Clapton. Fijne avond. Tot morgen.

0: je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
11: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
10: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
12: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
10: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om nog...

0: is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
3: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: Wij hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond

free. De avond van de nostalgie.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: gezelligheid en de mooiste muziek.
1: Dit is Radio M Utrecht.
0: Met de avond van de nostalgie.

0: Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs, met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Bruce Springsteen op Radio M Utrecht. And I'm on fire. Het bijzondere is dat er onlangs een film is uitgekomen, was dit jaar, over het leven van Bruce Springsteen, wel een bepaalde periode in zijn leven. En meestal worden dit soort films gemaakt na het overlijden van iemand. Maar Bruce is gelukkig nog springlevend. En hij heeft ook helemaal de goedkeuring aan deze film gegeven. Met name ook aan de acteur die hem speelde, Jeremy Allen White. Dat is ook een fantastische acteur. Die film die heet Deliver Me From Nowhere. Een kleine filmtip aan het begin van de Love Songs op deze maandagavond. Fijn dat je er weer bij bent. Maar ik wil je wel graag adviseren om nu lekker te blijven luisteren. Want de liedjes zijn weer prachtig.

band Kokomo op Radio M Utrecht. Doet mij denken aan een strandje dat Kokomo Beach heet en bijzonder romantisch is, met zonsondergang. Ja, de kleinste dingen kunnen je naar de mooiste plekken brengen. Ik hoop dat jij dat ook doet als je droomt terwijl je naar die mooie liedjes luistert hier op.

vrouw die ontdekt werd door de Beatles, beschreven werd in de krant als Cilla Black, maar eigenlijk Cilla White heet. Maar zij dacht bij zichzelf, nou, ik laat het maar zo. Ik sta nu in de krant en als mensen denken dat ik zo heet, dan kunnen ze me best op die manier onthouden. You're my world. Soms hoor je de verhalen achter de liedjes hier op Radio M Utrecht. Terwijl we doorgaan naar de volgende. En Roger Daltrey, die vertelt zelf zijn verhaal.

zeer jonge zangeres die ongelooflijk veel indruk maakte een paar jaar geleden met dit liedje Skinny Love. En ik hoop dat jij er ook weer van genoten hebt. Zometeen op Radio M Utrecht Smokey Robinson met The Tracks of My Tears. Eerst mag je genieten van de Eternal Flame van de Bangles.

Annie Lennox op Radio M Utrecht met Why. Het is weer het moment van terugblikken. Denken aan vroeger. Misschien het fotoalbum er wel bij halen. Dan beleef je hetzelfde als waarop de Nijs over zingt. Die foto van vroeger.

van weinig woorden. Of misschien wel van veel woorden, maar dat er weinig betekenis zit in zijn liedjes. I don't want to talk about it. Hij weet het in ieder geval zelf ook. Rod Stewart. Sir Rod Stewart zelfs. De saxofoon die kan je ook lekker mee laten slepen in mooie liedjes. En daarom draai ik nu Curtis Tigers voor jou. And I wonder why.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de nationale nieuwe.
1: Feels Part 2. Sommieux.
2: Feels like home.
1: Nationale nieuwe voor deze week is Sommieux met Fiels, part 2.
0: Per Radio M Utrecht.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijke kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, meldde lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.